0: vreugde van mij.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 17. In die dagen kwam Johannes de Doper in de woestijn van Judea verkondigen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is op handen. Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken. Een stem roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar en droeg een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en beleden hun zonde. Toen hij zag dat velen uit de kringen van Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toorn kunt ontlopen? Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt. En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om hem zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in Heilige Geest en vuur. De wan heeft hij al in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer opruimen. Zijn graan zal hij verzamelen in zijn schuur, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur. Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeerde hem tegen te houden. Hij zei: ik zou door u gedoopt moeten worden en u komt naar mij? Jezus gaf hem ten antwoord: laat nu maar, want zo behoren we de gerechtigheid volledig te vervullen. Toen liet hij hem begaan. Toen Jezus gedoopt was, kwam hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor hem en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op hem neerkomen. Er kwam een stem uit de hemel die zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 25. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef gesteld te worden. Na 40 dagen en 40 nachten vasten kreeg hij tenslotte honger. De beproever kwam naar hem toe en zei: "Als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden." Hij antwoordde: "Er staat geschreven, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt." Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op de rand van de tempel en zei: "Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij bevelen u op handen te dragen, zodat u aan geen steen uw voet zal stoten." Jezus zei hem: "Er staat ook geschreven, u zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Weer nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht en zei: "Dit alles zal ik u geven, als u voor mij in aanbidding neervalt." Toen zei Jezus hem: "Ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen." Toen liet de duivel hem met rust en er kwamen engelen om hem van dienst te zijn. Toen hij hoorde dat Johannes overgeleverd was, nam hij de wijk naar Galilea. Met voorbijgaan van Nazareth vestigde hij zich in Kafarnaum bij het meer in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet Jesaja gezegd is: "Land van Zebulon en land van Naftali, aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Het volk dat in duisternis zit, heeft een groot licht gezien, en over hen die in het land en in de schaduw van de dood zitten, over hen is een licht opgegaan." Vanaf toen begon Jezus te verkondigen. Hij zei: "Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is op handen." Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net uitwerpen in het meer, want het waren vissers. Hij sprak hen aan: "Kom achter mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken." Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Verderop zag hij nog twee broers, Jacobus van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren in de boot met hun vader Zebedeus hun netten aan het klaren. Hij riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea, terwijl hij in hun synagoge onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. Zijn faam drong door tot in heel Syrië, en ze brachten alle zieken bij hem, die gekweld werden door allerlei ziekte en pijnen, mensen die bezeten waren door demonen, lijders aanvallende ziekte en verlamden, en hij genas hen. Een grote menigte volgde hem vanuit Galilea, de Decapolis, Jeruzalem, Judea en van de overkant van de Jordaan.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 48. Bij het zien van deze menigte ging hij de berg op, en toen hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak. Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten voor jullie vervolgd. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar en dan schijnt ze voor allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. Want ik verzeker jullie, eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn. Wie een van die geringste geboden ontkracht en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet meer betekent dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. Jullie hebben gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult niet doden. Wie doodt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Maar ik zeg jullie, ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Wie leeg hoofd zegt tegen zijn broeder, zal uitgeleverd worden aan het Sanhedrin. En wie domkop zegt, zal uitgeleverd worden aan het hellevuur. Dus, als je je offergave naar het altaar brengt en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter en ga je eerst verzoenen met je broeder en kom dan terug om je offergave te brengen. Wees je tegenpartij welgezind zolang het nog kan en zolang je met hem onderweg bent, opdat je tegenpartij jou niet uitlevert aan de rechter en de rechter aan de gerechtsdienaar die je in de gevangenis zet. Ik verzeker je, je zult daar niet uitkomen voor je de laatste cent hebt betaald. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, u zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg jullie, ieder die begeerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Maar als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat dan dat heel je lichaam in de hel wordt gegooid. En als je rechterhand je doet struikelen, hak haar dan af en gooi haar weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat dan dat heel je lichaam naar de hel gaat. Ook is er gezegd, Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar tot echtbreuk. En wie trouwt met een vrouw die is verstoten, pleegt echtbreuk. Verder hebben jullie gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult uw eed niet breken, maar u houden aan uw eed voor de Heer. Maar ik zeg jullie helemaal niet te zweren, niet bij de hemel, omdat die de troon van God is, niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is, niet bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning. Zweer ook niet bij je eigen hoofd, omdat je niet één haar wit of zwart kunt maken. Maar je ja zei ja, en je nee zei nee. Wat daar nog bij komt, is uit den boze. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen, geef hem dan ook je jas. Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden, ga er dan twee met hem mee. Geef aan wie jou iets vraagt en wend je niet af als iemand van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, u zult uw naaste lief hebben en uw vijand haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechte en goede en hij laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Want als je lief hebt wie jou lief heeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 34. Pas op dat jullie je gerechtigheid niet doen voor het oog van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders wacht je geen loon bij jullie Vader in de hemel. Dus wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop, zoals de schijnheiligen dat doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt, en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen. Zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader die in het verborgene is, en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want die menen dat ze vanwege hun talrijke woorden verhoord zullen worden. Neem daar geen voorbeeld aan, want jullie Vader weet wat je nodig hebt voordat je het hem vraagt. Jullie moeten zo bidden. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal je Vader jullie overtredingen ook niet vergeven. Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is, en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot nog houtworm ze aantasten en waar geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog slecht is, zal heel je lichaam duister zijn. Als je nu binnenin je het licht duisternis is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen. Daarom zeg ik jullie, maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel. Ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet. Je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar ik zeg jullie, zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, wat zullen we aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 29. Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt. Want onder het oordeel dat jullie vellen, zul je vallen, en met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Of hoe kun je tegen een ander zeggen, laat me de splinter uit je oog halen, en kijk, de balk zit in je eigen oog. Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog, en pas dan zie je scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen. Geef het heilige niet aan de honden, en gooi jullie parels niet voor de varkens, opdat zij die niet met hun poten vertrappen, zich tegen je keren en je verscheuren. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt? Of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Wel nu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen, want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn vele mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt? Er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Pas op voor de valse profeten die naar jullie toekomen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je ze kennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Aan hun vruchten zal je ze dus kennen. Niet ieder die Heer, Heer tegen me zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen mij op die dag zeggen, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan? Maar dan zal ik hun openlijk zeggen, nooit heb ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet. Ieder die me hoort en doet wat ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis. En het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van me hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis en het stortte in. Het werd één grote ruïne. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, was de menigte geestdriftig over zijn onderricht, want hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. De vorige uitzending kan u reeds herbeluisteren op onze website. We gaan verder met hoofdstuk 3, onderzoek en eerste chemokuur. Als ik terugkom, heeft ze het vieruurtje opgeruimd, haar schoolspullen gepakt en is uit zichzelf aan het werk gegaan. Ze is nog geen 6 jaar. Soms denk ik bij mezelf, maar wat is ze toch verstandig? Ik ben daar blij mee, maar het lijkt me niet buitengewoon. Ze stelt veel vragen over heel uiteenlopende onderwerpen. Ik probeer haar alles uit te leggen wat ze begrijpen kan. Ik heb besloten nooit tegen haar te liegen. Ik heb een boek gelezen over de noodzakelijkheid om kinderen altijd de waarheid te zeggen. Dus als ik denk dat bepaalde antwoorden nog wat voortijdig zijn, dan zeg ik haar eerlijk: je bent een beetje te klein om dat te weten. Ik zal het je wel vertellen, maar later. Soms houdt ze aan, dan leg ik het haar uit. Dat ik het je nu niet vertel, is omdat ik je geen pijn wil doen. Als je nog zo'n klein meisje bent, dan zijn er veel dingen die je nog niet helemaal kunt overzien. Dan kun je ze verkeerd begrijpen. Maar later zal ik het je vertellen, als je wat groter bent. Omdat ze, als ze 7 jaar is, nu en dan mijn tegenzin voelt om op sommige van haar vragen te antwoorden, vraagt ze: ben ik nog te klein om dat te weten? Ja, dat denk ik wel. Gaat u het me later wel vertellen? Ja. Goed, dan wacht ik wel. Op school is ze het mikpunt van de bozaardigheid van sommige meisjes, kleine feeksen. Eén meisje is bijzonder naar tegen haar. Toch wil ze haar uitnodigen om haar vriendinnetje te worden. Maar die strategie werkt niet. Op een dag komt ze nogal van streek thuis uit school. Mama, Audrey en de andere meisjes van mijn klas pesten me. Ze zeggen dat ik strikken in mijn haar doe om mooi te zijn, zodat de jongens me leuk vinden. Maar dat is niet waar. Ik doe strikken in mijn haar omdat ik dat leuk vind en helemaal niet om de jongens te behagen. Het kan me niet schelen of de jongens me leuk vinden. Dat weet ik wel, liefje. Waarom zeggen ze dat dan tegen me? Ze zeggen ook dat ik slecht gekleed ben. En vind jij zelf dat je slecht gekleed bent? Oh nee, mama, u kiest altijd zo'n mooie kleren voor ons uit. Vind jij die manier waarop ze zijn gekleed leuk? Nee, niet zo. Maar hoe dan ook, het kan me niet schelen hoe ze zijn gekleed. Zo belangrijk is dat niet. Wel, liefje, zie je, er zijn helaas veel mensen die alleen maar belang hechten aan het uiterlijk. O ja, dat is stom. Ze heeft een vriendje, Gregor, van wie ze houdt met een diep en onschuldig gevoel. Maar de verdorven kijk van de kinderen haalt die zuivere vriendschap omlaag. Vaak zegt ze me: mama, op school zegt iedereen dat ik verliefd ben op Gregor. Maar ik ben niet verliefd op hem. Ik mag hem gewoon heel graag. Hij is mijn vriend. Soms zegt ze nog: ik kan in ieder geval niet met Gregor trouwen, want ik wil zuster worden. Die mentaliteit van haar kameraadjes, die alles smerig maakt, hindert me erg. Ze is heel erg gedisciplineerd. Ik ben gewend om na school naar huis te gaan met een vriendin van me. De kinderen hollen alle kanten uit, op het gevaar af
ieder moment aangereden te worden door een auto. De enige die braaf naast ons loopt is Anne Gabriel, in tegenstelling tot haar broertje die de eerste is om zich achter de auto's te verstoppen. Als ik me beklaag over zijn drukdoenerij, verwijt die vriendin me meermaals. Wel nee, hij is een normaal kind. Dat meisje is niet normaal. Mij lijkt onze oudste dochter het normaalste kind van de wereld. Zeker, ze is engelachtig braaf, heel verantwoordelijk en toegewijd. Maar we hebben geen vergelijkingsmogelijkheid. In juni 2008 krijgt mijn vader een herseninfarct. Hij gaat dood. We gaan met spoed naar Parijs. Ik vraag aan de kinderen om te bidden dat God hun opa bij zich wil opnemen. Dat hij hem alleen laat sterven als hij klaar is om hem te ontmoeten. Ik ben ervan overtuigd dat er geen enkele hoop is. Ze hebben er ons geen enkele gelaten. Meteen vragen we onze lieve vrouw van Le Laus om een wonder. Ik herinner me nog dat ik tegen een vriendin die ik op de hoogte bracht, zei: dat is niet zoals bij kanker. Dan kun je het verwachten. Dit is te hard. Op dat moment weet ik nog niet dat ik zelf enkele maanden later degene zal zijn die me voorbereidt op de dood van mijn dochtertje en die haar er ook op voorbereidt. Dat zal ook hard zijn, maar het zal lang duren. We vertrouwen de kinderen toe aan een vriendin, Catherine, en we vertrekken naar Parijs. Anne Gabriel zegt tegen ons: ik weet zeker dat hij zal genezen. Ze heeft gelijk. Tegen elke verwachting in komt hij bij en sterft niet, maar hij is verlamd. Hij zal gehandicapt blijven. Als we thuiskomen uit het ziekenhuis, laat zij ons weten wat ze ervan denkt. Toen opa zijn aanval kreeg, hebben we God gebeden dat hij genezen mocht, als hij nog niet klaar was om naar de hemel te gaan. Hij is op aarde teruggekomen om zijn zonden uit te boeten. En dan hebben we Lourdes gehad, waar zij voor hem zo edelmoedig in de baden is gegaan, niet wetende dat ze het voor zichzelf ook nodig had.

Dit is het kleine meisje dat de ziekte van me gaat afnemen. De artsen laten er ons geen twijfel over. In feite is er geen enkele hoop. Het is afschrikwekkend, maar toch. Alles is nog niet verloren. Wat zij met hun armzalige menselijke middelen niet kunnen bereiken, dat kan God nog wel genezen. Ja, dat is het. We gaan om een wonder vragen. We gaan bidden tot Notre-Dame-du-Lourdes om Anne-Gabrielle te genezen. Ze heeft al zoveel bereikt voor onze familie. Morgen ga ik meteen mijn moeder bellen dat ze me de miraculeuze olie laat bezorgen. Ik weet dat er een genezingsgebed verbonden is met de zalving. De menselijke hoop is gedoofd, maar de goddelijke hoop blijft bestaan. Gods wil geschieden. In onze onzekerheid moeten we ons overleveren aan de goddelijke wil, ons overgeven. Dat is de enige manier om stand te houden. Als het zijn wil is, zal de goede God ons een wonder toestaan. Als dat niet zo is, dan kunnen we erop rekenen dat hij ons de genade zal geven om te dragen wat ons wacht. In ieder geval hebben we geen andere weg dan ons over te geven. Het dient tot niets om in opstand te komen tegen een situatie die je niet kunt veranderen. Het is beter die te accepteren en op te dragen. Dan dient het tenminste ergens toe. De aanvaarding bevrijdt, terwijl de opstandigheid klein en afhankelijk maakt. Uit de overgave wordt de vrede geboren. Dan stel ik voor mezelf een regel vast. Niet aan de volgende dag denken. Iedere dag nemen zoals hij komt en het geluk ervan zoveel mogelijk uitbuiten. Niet een moment laten bederven door vage angsten die in ieder geval niet van ons zullen wegnemen wat we te dragen zullen krijgen. Je overgeven en vertrouwen hebben. Ja, God, ons overgeven aan uw heilige voorzienigheid en vertrouwen in u hebben, ervan overtuigd dat niets wat ons kan overkomen slecht kan zijn. De goede God weet wat hij doet. En als ons eigen lijden dat we ervaren en opdragen via de gemeenschap van de heiligen het voor ons dochtertje mogelijk kan maken om deze beproeving in rust door te komen, dat haar te veel lijden bespaard blijft, dan zullen onze tranen niet voor niets zijn geweest. Het zullen parels van leven zijn en niet langer tranen van rouw. Ja, ons lijden moet vruchtbaar zijn. Daarom moet het opgedragen worden. Lieve God, wij dragen het aan u op. Het lijden van nu en dat van morgen, wat het ook mogen zijn, wat er ook gebeuren mogen, uw genade is ons deel. Tot rust gekomen door deze vrijwillige overgave aan de barmhartige liefde van God en uitgeput door deze vreselijke dag, slaap ik eindelijk in, ongevoelig voor het komen en gaan van de verpleegkundigen die infusen, zakken komen verwisselen. Hoofdstuk 4. De geboorte van Alix. In de nacht word ik wakker van een hevige pijn in mijn buik, al snel gevolgd door een volgende en nog een. Geen twijfel aan, dat zijn de weeën. Ze zijn heel regelmatig en steeds korter op elkaar. De baby gaat geboren worden. En ik ben in Marseille. En ik wilde absoluut niet in Marseille bevallen. Nadat ik met moeite was opgestaan, ging ik naar het kantoor van de verpleging. Niemand leek te merken dat ik binnenkwam. Het is 8:00 ochtends. Sorry. Een andere keer, mevrouw,
We zijn met de overdracht bezig. U moet wachten. Ja, maar... De co-assistent kijkt eindelijk op. Wat? Is er iets aan de hand met Anne Gabriël? Nee, met Anne Gabriël gaat het wel. Het gaat om mij. Ik denk dat ik ga bevallen. Ik breng dat op een heel natuurlijke wijze, zonder enige voorzichtigheid of ongerustheid. Maar de paniek lijkt zich toch meester te maken van het groepje dat me plotseling aankijkt. Alle verpleegkundigen en co-assistent inclus. Ze leggen me uit dat er geen afdeling verloskunde is in La Timon en dat de bevalling zal moeten plaatsvinden in het ziekenhuis van La Concepción, 500 meter verderop. Ze bellen de brandweer om me erheen te brengen, maar die zijn er voor de veiligheid van het ziekenhuis, niet voor die van de mensen. Ze kunnen dus niets doen. Na een reeks telefoontjes, in een spanning die voelbaar wordt, de co-assistent bezweert me regelmatig, vooral niet hier bevallen. Ik weet niet wat ik moet doen. Komen ambulancebroeders me halen, leggen me op een brancard en nemen me mee naar La Concepción. Intussen heb ik Alexander gebeld opdat hij snel vanuit Toulon kan komen en Anne Gabriël gezelschap kan houden, die morgen met haar eerste chemokuur begint. Toen ik haar vertelde dat ik haar helemaal alleen moest laten in die grote ziekenhuiskamer omdat de baby geboren ging worden, maar dat haar vader snel bij haar zou komen, was ze ongerust en wees ze het van de hand. Maar uiteindelijk gaf ze toe aan het onvermijdelijke en glimlachte me toe toen ik de kamer uitging. Een strakke glimlach die maar moeilijk de ontreddering kon verbergen van het alleen blijven in een wereld die haar volkomen vreemd was. Als ik aankom in La Concepción, word ik opgevangen door heel aardige en ook vakkundige verloskundigen. Ze willen natuurlijk weten waarom ik daar kon bevallen, terwijl ik bij hun afdeling niet bekend ben. Gelukkig ben ik zo verstandig geweest het kleine koffertje voor de bevalling mee te nemen en het hele medische dossier. Ze installeren me op de verloskamer. Na een uur komt een arts me opzoeken. Het spijt me dat ik moet spreken over onaangename dingen, maar de verpleegkundigen hebben me verteld dat uw dochtertje is opgenomen in La Timon met kanker. Moeten we navelstrengbloed bewaren? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik had er zelf niet aan gedacht. Dat kan u beter bespreken met de artsen van de kinderoncologie. Hij gaat een hele tijd weg en komt terug om me te informeren. Ze hebben me gezegd dat dit in haar geval zinloos is. Hij stelt niet voor om dat bloed te bewaren voor andere zieken. En ik weet dan nog niet hoe kostbaar het is. Ik heb nu spijt van mijn onwetendheid, want ik zou het graag gegeven hebben. Enkele uren later komt Alex ter wereld, ongeveer om 1 uur in de middag. Het is 3 maart.

Wanneer ik haar in mijn armen houd, ben ik vol vreugde over dat nieuwe leven dat ons geschonken is. Alexander, die op tijd is gekomen voor de geboorte, verlaat La Conception meteen nadat hij die derde dochter heeft gekust en gaat weer naar de dochter die op hem wacht in La Timon. Ze brengen mij terug naar mijn kamer en ik vergeet al mijn narigheden, de verrukking om mijn baby. De tijd van overweging die me gegeven is, duurt echter maar kort en wordt onderbroken door een indrukwekkende dame met een slordig kapsel. Ze stelt zich voor als de psycholoog van het ziekenhuis. Ik begrijp onmiddellijk waarom ze daar is en haar bemoeienissen staat me tegen. Het is duidelijk te zien dat ze niet weet hoe ze het onderwerp waarvoor ze gekomen is moet aanpakken. Ik doe niets om haar te hulp te komen. Vastbesloten als ik ben om door niets mijn moedervreugde van het moment te laten bederven. Ze draait om de hete brei heen, doet alsof ze mijn baby bewondert en brandt uiteindelijk los. Hoe gaat het met u? Wel, heel goed. Ik ben helemaal blij dat ik mijn baby in mijn armen kan hebben. Mijn antwoord bevredigt haar zichtbaar niet. Daar werkt ze ook niet aan mee. Ja, maar uw dochtertje. Ik houd me van de domme. Mijn dochtertje, ja, Alix, ze heet Alix. Nee, maar ik bedoel degene die in La Timon is, die kanker heeft. Dat gaat te ver. Ik onderbreek haar. Luister, mevrouw, ik ben zo bang geweest dat ik deze baby niet de plaats zou kunnen geven waarop ze vandaag terecht het recht heeft. Ik wil van de geboorte profiteren en die niet somber maken met trieste gedachten. Dus kom u alstublieft een andere keer terug. Ze staat op, enigszins gekwetst. Heel goed, morgen kom ik terug. Opgelucht dat ze zo gemakkelijk de wapens neerlegt, kijk ik naar de mooie blauwe ogen van mijn dochter. Toch is Alix geen stralende zuigeling. Ze is eerder een babytje dat in zichzelf is teruggetrokken, veel huilt en weigert me aan te kijken. Omdat er bovendien geen sprake kan zijn dat ik haar zelf ga voeden met al de uiterste spanningen die ons wachten, heb ik niet de mogelijkheid om haar tot rust te brengen door haar aan de borst te nemen. Dat maakt de relatie er niet gemakkelijker op. Het ziekenhuis heeft heel vriendelijk een ambulance ter beschikking gesteld om mijn kleine ziekenhuispatiënt te bezoeken. Daags na mijn bevalling ga ik erheen. Met een bezwaard hart laat ik Alix over aan de kinderverzorgster. Maar ik verlang ernaar mijn kleine zieke te zien. Omdat ik zo moeilijk loop, kom ik langzaam vooruit, ondersteund door Alexander, die naar beneden gekomen is om me in de hal op te halen. Ik kom de co-assistent die dienst heeft tegen, een vrouw uit Madagaskar, die via een uitwisselingsprogramma naar Marseille is gekomen. Ze pakt mijn hand en zegt: "U bent erg dapper, mevrouw." Ik begrijp de betekenis van dat compliment niet. Als ik de kamer binnenkom, verwelkomt Anne Gabriel me met een grote glimlach. Ze reikt me een pakje aan en zegt trots: "Dat is uw geboortecadeau. Het is een ketting van fantasiekralen die ze speciaal voor mij gemaakt heeft met de vrijwilligster van de bezigheidstherapie." Ik doe hem onmiddellijk om mijn nek. Ik ben blij. Blij dat ze zelf haar vader voor is geweest om het te verwennen. Vraagt ze honderduit over haar kleine zusje. Zo gaan we 2 uur door.
Ze lijkt het goed te maken. Dan moet ik terug naar La Conception. Alex lijkt mijn afwezigheid van de namiddag ervaren te hebben als een nieuwe verlating. Ik denk aan het boek van B. Lemoine, dat ik enkele maanden tevoren heb gevonden. Maman, ne me quitte pas. De psychologe verklaart daarin hoe zwaar emoties die de moeder ondergaat wegen in de baarmoeder en het belang van het gesproken woord, zelf voor de allerkleinsten. Ik besluit dus tegen haar te praten. Ik neem dat kleine, pijnlijke bolletje in mijn armen en steek van wal. Liefje, de laatste tijd zijn er veel erg moeilijke dingen gebeurd. Een paar dagen geleden hoorden we dat je zusje heel erg ziek is. Ik heb toen erg gehuild. Je hebt wel moeten denken dat dat jouw schuld was. Misschien dacht je wel dat we niet van je hielden. Maar dat is het niet, helemaal niet. Integendeel, we houden oneindig veel van je. We zijn zelf heel erg blij dat je er bent. We houden zoveel van je. Je bent het grootste geluk dat ons de laatste tijd is overkomen. Terwijl ik aan het praten ben, voel ik dat ze zich een beetje ontspant. Terwijl ik langzaam haar armpjes open, strekt ze haar beentjes, kijkt me dan eindelijk aan en begint te glimlachen. Vanaf dat moment zal iedereen in onze omgeving vaak getroffen zijn door haar blije gezichtje. De volgende dag klopt de psychologe opnieuw aan, zoals ze beloofd had. Deze keer ben ik wat minzamer om de professionele aard van haar bemoeiernis recht te doen. Ik breng dus natuurlijk de ziekte van Anne Gabriël ter sprake. De schok van de mededeling ervan en van de onthulling van eergisteren. Met de ellebogen op het roltafeltje en een onbewogen gezicht luistert ze zwijgend naar me. Haar zwijgen hindert me niet, want ik weet dat er eigenlijk niks te zeggen valt. Als ik mijn verdriet ter sprake breng, gaat mijn keel dicht zitten en voel ik de tranen achter mijn oogleden opkomen. Ik zou graag een woord van medelijden krijgen, zelfs van deze vreemde. Maar tegenover haar hardnekkig zwijgen maak ik mij mijn verhaal gauw af en verschaf haar de opening die ze ongetwijfeld zoekt om mij te troosten. Dat is allemaal vreselijk. Zelfs verschrikwekkend. Maar omdat we gelovig zijn, weten we dat het hiermee niet ophoudt. Dat de goede God over ons waakt en dat we ons aan zoveel lijden zin kunnen geven. Bij het woord gelovig komt ze overeind, alsof ik haar gestoken heb. Haar gezicht is die koude aandoenlijkheid kwijt en ook al blijft ze zwijgen, er straalt een totale afwijzing van haar beledigende persoonlijkheid af. Vanzelfsprekend verrast een dergelijke reactie me. Ik probeer haar uitleg te geven. Weet u, ik denk dat het grootste geluk dat we in deze beproeving hebben ons geloof is. Dat geeft ons kracht en maakt het mogelijk om het onmogelijke te dragen. Zonder dat zou wat wij meemaken ons tot wanhoop drijven. Met een ontoegankelijke uitdrukking veroordeelt ze door haar hardnekkig zwijggedrag elk woord dat ik zeg. Er is een diepe, onoverkommelijke kracht tussen ons ontstaan. Enigszins van mijn stuk gebracht door een zo dictatoriale houding, aarzel ik even om erop door te gaan. Ja, zelfs om erop aan te dringen
dat ik het recht heb om in God te geloven. Maar ik voel me plotseling moe. Ik heb geen zin meer om te strijden. Nadat ik even gezwegen heb, probeer ik een meer neutralere wending aan het gesprek te geven. Ze grijpt echter de stilte aan om afscheid te nemen. Ze verdwijnt zonder een glimlach of een vriendelijk woord. Ik besef gekwetst dat de reden daarvoor is dat ik het ongeluk heb gehad een verboden woord uit te spreken, geloven. Ik houd een bittere smaak over aan dit gesprek. Gelukkig doet het bezoek van Alexander me al gauw aan andere dingen denken. Zoals bij elk verblijf in de kraamkliniek heb ik veel boeken meegenomen. Gewoonlijk ben ik blij met die tijd die me gegeven wordt om te lezen. Toch lukt het mij niet mijn aandacht erbij te houden, ondanks al mijn inspanningen. Eén ding houdt me volkomen bezig, de gezondheid van Anne-Gabriël en hoe de behandeling verder gaat verlopen. Ik sta mezelf niet toe, Alexander, door de telefoon met vragen te bestoken om meer te weten, maar mijn hele wezen is in Latimon. Mijn sombere overwegingen worden regelmatig onderbroken door telefoontjes. De meeste komen van mijn familie of van mijn naaste vrienden en doen me plezier. Maar er zijn er ook die me de moed ontnemen. Zoals dat van Mona, van wie we sinds lang niets gehoord hebben. Nadat ze me heeft gefeliciteerd met de geboorte, duikt ze er middenin. Ik heb het gehoord van je dochter. Ik wilde je zeggen dat ik heel goed weet wat jullie doormaken, want ik ben peettante van een meisje dat kanker gehad heeft. Plotseling, vol belangstelling, vraag ik hoe het gaat. Ze is dood. Het antwoord komt aan als een guillotine. Ik zie het als een slecht voorteken. Ik maak een einde aan het gesprek, en ik heb nauwelijks opgehangen of ik barst in tranen uit, waarna ik weer snel tot mezelf kom. Ik wil vooral de verpleegkundige niet de indruk geven dat ik op instorten sta. Dat zou me weer een onderhoud met de psychologen kunnen opleveren. Mijn vrees is echter ongegrond, want zij zal nooit meer bij me binnenlopen. Als ik de kraamkliniek verlaat, kom ik haar toevallig tegen in de gang en ze kijkt dan recht voor zich uit op een zo onnatuurlijke wijze dat ik er niet aan kan twijfelen dat ze me ontwijkt. Ik zal haar snel vergeten zijn. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Klassiekuur. Vandaag gaan gezangen voor de aartsengelen als refreinen doorheen Klassiekuur, waartussen de strofen bestaan uit een suite im alten Stil, twee zeer uiteenlopende gezangen gebracht door Chanticleer, een prachtig Ave Maria, een stralend trompetconcerto, een Bach-cantate en Russisch-orthodox vespergezang. Het geheel overspant 700 jaar muziekgeschiedenis, waarin nu componisten Sinding de Macho, Buonvino, Fasch, Bach, Gregoriaans en anonieme zang ten gehore krijgt. Maar we steken van wal met Pax Cantoris, die Sanctus Michael Archistratega Celestis, met andere woorden, Heilige Michael, aartsstrateeg van de hemel, smekend bidden. Dit in de archaïsche retorische toonaard in een opbouw van bourdon en solo, aangroeiend tot meerstemmigheid met slagwerk en instrumentale ondersteuning. En zij zingen: Aartsengel Michael, vergeet niet. Heilige aartsengel Michael, verdediger van het hemelse leger, bewaker van de gerechtigheid, strijd voor het volk van God, tegen demonen, tegen Satan, strijd voor het volk van God. Aartsengel Michael, geef nooit op, prins van de hemelse heerscharen, bewaarder van de gerechtigheid, vecht voor het volk van God, tegen demonen, tegen Satan, vecht voor het volk van God.

Uit het prachtige Noorwegen klinkt nu de driedelige Suite im alten Stil van Christian Sinding. Sinding leefde van 1856 tot 1941. En zoals de naam van de suite doet vermoeden, wordt barokke schrijfstand met allerlei progressies, met thema's en cadenzen in een laat-romantische stijl ingevuld. U krijgt een mooie versie met viool Henning Kraggerud en het Razurnovsky Symphony Orchestra onder leiding van Bjarte Engeset. Van deze suite in oude stijl met een presto vol spetterende vioolvirtuositeit, een adagio vol lyrische zangerigheid en een tempo giusto, allegro, met een pittig danskarakter in driekwartsmaat. Dit tiende opus van Sinding dateert uit 1888 en is opgedragen aan violist Adolf Brodsky in een werk met barok karakter. Merkwaardig is dat deze Noorse Christian August Sinding, componist en violist, een broer had, namelijk Stefan Sinding, die beeldhouwde. En een andere broer, Otto, die kunstschilder was. Het ging er bij de Sindings dus kunstig aan toe. Uw aandacht nu voor Suite im alten Stil van Christian Sinding.

Ter ere van de heilige aartsengel Gabriel klinkt volgend zuiver en stralend gezang. Archangelus Gabriel, miles lucis, gebracht door Pax Cantoris. Gabriel met vliegende vleugels licht in de nacht, Gods boodschapper daalt neer op aarde, een boog gericht op de vijand. Het geluid van hemelse trompetten weerklinkt in de oren, goddelijke kracht borrelt, kracht straalt. O Gabriel, strijder van het licht, eeuwig licht, trouwe dienaar van God, overwinnaar van de hel, bewaker van de hemel, verdediger van zielen, jouw vlam brandt, hoop is universeel. Een vurig zwaard in je hand dat gerechtigheid brengt, demonen vallen voor je neer, de duisternis verdrijvend in je woord lichtkracht, goddelijke spraak. De aarde beeft voor je glorie, een hemels teken. Het wordt verheven, we horen je stem, je licht schijnt in de duisternis. We zien wonderen, de gezangen van engelen omringen je in de hemel. Je bent de stem van God, verdediger, ik houd altijd mijn adem in. Je bent doorgedrongen tot aan de poorten van de hel. Heilige strijder, het bloed van vijanden bevochtigt de aarde. Onverslaanbare overwinnaar, boog in je hand, teken van vrede en oorlog. Gabriel, onze leider, prachtige engel tussen de sterren. Zo wordt deze Miles Lucis, soldaat van het licht, prachtig bezongen.

We doen een sprong terug in de tijd naar de 14e eeuw, waarin Guillaume de Machaut een douce dame jolie muziek aanspreekt. Deze Franse componist leefde van 1305 tot 1377 te Reims. Hij was componist, dichter en canonniek en verbleef te Verdun, Arras en Reims. In zijn Ars Nova-stijl experimenteerde hij met gecompliceerde ritmes en modulaties. Vocaal ensemble Chanticleer, een orkest van stemmen, brengt zijn douce dame jolie, aanzwellend van solo tot samenzang van 11 man met slagwerk op een oud-Franse tekst die gaat als volgt. Lieve mooie dame, denk in godsnaam niet dat iemand anders dan u over mij heerst, want zonder bedrog heb ik u lief en heb ik u nederig elke dag van mijn leven gediend zonder slechte bedoelingen. Helaas, en ik smeek om uw hoop en hulp, waardoor mijn vreugde is verdwenen als u er geen medelijden mee hebt. Maar uw zoete heerschappij heeft mijn hart zo sterk in haar greep dat zij het tegenwerkt en bindt in de liefde zo zeer dat het naar niets anders verlangt dan in uw macht in te zijn. In uw macht te zijn. En als het dat niet krijgt, vindt uw hart geen verlichting. En zolang mijn ziekte genezen zal zij geen zins, zonder uw zoete bloedarmoede, die de oorzaak van mijn kwelling bent. Met gevouwen handen smeek ik uw hart, nu het mij vergeet, dat mij met rechtmatigheid bevrijdt, want ik smacht al te lang. En dit in het Frans van de 14e eeuw.

Hetzelfde eminente vocale ensemble Chanticleer brengt een mooie spiritual nu tot leven. Een totaal andere stijl en bovendien in de roots van de jazz. Deze spiritual bezingt het volgende. Water door het water, dat doen we, kinderen. God zei dat hij het water in beroering zal brengen. Water, waden door het water, dat doen we, kinderen. God zal het water in beroering brengen. Wij zijn de zonen en dochters. We moeten opstaan en het luid laten horen, net zoals onze God tegen de farao zei. Laat mijn volk gaan. Wij zijn een nieuwe generatie van degenen die ons zijn voorgegaan. Hij roept ons op tot vrijheid. Laat mijn volk gaan. Nog even vermelden we dat het met een Grammy Award bekroonde vocaal ensemble Chanticleer haar wortels heeft in de Renaissance en is uitgebreid tot klassieke muziek, jazz en gospel, wat u nu te horen krijgt.

Beroemde tenor Andrea Bocelli brengt nu een prachtig wisgegroet en Ave Maria Grazia Plena, een machtig gebed van componist Paolo Buonvino uit, zoals het de naam u reeds doet vermoeden, Italië. In een versie met het Orchestra de Italiana del Cinema, met het Vauxhall Choir onder leiding van Paolo Buonvino zelf. Het is een soundtrack uit de film Fatima. De film is een inspirerend drama over de kracht van het geloof. Het verhaalt over een 10-jarig herderinnetje Lucia dos Santos, haar 8-jarig neefje Francisco Marto en haar 7-jarig nichtje Jacinta Marto in Fatima, Portugal, waarbij Maria, onze lieve vrouw van Fatima, tussen 13 mei en 13 oktober 6 maal verschijnt aan deze herderskinderen. Maria vraagt hen boete te doen en offers te brengen om lijdende zielen uit het vage vuur te helpen en te bidden voor de bekering van de zondaars. Hoe jong de kinderen ook waren, ze baden en offerden veel. In opdracht van Maria baden ze dagelijks de rozenkrans voor de vrede. Toen het nieuws over hun profetie zich verspreidde, stroomden tienduizenden pelgrims naar de plek en waren getuigen van een wonder wat hun leven voorgoed zou veranderen. Nog steeds bezoeken miljoenen pelgrims het bedevaartsoord Fatima. Dit alles in kort verteld. Hedendaagse toondichter Paolo Buonvino, geboren in 1968 in Scordia op Sicilië, schreef deze beklijvende muziek van het Grazia Plena, hij die meester is in filmmuziek, waarvoor hij verschillende awards ontving.

Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu luisteren naar het integrale driedelige trompetconcerto van Johann Friedrich Fasch. Stralende barokmuziek in de zonnige toonaard van Re Groot. Fasch was een Duits violist en componist. Hij leefde van 1688 tot 1758 en was een leerling van Kuhnau en tijdgenoot van Bach. Viool en orgel, dat waren zijn instrumenten. Fasch had ook muzikale contacten met Graupner en Bach, die hem zeer waardeerden. Trompetist Miro Petkov, begeleid door het Bach Festival Ensemble, zet hier een prachtprestatie neer van het trompetconcerto in D. Deel 1 is een allegro, opgewekt, mooi en bevat veel motoriek. Deel 2 een largo. Het brengt brede glans in een prachtige behandeling van de trompetsolo. En deel 3, het slotdeel, allegro moderato, bevat een fantastische virtuose solopartij met een grote toonomvang. Technisch moeilijk klinkt het toch speels in deze drieledige dan. Geniet ervan.

Pakskantoor is dus weer aan de beurt met een lied, een gebed gericht tot de heilige aartsengel en heilige geneesheer Arcangelus Raphael, Sanctus Medicus. Deze keer direct meerstemmig met instrumentale intermezzi. De inhoud is als volgt. O Raphael, engel van de goddelijke geneeskunde, trooster van de zieken, hoop der zielen, die met uw heilige hand onze wonden verzorgt, lichtende gids op de donkere paden. Geopenbaard in de slaap van Tobias, trouwe, heilige beschermer, metgezel van pelgrims, drager van de staf der hemelse zegen, genezer van lichamen, redding der geesten, heilige Raphael, staande voor God, bemiddelaar voor onze zondaars, voor ons zondaars, leid ons door hemelse harmonie naar de Heer, bron van barmhartigheid. Gij zult zachtjes de tranen van de ziel afvegen, poort van vrede in heilige stilte. Zielen volmaakt gemaakt door liefde zoeken u op het heilig pad door uw voorspraak. Wij offeren u de heilige geur van wierook, heilige Raphael, engelachtige reiziger, breng de gebeden van de gelovigen naar het altaar van God. Hier vieren wij het mysterie van de liefde, nederig voor de troon van barmhartigheid. Gij zijt onze hulp, de hoop op onze verlossing, het eeuwig firmament van hemelse genade, o Raphael, goddelijke engel van naastenliefde.

Bach Cantate 168 ligt nu voor u klaar, beste luisteraar van Klassiekuur. Deze Bachwerkenverzeichnis 168 titelt Toe Rechnung Donnerwort. Tevens titel van deel 1. Naar de schriftlezing van Lucas, hoofdstuk 16 tot vers 9. Dat is de basis ervan. Het werd voor eerst in 1725 uitgevoerd op een libretto van Salomon Frank. Deze cantate vergt een continue groep strijkers en een oboe d'amore, met twee arias, recitatieven voor sopraan, alt, tenor en bas. Slechts het slotkoraal is vierstemmig. Deel 1 is de aria voor bas, een dramatische aria waarin de bas God een stem geeft en hij zingt. Leg verantwoording af, donderwoord, dat zelfs de rotsen splijt, woord waarvan mijn bloed verkilt. Leg verantwoording af, ziel, verdwijn. Ach, je moet aan God zijn goederen, lijf en leven teruggeven. Leg verantwoording af, donderwoord. In deel 2 een tenorrecitatief bezingt en bezint de tenor zich op zijn tekorten en zonden. Es ist nur fremdes goed. De kernzin is: het is niet mijn eigen goed dat ik in dit leven bezit. In deel 3, een aria voor tenor, klinkt het kapitaal und interessen. Kapitaal en renten. Mijn schuld, groot en klein, moeten eens verheffend worden. Alles wat ik schuldig ben, staat in Gods boek geschreven. Als met staal en diamant. Unisono begeleiden de twee hobo's de tenor. Het schuldbewustzijn verklaart de mineurtoon. Al is de aria, dansant, luchtig is dit menuet met een knipoog naar het mondaine Leipzig. U beluistert nu de eerste drie delen.

Cantate 168, Tue Rechnung Donner wordt van Johann Sebastian Bach, die toen Thomas Cantor in Leipzig was, vervolgd met een basrecitatief, louter door continuo begeleid in deel 4, Jedoch erschocknes Herz. We krijgen een positieve wending in de cantate. Samengevat klinkt het, Christus staat borg voor zijn volgelingen en heeft hun openstaande rekeningen voldaan. Wees ook slim om geld en goed ten dienste van armen te stellen. Dit reciteert de bas. De vijfde beweging is een aria in duet tussen sopraan en alt met kanonische elementen. In Herzzerreis der Mammons Kette bezingen zij Hart verbreek de ketenen van de mammon, handen strooi goedheden uit, maak mijn sterfbed zacht, bouw een stevig huis voor me, dat in de hemel eeuwig blijft bestaan, wanneer de aardse goederen zijn verstoven. Van zware schuld bevrijd zingen alt en tenor, alt en sopraan, de gelovigen een opgelicht duet. Het zesde deel is het slotkoraal, voor vierstemmig koor, eindigend op een blij grote tersakkoord, en men zingt, versterk mij met uw vreugdegeest, genees mij met uw wonden, was mij met uw doodzweet in mijn laatste uren, en neem mij eens, als u het wilt, in het ware geloof uit de wereld weg, en neem mij op bij uw uitverkorenen. Helmut Rilling heeft de leiding over het Stuttgart Bach Collegium en de Gechinger Kantorei. De vertaling van de kantate is van Ria Hengel.

In een Russisch vespergezang klinkt het O Heer, red uw volk, het troparium van het Heilig Kruis. O Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Schenk de orthodoxe christenen de overwinning op hun tegenstanders en bewaar krachtens uw kruis uw woonplaats. Zulke mooie liturgische zang verheft je ziel tijdens de liturgie. Hier gezongen door het Novopaski Monastery Choir. Maar, beste luisteraars van Radio Maria, hoe kunnen wij Klassiekuur beter afsluiten vandaag als met het Gebet zum Erzengel Michael, gezongen door de Cisterciënser monniken van Stift Heiligenkreuz. Een sober, unisono Gregoriaans einde ter ere van de heilige Michael met als inhoud: Heilige Erzengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de bozaardigheid en de valstrikken van de duivel. God gebiedt hem, zo smeken wij u. Maar gij, vorst van de hemelse heerscharen, werp Satan en de andere boze geesten die in de wereld rondzwerven om de zielen te verderven door de kracht van God neer in de hel. Amen. Halleluja. Heilig hart van Jezus, ontferm u over ons, onbevlekt hart van Maria. Bid voor ons.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst van de kerk te bidden. We zijn vandaag woensdag 30 september. En wij gedenken de heilige Hieronymus, priester en kerkleraar. De hymne kan u vinden op pagina 1639. De psalmen vanaf pagina 930. En de psalm bij de uitnodiging, zoals altijd, op pagina 662. Hieronymus werd omstreeks 340 te Stridon in Dalmatie geboren. Tijdens zijn studie te Rome werd hij aldaar gedoopt. In zijn verlangen naar een ascetisch leven trok hij naar het oosten, waar hij zich als kluizenaar vestigde. Als priester naar Rome teruggekeerd, werd hij secretaris van paus Damasus en begon hij de Heilige Schrift in het Latijn te vertalen. Tevens bevorderde hij het religieuze leven. De rest van zijn leven bracht hij in Bethlehem door, waar hij zich op bijzondere wijze voor de kerk verdienstelijk maakte, door het schrijven van vele theologische werken, vooral bijbelcommentaren. Hij stierf in 420 te Bethlehem. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is de bron van alle wijsheid. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden, de aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen, de zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep, hij is onze God. En wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak: zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet, daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de bron van alle wijsheid. Komt, laat ons hem aanbidden. O zon, o eeuwig aangezicht, die alles met uw glans verlicht, die het licht van ziel en zinnen zijt, u zij vandaag ons lied gewijd. Zij die gedreven door uw geest levende lichten zijn geweest, zij wezen in het wereldswoud de paden aan van ons behoud. Wat ons de hemel horen doet, wat licht in het menselijk gemoed, dat krijgt door hun verkondiging een nieuwe glans en schittering. Eén uit die kring herdenken wij, een dienaar van uw licht was hij, een trouwe leraar van de kerk. Wij loven u voor al zijn werk. Geef gij ons, God, dat dankzij hem wij luisteren naar uw lieve stem, en wij de rechte wegen gaan, om voor uw waarheid in te staan. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik sprak, mijn wandel zal ik goed bewaken, en met mijn tong geen zonde doen, ik zal een teugel leggen aan mijn mond. Zolang ik onder zondaars moet verkeren, zo zweeg ik stil, al was ik ongelukkig. Maar aldoor feller werd mijn smart, mijn hart begon te gloeien in mijn borst, de vlam sloeg uit toen ik erover nadacht. Ik kon mijn tong niet meer bedwingen, laat mij mijn einde kennen, Heer, het aantal van mijn dagen. Laat mij begrijpen hoe vergankelijk ik ben. Gij laat mijn dagen slechts een korte stonde duren. En heel mijn leven is voor u als niets. Zo vluchtig als zijn adem is de mens. En als een schaduwbeeld schuift hij voorbij. Het heeft geen zin dat hij zich inspant. Hij stapelt op, maar weet niet wie het erft. Wat zal ik nog verwachten, Heer? Op u stel ik mijn hoop, bevrijd mij van mijn ongerechtigheden en lever mij niet over aan de spot van dwazen. Ik ben verstomd en doe mijn mond niet open. Want gij hebt dit beschikt, neem uw beproeving van mij weg. De zwaarte van uw hand doet mij bezwijken. Tot straf der zonde tuchtigt gij de mens, als door de mot wordt zijn bezit verteerd. En ieder mens is slechts een ademtocht. Hoor mijn gebed en luister naar mijn roepen. Houd u niet doof voor mijn geschrei. Ik ben een reiziger die in uw land vertoeft. Een gast zoals mijn vaderen het waren. Wend af uw ogen, laat mij weer op adem komen. Voordat ik heen ga en niet meer besta, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Wat gaat gij toch groot op uw slechte daden? Beruchte geweldenaar, steeds broedt gij op onheil, geslepen bedrieger. Uw tong is zo scherp als een mes. Het kwaad bemint ge meer dan het goede, de leugen meer dan de waarheid, graag spreekt ge venijnige woorden. Gij met uw listige tong, maar daarom zal God u bestraffen. Hij ruimt u voorgoed uit de weg, hij sleept u weg van onder uw tent. Ontwortelt u uit het land van het leven. De vromen zullen het zien met ontzag. Zij zullen de spot met u drijven. Dat is nu de man die hoogwaardig. Bij God geen bescherming zocht. Hij rekende slechts op zijn rijkdom. En zocht zijn kracht in het kwaad. Ik sta in Gods huis als een groene olijfboom. Vertrouw op zijn goedheid voor immer. U Heer zal ik altijd danken. Want gij hebt dit alles gedaan. Uw naam zal ik loven voor al uw getrouwen. Omdat gij goedgunstig zijt, eer aan de Vader en de Zoon. en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Gij zult een woord uit mijn mond vernemen. Gij zult het namens mij verkondigen. Uit het boek Judith. Judith is bezocht voor het heil van haar volk. In die dagen hoorde Judith dat Uzia het volk onder ede beloofd had de stad na 5 dagen over te geven aan de Assyriërs. Ze stuurde haar kamenier, die met het beheer van al haar goederen belast was, naar Gabris en Carmi, de oudsten van haar stad, met het verzoek bij haar te komen. Toen zij bij haar gekomen waren, zei ze hun: luistert naar mij, magistraten van Betulua. Het was verkeerd van u vandaag het volk te beloven en u daartoe tegenover God met een eed te verbinden. De stad aan onze vijanden over te geven, als de Heer u binnen 5 dagen niet te hulp zou komen. Wie bent u wel, dat u het gewaagd hebt God op de proef te stellen en dat u zich vandaag als gewone mensen boven God hebt gesteld? U tracht de raadsbesluiten van de Almachtige Heer te doorgronden, maar nooit in der eeuwigheid zult u daarin slagen. De diepte van het mensenhart kunt u niet eens peilen, noch vermag u de bewegingen van zijn geest te vatten. Hoe zult u dan God, die alles gemaakt heeft, kunnen doorzien, zijn gedachten doorgronden en zijn inzichten begrijpen? Nee, broeders, maak de Heer onze God niet toornig. Daarop zei Uzia tot haar: al wat u gezegd hebt, is verstandig gesproken. Niemand zal iets daartegen in kunnen brengen. Het is niet de eerste keer dat u van wijsheid blijk geeft. Heel het volk weet dat u al in uw jeugd een scherp inzicht toonde. U bent begiftigd met een helder oordeel. Maar het volk leed hevige dorst, en het heeft ons een belofte afgedwongen en een eed van ons geëist die we niet mogen schenden. U bent een vrome vrouw. Bid daarom voor ons dat de Heer onze waterbakken vol laat regenen. Dan zullen wij niet langer van dorst versmachten. Judith antwoordde: luistert. Ik ga iets ondernemen waarvan de faam zal doordringen tot de verste geslachten van de zonen van ons volk. Zorg dat u vannacht bij de poort staat, dan zal ik met mijn kamenier de stad uitgaan. En binnen de termijn die u heeft vastgesteld, voordat u de stad aan de vijand wilt overgeven, zal de Heer Israël door mijn hand redden. Maar probeer niet te achterhalen wat ik ga doen. Ik zeg er niets van totdat ik het heb uitgevoerd. Uzia en de magistraten zeiden haar: ga in vrede, en de Heer God moge u bijstaan om onze vijanden te straffen. Ze verlieten haar woning en keerden terug naar hun post. Judith strooide as op haar hoofd, ontkleedde zich tot op haar rouwkleed en wierp zich ter aarde. Terwijl in Jeruzalem in de tempel het avondoffer werd opgedragen, riep Judith met luide stem tot de Heer: Heer, God van mijn vader Simeon, gij hebt mijn vader een zwaard ter hand gesteld om wraak te nemen op de vreemdelingen die de gordel van een maagd losmaakten om haar te bezoedelen, haar dijen ontbloten om haar te onteren en haar schoot ontwijden om haar te beschamen. Ofschoon gij verboden had zoiets te doen, hebben zij dat toch gedaan. En daarom hebt gij hun aanvoerders overgeleverd aan de dood, en hun bed, dat zich schaamde over hun bedrog, hebt gij door bedrog in bloed gedrenkt. Gij hebt de slaven gedood tezamen met de heren op hun troon. Hun vrouwen hebt gij aan uw geliefde zonen als buit gegeven, hun dochters aan hen uitgeleverd en heel hun bezit onder hen verdeeld, daar zij branden van ijver voor u, de ontering van uw bloed verfoeiden en u te hulp riepen. O God, mijn God, verhoor ook mij, een weduwe. Gij toch zijt het, die alles bewerkt hebt, als ook wat eraan vooraf ging en wat erop volgde. Wat vandaag is en morgen komt, hebt gij beraamd. Geschied is wat gij in de geest had. De dingen waartoe gij besluit, dienen zich aan en zeggen, hier zijn we. Want al uw wegen hebt gij reeds gebaand, en wat ge beslist, hebt ge reeds voorzien. Zie, de Assyriërs zetten een hoge borst op vanwege hun legermacht. Zij snoeven op hun paarden en ruiters, gaan prat op de sterke arm van hun voetvolk, en verlaten zich op schild en speer, op boog en slinger. En ze weten niet dat gij de Heer zijt die alle oorlogstuig kan vernietigen. Want uw kracht ligt niet in een groot aantal, en niet op geweldenaars steunt uw heerschappij. Maar gij zijt de God van de vernederden, de hulp van de geringen, de stut van de zwakken, de beschermer van de miskenden, de redder van de wanhopigen. God van mijn vader, God van het erfdeel van Israël, gebieder van hemel en aarde, schepper van de wateren, koning van heel uw schepping, verhoor mijn smeekbede. Laat mijn bedriegelijk woord als een bloedige geesel neerkomen op hen die gruwelijke plannen smeden tegen uw verbond, uw heilige woning, de berg van Sion en het huis dat uw kinderen bezitten. Mogen heel uw volk en alle stammen ondervinden dat gij God zijt, de God van alle macht en sterkte. Want er is geen ander die het geslacht Israël beschermt dan gij.

Wie zijt ge wel, dat ge het gewaagd hebt God op de proef te stellen, en dat ge u boven God hebt gesteld? Hoe zult ge Gods gedachten kunnen doorgronden en zijn inzichten begrijpen? De diepte van het mensenhart kunt ge niet eens peilen, noch vermoogt ge de bewegingen van zijn geest te vatten. Hoe zult ge Gods gedachten kunnen doorgronden en zijn inzichten begrijpen? Uit het commentaar van de heilige priester Hieronymus, gestorven in 420, op de profeet Jesaja. De heilige schrift niet kennen is Christus niet kennen. Ik geef wat ik schuldig ben, gehoorzaam aan de voorschriften van Christus, die zegt: onderzoekt de schriften, en zoekt en gij zult vinden, om niet het andere woord te horen. Gij vergist u, omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent. Want als Christus volgens de apostel Paulus Gods kracht en Gods wijsheid is, zal ook hij die de heilige schrift niet kent, Gods kracht en Gods wijsheid niet kennen. De heilige schrift niet kennen is Christus niet kennen. Daarom zal ik de huisvader navolgen die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt, en ook de bruid die in het hooglied zegt: jonge vruchten en oude, ik spaarde ze voor u, mijn beminde. En zo ga ik Jesaja uitleggen, om hem niet alleen als profeet, maar ook als evangelist en apostel voor te stellen. Want hij zegt over zichzelf en de overige evangelisten: hoe welkom zijn de voeten van de vreugdeboden, die de vrede komen melden en het goede nieuws brengen. En tot hem spreekt God als tot een apostel: wie zal ik zenden en wie zal gaan in onze naam? En hij antwoordde: hier ben ik, zend mij. Men mene niet dat ik de onderwerpen van dit boek kort wil samenvatten, omdat dit gedeelte van de Heilige Schrift alle mysteries van de Heer bevat. Hij wordt verkondigd als de Emmanuel, geboren uit de maagd, als bewerker van schitterende daden en tekenen, als gestorven en begraven en verrezen uit de doden, en als de verlosser van alle volken. Wat zou ik hier gaan spreken over menselijke wetenschappen? Immers, al wat er in de Heilige Schrift aan heilig staat opgetekend, al wat de menselijke taal kan voortbrengen en wat het verstand kan bevatten, ligt in dit boek van de profeet opgesloten. Over de mysteries hierin getuigt de schrijver zelf: elk visioen is voor u als de tekst van een verzegeld boek. Geeft men het aan iemand die kan lezen met het verzoek: lees het eens, dan zal hij zeggen: dat kan ik niet, het is verzegeld. Geeft men het aan iemand die niet kan lezen met het verzoek: lees het eens, dan zegt hij: ik kan niet lezen. Als het iemand niet veel zegt, laat hij dan eens luisteren naar dit andere woord van de apostel Paulus. Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de overigen moeten het beoordelen. Wanneer een ander die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. Maar hoe kunnen zij zwijgen, daar het in de macht van de geest ligt, die door de profeten spreekt, om ofwel te zwijgen, ofwel te spreken? Want als zij begrepen wat zij zeiden, is alles vol wijsheid en verstand. Er kwam ook geen luchtstroom door de stem bewogen tot hun oren, maar God sprak in de geest van zijn profeten, volgens hetgeen een andere profeet zegt: de engel die in mij sprak, uit de profeet Zacharia. En hij heeft de geest van zijn zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader. En ik zal luisteren naar hetgeen de Heer God in mij spreekt. Psalm 85.

elk door God geïnspireerd geschrift dient om te onderrichten en om de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven. Zo wordt men toegerust voor elk goed werk. Wie de rechte leer bewaakt, is een verstandige mens. Zo wordt men toegerust voor elk goed werk. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige priester Hieronymus een levendige liefde voor de schrift gegeven. Wij vragen dat uw volk de weg vindt naar de tafel van uw goddelijk woord en daar ontdekt hoe al wat leeft bij u begint. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees

0: gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood
1: en vergeef ons onze schulden,
3: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
6: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt. Vandaag op deze woensdag 30 september, de laatste dag van de maand september. We gaan het vandaag hebben over een Hildegaarddag in de maand oktober. We gaan het ook hebben over een rozenkransactie, Rozenkrans aan de grenzen, dat nu zaterdag plaats zal vinden. En we gaan natuurlijk ook nog stilstaan bij het bezoek van Paus Leo XIV aan Frankrijk. Maar laten we starten met muziek, beste luisteraars. En we starten met een lied van een zanger, Joshua Queen, die onlangs een concert heeft gegeven in ons land. Het lied dat we gaan beluisteren draagt de titel Demons. En hij zingt het volgende. O waarom, voelt het in mijn hoofd net als een oorlogsgebied. Terwijl ik de strijd lever en probeer uw stem te horen te midden van alle leugens. Hij hoorde mijn hart en hij hoorde mijn roep. Hij hoorde zelfs mijn gefluister in de nacht. En terwijl ik bad, hoorde ik mijn vader zeggen: zeg tegen die demonen, ren weg en verstop je. Ze beven elke keer bij de naam van Jezus. Angst heeft hier geen plek in mijn gedachten. De duisternis moet wijken voor dit licht, voor zijn licht. Beste luisteraars, dit is een fantastisch loflied van Joshua Queen, Demons.

0: Demons, een lied van Joshua Queen. Beste luisteraars, we gaan het dus vandaag hebben over een Hildegarddag dat plaats zal vinden in de maand oktober en over de rozenkrans aan de grenzen. Maar we staan natuurlijk ook stil bij de reis van Paus Leo aan Frankrijk. En laten we even stilstaan bij de passage van Paus Leo XIV in Lourdes. In Lourdes wordt kwetsbaarheid niet verborgen. Ze wordt verwelkomd, begeleid en gezien. In het accueil Notre-Dame kon Paus Leo XIV dit op zondag 27 september van dichtbij meemaken, tijdens een ontmoeting met zieken, brancardiers, vrijwilligers en overige vrijwilligers die deze aandacht voor de meest kwetsbaren elke dag tot leven brengen. Een ontmoeting geladen met emotie, waarbij de woorden van Paus Leo XIV de aanwezigen diep raakten. Hij nam ook uitgebreid zijn tijd bij de zieken. En na de grote viering op de prairie, die op deze zondag 27 september meer dan 150.000 gelovigen samenbracht, ging Paus Leo XIV op zoek naar de mensen die vanwege hun ziekte of kwetsbaarheid een centrale plaats innemen in het leven van het heiligdom. Om 15:30 die zondag ontmoette hij de hospitaliers en de zieken die worden opgevangen in het accueil Notre-Dame. Een ontmoeting die uiteraard ook bijzonder symbolisch was voor zijn bedevaart naar Lourdes. Misschien zijn er vele luisteraars die deze plek in Lourdes kennen. Het accueil Notre-Dame, ingewijd in 1997, is in de loop der jaren een van de emblematische plekken geworden van deze zorg voor de meest kwetsbaren. Met zijn 850 bedden verwelkomt het pelgrims die speciale begeleiding nodig hebben om volledig te kunnen deelnemen aan het leven van het heiligdom. Het is geen ziekenhuis, maar een aangepaste opvang, een verblijfslocatie waar menselijke aanwezigheid een essentiële rol speelt. Want hier wordt de bedevaart ook beleefd via een veelheid aan eenvoudige gebaren. Iemand naar de grot begeleiden, helpen om bij een viering te komen, samen naar de baden gaan, een rolstoel duwen of gewoon aan iemands zijde blijven. En de vrijwilligers van de Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, afkomstig uit vele landen, wijden zo een deel van hun tijd aan het begeleiden van zieke pelgrims. Hun aanwezigheid stelt degenen die zich niet alleen kunnen verplaatsen in staat om deel te nemen aan de verschillende momenten van de bedevaart. Het is precies deze realiteit, beste luisteraars, bestaande uit eenvoudige gebaren en dagelijkse aandacht voor de meest kwetsbaren, die Monseigneur Jean-Marc Mika in zijn welkomstoespraak voor de paus voor het voetlicht wilde brengen. Hij zei: "U heeft de handelingen van de pelgrims van Lourdes gesteld. Hier stellen zieke mensen diezelfde handelingen, begeleid door hun naasten, door de ziekenverzorgingsorganisaties, door hun priesters en door de gehele kerk. Hier, verklaarde de bisschop, wordt ziekte niet verborgen. Ze wordt nooit gezien als een vernedering of een verlies van waardigheid. Integendeel, ze zorgt ervoor dat de diepste menselijke waardigheid in het volle licht treedt, als een licht dat harten en lichamen verlicht, en dat de liefde toont die groter is dan al het lijden." En dat zei Monseigneur Jean-Marc Mika, eraan toevoegend dat er veel liefde werd gegeven in dit huis en in de andere opvangcentra van Lourdes. Hier, zei hij, meer dan waar ook waarschijnlijk, staan de zieken in het hart van de bedevaart. En iedereen is pelgrim, zieken en zorgverleners, hospitaliers en artsen, personeel en vrijwilligers van de huizen die hen gedurende enkele dagen verwelkomen. Woorden die Paus Leo XIV enkele ogenblikken later weergalmde. Tegenover de zieken, de hospitaliers, de zorgverleners en de vrijwilligers plaatste de paus de waardigheid van elk mens in het hart van zijn toespraak. Geen enkele menselijke wet mag u de zekerheid van uw waardigheid doen verliezen, verklaarde paus Leo XIV, waarna hij een langdurig applaus kreeg. De paus vervolgde door te zeggen: de verleiding om de dood te geven onder het mom van valse mededogen te verwerpen en op te roepen om juist te waken over de lijdende mens. U bent geen last, u bent het kloppende hart van onze menselijkheid en een kostbare schat voor de kerk, verklaarde hij, wat opnieuw een applaus salvo teweegbracht. Wees hartstochtelijke dienaars van het leven, riep de paus tenslotte de zorgverleners en begeleiders toe. Woorden die recht naar het hart gingen van Colin en Charles Emmanuel, gekomen uit Toulouse. Ouders van 6 kinderen, tussen de leeftijd van 20 maanden en 17 jaar, behoren zij tot de Hospitalité Notre-Dame du Salut en zijn ze al meerdere jaren vrijwilligers in Lourdes. De toespraak van de paus over menselijke waardigheid, over menselijkheid, was ongelooflijk. Als je een kleintje hebt met het syndroom van Down, krijgt dat pas echt betekenis, vertrouwt Colin toe. De moeder, wier kleine Aloïs van 20 maanden oud het syndroom van Down heeft, beleefde ook een bijzonder intens moment. Haar zoon werd namelijk gezegend door paus Leo XIV. En ze vertelt: hij keek hem echt aan. Hij nam de tijd. Hij stopte. Hij keek hem recht in de ogen. Dat zei Colin uit Toulouse nog steeds zeer emotioneel. En voor Maria Doris, gekomen met haar 33-jarige dochter Cindy, die sinds haar geboorte lichamelijk gehandicapt is en ook kampt met schizofrenie, was deze ontmoeting eveneens heel ontroerend. Ze zei: ik bid voor deze paus, dat de Maagd Maria, die de moeder van ons allen is, hem mag inspireren, zoals zij mij elke dag inspireert. En de boodschap van de paus vond eveneens een bijzondere weerklank bij de vrijwilligers. Hij heeft mij echt gesterkt in mijn rol als hospitalière, als vrijwilligster, vertrouwt de 73-jarige Marielle toe, die al 30 jaar naar het accueil Notre-Dame komt. En Bruno en Astrid, ouders van 8 kinderen, waaronder de 7-jarige Paul, die ook het syndroom van Down heeft, waren eveneens diep geraakt door deze ontmoeting, maar ook door de getuigenissen die het programma sierden. Onder hen maakte dat van Marguerite Oort bijzonder veel indruk op hen. Na jarenlang te hebben gediend als hospitalière, als vrijwilligster in het accueil Notre-Dame, sloeg haar leven in 2016 om na een ernstig ongeluk. Een val met de fiets in een ravijn. Tegenover paus Leo XIV vertelde ze hoe deze zware beproeving haar ertoe heeft gebracht een innerlijk licht en kracht te vinden. Bruno vertelde: deze vrouw horen getuigen was heel indrukwekkend. Ik denk dat het ons ook aan het denken zet over de zin die wij aan ons leven moeten geven. En in het accueil Notre-Dame gaf deze ontmoeting zo een ander gezicht aan de bedevaart van paus Leo XIV. Dat van een intiemer bezoek in Lourdes, gevormd door nabijheid, kwetsbaarheid en dagelijkse gebaren van naaste liefde. En paus Leo XIV zei tegen de aanwezige zieken tijdens de homilie, tijdens de eucharistieviering: tegenover de huidige stromingen die de waarde van het menselijk leven in het licht van ziekte, lijden of ouderdom opnieuw willen definiëren, staat de grot van Massabielle als een toevluchtsoord van christelijke hoop. Hier wordt geen enkele kwetsbaarheid afgewezen. Uw krukken, uw rolstoelen, uw verborgen tranen vormen geen belemmering. Dit is juist de plek bij uitstek waar u ten volle wordt gerespecteerd, verwelkomd en veranderd door de oneindige liefde van God.
1: Face au courant actuel qui cherche à redéfinir la valeur de la vie humaine devant la maladie, la souffrance ou la vieillesse, la grotte Massavière se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne. Ici, aucune fragilité n'est rejetée. Vos béquilles, vos fantouilles roulantes, vos larmes cachées ne sont pas des obstacles. Ils sont des lieux par excellence où vous êtes pleinement respectés, accueillis et transformés par l'amour infini de Dieu.
0: En in Lourdes heeft paus Leo XIV met zeldzame vastberadenheid de wet inzake het levenseinde aan de kaak gesteld, die aan het einde van de zomer in Frankrijk was aangenomen. Voor al de zieken die zich in het accueil Notre-Dame hadden verzameld, herinnerde de paus eraan dat hun waardigheid nog afhangt van hun gezondheidstoestand, nog van de manier waarop de samenleving naar hen kijkt. Hij zei met enkele sterke woorden: het is onmogelijk om het doden van iemand als normaal te beschouwen. Wat legaal is, is niet noodzakelijkerwijs moreel.
1: Il est impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.

En we gaan er even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars van Radio Maria. Dit is Jesse Harris met het lied The More I Seek You.

0: En de maand oktober start binnenkort, beste luisteraars van Radio Maria. Maand oktober, de Rozenkransmaand. En we gaan het hebben over een initiatief op zaterdag 3 oktober, binnenkort dus, een Rozenkrans aan de grenzen initiatief. En daarvoor heb ik mevrouw de Klerk aan de lijn. Ja, welgekomen. Kan u zich misschien eerst eventjes voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Veronique de Klerk en ik ben er van in het begin bij de Rozenkrans aan de grenzen België. Dat in feite in 2018 opgericht is. We waren met een aantal vrienden samengekomen. En toen dachten we hadden gezien dat in Polen in 2017 reeds dit initiatief op gang gekomen was. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Fatima. En toen dachten we, misschien kunnen we dit ook doen voor België.
0: En kan u ons nog wat meer vertellen over het initiatief Rozenkrans aan de grenzen? Wanneer is dat concreet gestart? Waar is dat iets dat ergens anders in een ander land is gestart en dan bij ons overgewaaid dan? Want dat versta ik een beetje van wat u allemaal vertelt.
1: Ja, inderdaad. Dus het is begonnen in 2017. In Polen, ter gelegenheid van die 100ste verjaardag van Fatima. Want de verschijningen in Fatima waren in 1917. Mm-hmm. En om dit te herdenken hadden dus miljoenen mensen zich verzameld aan de grenzen om te bidden voor hun land, voor de vrede en voor het leven en het geloof. Dus enkele andere landen zijn dan gevolgd. En dan zijn wij uiteindelijk ook begonnen in 2018.
0: Ja, het is dat. En hoe ziet dat eruit bij ons? Is dat alleen maar aan de grenzen of is het ondertussen eigenlijk uitgegroeid tot een beetje overal in het land?
1: Ja, inderdaad. Bij ons, in Polen was het wel letterlijk aan de grenzen. Hè? Dus mensen stonden op de grenzen en zelfs op hun knieën. Maar bij ons in België is het breder. Het is ook symbolisch. Hè. Het is de grens van ons comfort verlaten. En durven wij naar buiten komen? Durven wij ons geloof tonen in een samenleving die dat niet meer gewoon is? In feite willen we met Maria en met de Heilige Geest en met de Heilige Michael bruggen bouwen, zodat ons klein land toch weer drager wordt van het evangelie. En dus wij bidden niet alleen op de grenzen, graag, hè, maar ook in kerken, kapellen, overal in ons land.
0: En waar kunnen mensen meer informatie vinden? Want u zei het daar juist, hè, op de eerste zaterdag van oktober, dat is nu komende zaterdag 3 oktober, vindt het initiatief opnieuw plaats. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden? U zegt ook niet alleen aan de grenzen, maar ook in kapelletjes en zo verder. Ja, waar kunnen ze al die informatie terugvinden?
1: Wel, alle informatie is terug te vinden op onze site. www.rozenkransaandegrenzen.be. En daar kunt u kijken in het balkje bovenaan. Ziet men gebedsplaatsen. En daar kan men zien waar op 3 oktober de Rozenkrans zal gebeden worden. Het is een kaart. En u kunt de pinnetjes zien waar dat allemaal mogelijk is.
0: En mensen mogen gewoon aansluiten, inschrijven is niet nodig?
1: Nee, je hoeft niet in te schrijven. U kunt gewoon naar die plaats begeven die aangeduid is. Of u kunt ook zelf een groepje starten. Dat is nog altijd mogelijk, hè?
0: Dat is ook interessant. Dus alle informatie, beste luisteraars, u hoort het op de website rozenkransaandegrenzen.be. En daar vindt u verschillende locaties waar we speciaal op zaterdag 3 oktober de Rozenkrans zullen bidden.
1: Misschien moet ik nog een klein woordje zeggen over het feit waarom dat we juist die zaterdag gekozen hebben.
0: Ja, vertel zeker.
1: Dus we kiezen eigenlijk heel bewust om te beginnen in oktober, omdat het de Rozenkransmaand is. Oktober is ook al sinds 1926 de missiemaand. En Paus Pius de 11e heeft toen Wereldmissiezondag ingesteld. En heeft Theresia van Lisieux aangeduid in 1927 tot patrones van de missie. Dus oktober.

0: is eigenlijk de maand van de apostolische missie. En dit jaar bidden we eigenlijk in het bijzonder voor die missie, voor de ganse kerk. Dat ieder op zijn plaats zijn roeping mag vervullen. Dus de paus en de bisschoppen om te leiden, de priesters om de sacramenten te geven en de jongeren om te durven kiezen voor Christus. En de eerste zaterdag verwijst ook naar de vraag van onze lieve vrouw, die in 1925 in Ponte Vedra aan zuster Lucia haar heilig hart toonde, dat omringd was met doornen. En toen vroeg ze om eerherstel. En eerherstel kan men doen gedurende 5 eerste zaterdagen, dus 5 maanden opeenvolgend. Op de zaterdagen de biecht te doen, de communie te krijgen, de rozenkrans te bidden en 15 minuten meditatie over het leven van Christus. En zij beloofde op dat moment aan zuster Lucie dat ze ons zou bijstaan op het uur van onze dood. En dan heeft zuster Lucia ook nog in 1939 de devotie en de toewijding van Rusland aan het onbevlekt hart bevestigd. En dit zijn eigenlijk de sleutels voor de vrede in de wereld. En daarmee denk ik nu aan onze paus Leo, de 14e, die gisteren in Lourdes uitdrukkelijk gevraagd heeft om te bidden, om de rozenkrans te bidden in de maand oktober voor die vrede. Hij vroeg letterlijk, zei hij, pour que cesse les guerres et que la paix s'installe entre les peuples en conflit. Mm-hmm. En ik vond dat zo mooi, omdat dat perfect aansluit met ons idee.
1: Ja, absoluut. Een bijzondere verjaardag toch, hè, dit jaar?
0: Dat.
1: Ja, beste luisteraars, een warme oproep om deel te nemen aan het Rozenkransgebed op zaterdag 3 oktober. En uiteraard mag dat ook op de andere dagen in de maand oktober en gans het jaar door. Maar in het bijzonder dus de eerste zaterdag van oktober, binnen enkele dagen dus. Dank je wel voor alle informatie.
0: Graag gedaan.
1: En we hopen dat het een genadevolle dag wordt, overal een beetje in het land, met het bidden van de rozenkrans. Hopelijk zijn we met velen.
0: Inderdaad, ja, ik hoop het ook.
1: En we luisteren naar de oproep van paus Leo de 14e tijdens zijn reis aan Frankrijk, zijn apostolische reis aan Frankrijk. Daar roept hij op, beste luisteraars, om de rozenkrans te bidden tijdens deze maand oktober, in het bijzonder dus voor vrede, opdat de oorlogen zouden stoppen. En bij Radio Maria kan u uiteraard dagelijks samen met ons bidden. Het rozenkransgebed wordt bij ons gebeden op verschillende momenten tijdens de dag. Om 7:00 's morgens starten we met een eerste rozenkransgebed. Om 11:45 kan u dan ook samen met ons de rozenkrans bidden. Om 6:30 s'avonds, 18:30, en dan ook nog om de dag af te sluiten om 11:30 s'avonds, 11:30, 23:30.
2: C'est pourquoi aujourd'hui, j'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint-Rosaire au cours du mois d'octobre prochain, avec l'intention particulière que cessent les guerres et que la paix s'instaure entre les peuples en conflit.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, we gaan het hebben over een Hildegarddag dat plaats zal vinden op 17 oktober in Oostakker-Lourdes. En daarom hebben we Sylvia Brunet aan de lijn. Welkom in de uitzending, Sylvia.
1: Ja, goeiedag voor iedereen, voor de vrienden van de Heilige Hildegard en alle luisteraars van Radio Maria.
0: Misschien kan u zich eventjes voorstellen aan de luisteraars. Ik vermoed dat de meesten uw naam wel kennen ondertussen. Maar voor degenen die dat nog niet weten, vertel ons eens wat meer over uzelf.
1: Ja, dus het is al 30 jaar dat ik werk met de Heilige Hildegard. Dus ik heb ik lesgegeven Nederlands-Engels. En dan is de Heilige Hildegard op mijn weg gekomen, zo heel geleidelijk aan. Eerst thuis, wat voor de vrienden, de kennis. En dat is allemaal uitgebreid. Ook heel veel programma's gehad op Radio Maria Nederland, dan Radio Maria Vlaanderen. Onlangs is er ook nog een koopprogramma geweest op Radio Maria. Dus alles in het kader van Radio Maria. Dat is eigenlijk het hoofdwerk voor mij nu vandaag. En dan hebben we natuurlijk ook een mooie dag in Oostakker-Lourdes, 17 oktober. Helemaal gewijd aan de Heilige Hildegard. Dat begint om 9 uur, stipt tot 17 uur. En ik zal een keer het programma overlopen. Het zijn eigenlijk 2 conferenties die gegeven worden. En dat wordt gegeven door mevrouw Anne-Marie Profit-Bellerie. Dat is een Française. En ik heb 2 van haar boeken, ze heeft 2 boeken geschreven, die boeken heb ik gelezen. En ik vond dat zo interessant, dat heeft mij zo gegrepen, dat ik dacht, ik zou die vrouw zeer graag uitnodigen. En zij is op die uitnodiging ingegaan. En dat is een vrouw, zij is verpleegster van beroep. En zij was hoofd van een afdeling in een ziekenhuis, toen ze zeer ernstig ziek werd. En ze was niet meer in staat om te werken. Het was een soort fibromyalgie, het was niet echt uitgesproken, maar ze was een wrak geworden en ze leed verschrikkelijke pijnen. En de dokters in het ziekenhuis waar ze werkten, die stelden haar eigenlijk een soort allopathische, zware behandeling voor. En dan was er een vriendin van haar, een kloosterzuster, en die raadde haar aan de methoden van de Heilige Hildegard toe te passen. Maar die vrouw had daar op dat moment nog nooit van gehoord van de Heilige Hildegard. En toch heeft ze die raad opgevolgd en dan is ze eigenlijk onder toezicht van dokters, want dat zijn dokters die werken met de Heilige Hildegard, dus ze heeft niet vlug zelf iets proberen te zoeken en te boeken, hè. Daarvoor was ze te ziek. En ze heeft onder toezicht van die dokters eigenlijk een therapie gevolgd, volledig volgens de aanwijzingen van de Heilige Hildegard. En dat is, ze is volledig genezen, ze heeft volledig de kracht hervonden, maar ze zegt ook, dat is niet een soort mirakel geweest, ik heb er echt maanden aan gewerkt, samen met die dokters, die therapie volledig gevolgd, volledig de speldvoeding, alles wat ze gezegd heeft, ook de speciale middelen. En dan natuurlijk was ze volledig genezen, had ze volledig de kracht terug, en sindsdien heeft zij een bijzondere band met de Heilige Hildegard. Ze voelt dat. Ze is ook naar Bingen geweest en ze zei, als ik daar kwam bij de Heilige Hildegard, ik kon bijna niet meer weg van haar schrijn. Hè. Dus haar man stond nogthans haar op te wachten, want die vrouw is ook getrouwd. Ze heeft 6 kinderen en 12 kleinkinderen en ze woont in de Calvados in Frankrijk. En ze spreekt Frans, hè, dus, maar dus de voordrachten zullen ook in het Frans zijn. Als je ooit Frans gehad hebt op school, ga je dat zeker kunnen volgen, want ze spreekt heel rustig, een mooi tempo. Maar we zullen wel zorgen dat in de PowerPoint dat ze gebruikt, dus op de voorstelling dat je ziet op de beelden, dat de kernwoorden zullen vertaald zijn in het Nederlands. Want anders is dat niet te doen. Hè. Bijvoorbeeld de Franse kruiden, als de Bertram in Frans al is pirateren, dat kan niet. Dus dat moet vertaald zijn, zodanig dat je goed kan volgen. Maar voor de rest spreekt ze zeer vloeiend. En ik zal dat ook niet altijd maar constant vertalen, want ik weet als je spreekt, je bent zo in een element, je wilt dat vertellen, maar als je iedere keer na iedere zin moet stoppen en vertalen, is dat eigenlijk een soort belemmering. En ik weet van de mensen die nou zullen komen, die kennen Frans of zijn tweetalig, of hebben toch een bepaalde basis. Hè. Van Frans is niet dat je moet een specialist zijn, in Frans absoluut niet. Maar als je een bepaalde basis hebt, kun je haar heel goed volgen. Dus ik heb haar dan uitgenodigd om te komen spreken in Oostakker, Lourdes, dus in het heiligdom. En dat gaat ze doen. En Lourdes natuurlijk is een gezegende plaats. Oostakker-Lourdes, dat is, nu kun je daar ook de reliquie van de heilige Carlo Acutis komen vereren. Maar daar is alles, hè, de basiliek, de grot, Hotel de Lourdes, de ruime parking, allemaal op het terrein zelf. En het is eigenlijk, de voordrachten gaan door in Hotel de Lourdes. En daar is een zeer goede kok, die zal voor ons ook een goede Hildegard maaltijd bereiden, met het glaasje wijn erbij als je dat wil. In de namiddag is er ook nog een 4 uurtje voorzien, de specialiteit van het huis. En de spreekster heeft wel gevraagd om de twee voordrachten, zijn twee voordrachten te volgen, omdat het één geheel vormt. Hè. In de voormiddag ligt meer de nadruk op verband tussen schepper, schepping, schepselen. En in de namiddag geeft ze dan de concrete tips in verband met voeding, gezondheid, gebaseerd op haar eigen ervaring. En ze heeft twee boeken geschreven, die kunnen daar ter plaatse gekocht worden en ze wil ze ook signeren. En dan hebben wij ook nog een mis daar natuurlijk, met de prachtige Hildegardliederen. En dat wordt gebracht door sopraan Christel de Mulder. En ik zal even het programma met u overlopen.
0: Graag.
1: Ik begin stipt om 9 uur, dus je mag een beetje voordien komen, hè, want het is een rijk gevuld programma. Tot 17 uur, dat is ook stipt, want nadien de priester die voorgaat in de mis, die de blauwe, die hebben dan nog een mis nadien. En het eerste is dus eigenlijk, ik zal het ook in het Frans zeggen, het eerste programma, dus eerste voordracht, L'anthropologie développée par Saint-Hildegarde et le chemin concret qu'elle nous ouvre. Dat gaat dus over die schepping, over de schepper, de schepser, de schepping zelf. Daarover gaat dat. Daarna is er een heilige mis in de basiliek en die wordt opgeluisterd met de liederen van de heilige Hildegard door sopraan Christel de Mulder. Dat is een gekende sopraan die ook heel veel met Hildegard te maken heeft. Onder andere, haar zoon heeft dus de Speldboutique in Berchem. Dus dat is de familie daarvan. En dan is er een middagmaal, een mooi middagmaal met de soep, hoofdmaal, hoofdmaaltijd en dan ook nog een dessert. Allemaal volgens de regels van de heilige Hildegard. En in de namiddag komen we dan weer naar de conferentie van Annemarie Profit Bellerie. En dat is dan à la suite de Saint-Hildegarde, alliée, santé et sainteté. Dat wil dus zeggen, het verband is tussen de gezondheid en ook de heiligheid. Dus zij zal dat dan uitleggen. Maar dat is dan wel meer gericht op voeding. En daarna is er nog een 4 uurtje. Ik zal nog niet zeggen wat het is, maar het is de specialiteit van het huis en het is zeer, zeer lekker. En dan helemaal om af te sluiten, is dat een gebed nog in de basiliek met de zegen van de priester Diek den Blauw, die daar is. En ik geef u ook het adres mee waar dat allemaal doorgaat. Dat is in Hotel de Lourdes, Ons Lieve Vrouw Dreef 6, 9041 in Oostakker. En dan komt nu nog de prijs, dat is eigenlijk €85 voor heel de dag. Je moet dat niet voordien betalen, ter plaatse. Maar dan ga je misschien zeggen, hoe kom je aan zo'n bedrag? Het is dus het volgende. Die vrouw komt van Frankrijk. Dat wil zeggen, ze heeft twee keren voor haar en haar man een hotel geboekt. Je begrijpt dat ze zei niet van 's morgens van de Calvados kan komen en dan 's avonds terug weggaan. Dan is daar ook natuurlijk nog de prijs voor haar voordrachten inbegrepen. En ik moet ook nog de vervoerskosten betalen. Ik heb al gedacht, het is open dat ze niet met een diesel afkomt. Of dat de straat van Ormoes intussen open is. Maar enfin, dat speelt me geen rol. Dat is het eerste luik daarvan. En dan hebben we natuurlijk nog de goede maaltijd. En het 4 uurtje, dat zit er allemaal in. Maar geen stress. Dus er zijn mensen die zeggen, oei, moet ik dat betalen? Dat is eigenlijk mijn rechtprijs. Maar wat ga ik doen? Ik ga vooraan, dus waar we spreken, heb ik een heel mooie spaarpot laten maken in keramiek in de vorm van een hoed. En ik heb me geïnspireerd op een Frans spreekwoord waar ze zeggen payé au chapeau. En dat wil eigenlijk zeggen, je mag het in de hoed steken en je doet je bijdrage. Hè. Zoals wij zouden zeggen, je gaat met de pet rond of zo. Mm-hmm. Maar dus ik geef wel die prijs omdat je zou begrijpen wat zijn de kosten. Hè. Want als ik dat niet geef, de mensen denken misschien, oh ja, dat kost, als je hebt daar geen benul van. Mm-hmm. Maar je moet dus niet gestresseerd zijn en mag het daar gewoon insteken als je komt. En dan zal ik ook nog mijn telefoon geven. Je kunt mij daar direct bereiken. Dat is 0485 148 135. Kom je direct bij mij, kun je inschrijven. En ik heb ook een mail. Dat zal dan ook nog op de website staan van Radio Maria. sanctahildegardis.o.p.in@gmail.com. Dus die OPN, dat is natuurlijk die ora pro nobis, dat is die afkorting daarvan. Dus dat zijn eigenlijk allemaal de gegevens. denk ik, die je nodig hebt. En liefst, als je toch beslist, zo vlug mogelijk inschrijven als het kan. Want ik moet natuurlijk al de maaltijden en het aantal personen doorgeven aan Hotel de Lourdes. Dus dat is wel belangrijk. Zo, ik denk dat je nu een beetje bij bent wat er die dag te verwachten staat. Het zal een zeer mooi programma zijn. Er zijn al heel veel mensen ingeschreven. Dus we maken er echt een feest van rond de Heilige Hildegard. Dus dat wordt een zeer unieke belevenis. Dus ik verwacht u daar.
0: Jullie horen het, beste luisteraars, een zeer warme oproep om deel te nemen aan de Hildegarddag in Oostakker. Ik herhaal nog even, dat gaat allemaal door op zaterdag 17 oktober. Sylvia, dank je wel. Ik heb nog een laatste vraag. Stel dat er iemand zegt, ja, ik heb eigenlijk echt wel interesse in alles wat de heilige Hildegard heeft geschreven, heeft gezegd. Is dit ook iets om aan deel te nemen als het een eerste stap is om haar te leren kennen?
1: Ja. Absoluut, want ik heb dus ook al een beetje gezien waarover ze gaat spreken en ze doet dat zeer goed hoor. Dus er zijn mensen die het misschien allemaal al goed kennen, maar mensen die er nog niets van kennen, die zullen zeer goed ingeleid worden over haar boeken, wat ze geschreven heeft. Dus zowel als het de eerste stap is, zij zegt ik heb er nog nooit niets van gehoord, of dan gaat dat zeer goed, dat zal een zeer goede eerste stap zijn. En voor de mensen die het al kennen, is het altijd weer een verdieping. Zelfs voor mij ook, ik heb er 30 jaar mee gewerkt en als ik dan weer die boeken lees van haar, dan zie ik toch weer denk, oh kijk, dat heb ik nog niet opgemerkt voordien. Het is altijd zo in trapjes een verdieping. Het gaat zo'n beetje like in je geloof. Je stapt ergens in, waar dan ook, en dan komt er een verdieping en zo gaat dat ook met de Heilige Hildegard. Geen enkel probleem.
0: Fantastisch. Beste luisteraars, alle informatie vindt u terug op onze website radiomaria.be. Dankjewel voor alle informatie, Sylvia.
1: Ja, dankjewel. En u ook.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En we gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. Dus, broeders, staat vast en houd u aan de overleveringen waarin gij door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, zijt onderwezen. Het komt uit de tweede brief van de christenen van Thessalonica, hoofdstuk 2, vers 15. Dus, broeders, staat vast en houd u aan de overleveringen waarin gij door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, zijt onderwezen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze dag waar wij de heilige Hieronymus, priester en kerkleraar, gedenken. U kan de hymne terugvinden bij de gemeenschappelijke teksten voor kerkleraren, bladzijde 1639. 1639 voor de hymne. De psalmen, die vindt u terug op bladzijde 933. 933 voor de psalmen. En voor de korte schriftlezing gaan we terug naar de gemeenschappelijke teksten voor kerkleraren op het midden van bladzijde 1640. Bladzijde 1640. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Christus, die uw kerk regeert, die haar het woord des levens leert, haar herder en haar leraar zijt, gij wijst de weg der zaligheid. U, trouwe herder, bidden wij, bemin uw bruid en sta haar bij. Sterk haar met woorden klaar en rein, laat zij het licht der wereld zijn. En schenk haar dienaren de glans van sterren aan de hemeltrans, opdat zij van uw zuivere leer met man en macht getuigen, Heer. O Meester, schenk ons allermeest de grote gaven van uw geest. Beziel het heilig onderricht, tot alles lied wordt, alles licht. Dank voor de dienaar die gij geeft, die ons de weg gewezen heeft. Geef dat hij voor ons in blijft staan en dat wij met hem verder gaan. En als het ware aan zijn hand op weg gaan naar het heilig land, waar strijd en twijfel zijn beslecht, de waarheid zingend wordt gezegd. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen, geen God is zo machtig als onze God. Tot God stijgt mijn roep als een noodkreet op. Tot God stijgt mijn roep om verhoring. Ik ga tot de Heer op gevaarvolle dagen, des nachts houd ik al door de handen gestrekt. Mijn geest zoekt geen andere troost. Wanneer ik aan God denk, kan ik slechts zuchten. Wanneer ik ga peinzen, ontzinkt mij de moed. Mijn ogen kunnen de slaap niet vatten. Ik kan van verwarring niet spreken. Aan vroegere dagen denk ik terug. Herinner mij al de vervlogen jaren. Desnachts overweeg ik het stil in mijn hart. Mijn geest blijft er altijd mee bezig. Zou God dan voorgoed verstoten, zou hij niet genadig meer zijn? Is dit nu het eind van zijn gunsten? En geldt zijn belofte niet meer? Zou God dan vergeten zich te ontfermen? Of sluit hij in gramschap zijn hart? Voorzeker, dit is nu mijn grootste verdriet, dat God zijn hand van mij aftrok. Toch kan ik uw werken, Heer, niet vergeten. De wonderen die gij voorheen hebt verricht. Uw daden komen mij steeds in gedachten. Ik denk over al uw bemoeiingen na. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God. Want gij zijt de God die wonderen doet, die onder de volken uw macht hebt getoond. Uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven, de kinderen van Jacob en Jozef. De stromen zagen u naderen, God. Zij zagen u komen en beefden. De bergbeken joegen hun water omlaag. Een regen sloeg neer uit de nevels. De wolken weergalmden van dreunend geraas. Uw pijlen vlogen naar alle kanten. De donder rolde de hemel rond. De bliksem verlichtte de aarde. De rotsen beefden waar gij u vertoonde. Uw weg ging over de golven der zee. Het water vormde een pad voor uw schreden en wiste uw voetspoor weer uit. Zo hebt gij uw volk geleid als een kudde, door Mozes en Aarons hand. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen, geen God is zo machtig als onze God. Verrukt is mijn hart in de Heer, vernedering brengt Hij en eer. Verrukt is mijn hart in de Heer, mijn God heeft mij kracht gegeven. Ik sta mijn bestrijders vrijmoedig te woord, omdat ik uw bijstand geniet. Geen heilige is er zoals de Heer, want naast u bestaat er geen ander. Geen macht evenaart onze God. Volhard dan niet in uw grootspraak en pocht niet op wat ge verricht. Houd eigenwaan ver van uw mond, de Heer is immers een alwetende God. Hij weegt op zijn schaal onze daden. De bogen van dapperen zijn gebroken en zwakken werden met kracht omgord. Verzadigden gaan zich voor brood verhuren. Die hongerleden krijgen genoeg. De kinderloze baart menigmaal. Verdord is de schoot van de vruchtbare moeder. De Heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en roept weer terug. De Heer geeft armoe en rijkdom. Vernedering brengt Hij en eer. Hij richt de behoeftigen op uit het stof. verheft uit het vuil de geringe. Zij nemen bij de aanzienlijken plaats en krijgen een eervolle zetel. De zuilen der aarde zijn van de Heer. Hij heeft de wereld daarop gegrondvest. Hij let op de schreden van zijn getrouwen, maar duisternis brengt de zondaars tot zwijgen. Want niemand is sterk door eigen kracht. De Heer zal breken die hem weerstreven. Vanuit de hemel gromt hij hen toe. De Heer doet recht tot de grenzen der aarde, hij geeft aan de koning zijn macht en hij verheft zijn gezalfde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt Hij en eer. De Heer is koning, de aarde mag juichen. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan. Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde. De steden van Juda jubelen luid. Om al wat gij, Heer, hebt verordend. Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer heeft hen lief die het kwade haten, hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit vrede handen. Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart. Weest blij in de Heer, gij vromen, verheerlijkt zijn heilige naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Zonder bijbedoelingen heb ik de wijsheid verworven. Zonder afgunst deel ik haar mee. Haar rijkdom verberg ik niet. Want zij is voor de mensen een onuitputtelijke schat. Wie die schat verwerven, winnen de vriendschap met God. Omdat zij hem aangenaam zijn geworden door de vruchten van wat zij hebben geleerd. De volken vermelden met ere de wijsheid der heiligen. De volken vermelden met ere de wijsheid der heiligen. De kerk verkondigt de lof van haar leraars. De wijsheid der heiligen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De volken vermelden met ere de wijsheid der heiligen. De wijzen zullen stralen als het lichtend firmament en de leraren der gerechtigheid zullen schitteren als sterren voor eeuwig en altijd.

De wijzen zullen stralen als het lichtend firmament, en de leraren der gerechtigheid zullen schitteren als sterren voor eeuwig en altijd.

brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen, en vragen wij hem: Heer, leid uw volk. Christus, je hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig. Heer, leid uw volk. Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam. Heer, leid uw volk. Gij hebt door uw heiligen, die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid. Heer, leid uw volk. Je hebt door het wijs beleid en de liefde van uw heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders. Heer, leid uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, gij hebt de heilige priester Hieronymus een levendige liefde voor de schrift gegeven. Wij vragen dat uw volk de weg vindt naar de tafel van uw goddelijk woord en daar ontdekt hoe al wat leeft bij u begint. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom aan de luisteraars van Radio Maria, die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Vandaag gedenken we in de kerk de priester en kerkleraar, de heilige Hieronymus. Hij werd omstreeks het jaar 340 te Stridon in Dalmatie geboren. Tijdens zijn studie te Rome werd hij al daar gedoopt. In zijn verlangen naar een ascetisch leven trok hij naar het oosten, waar hij zich als kluizenaar vestigde. Als priester keerde hij terug naar Rome en werd hij de secretaris van paus Damasus en begon hij de Heilige Schrift te vertalen in het Latijn. Tevens bevorderde hij het religieuze leven. De rest van zijn leven bracht hij door in Bethlehem, waar hij zich op bijzondere wijze voor de kerk verdienstelijk maakte door het schrijven van vele theologische werken, vooral dan commentaar op de Bijbel. Hij stierf in Bethlehem in het jaar 420. Laten we nu ons hart openen voor de Heer om hem goed te kunnen ontmoeten, en daarom bidden wij nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen.

0: en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. En laat ons bidden. God, gij hebt de heilige priester Hieronymus een levendige liefde voor de heilige schrift gegeven. Wij vragen dat uw volk de weg vindt naar de tafel van uw goddelijk woord en daar ontdekt hoe al wat leeft begint bij u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uit het boek Job. Zo luidde het antwoord van Job aan zijn vrienden. Ja, ik weet het, je hebt gelijk. Tegenover God staat niemand in zijn recht, geen mens. Treed je met hem in het geding, 1000 tegen 1, dat je geen verweer hebt. Zo wijs is hij en zo sterk, dat niemand hem ongestraft kan blijven weerstaan. Bergen rukt hij van hun plaats en ze weten het niet. In zijn toren stoot hij ze omver. Hij schudt de aarde, ze trilt, ze wankelt op haar zuilen. Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op. Hij dekt de sterren af en ze schijnen niet meer. Hij en hij alleen spant het hemelgewelf, legt de geweldige zee aan zijn voeten. Hij schiep de grote beer en Orion, de Pleiaden en de sterren van het zuiden. Grote, ondoorgrondelijke dingen brengt hij tot stand, wonderen ontelbaar. Hij gaat voorbij en ik zie hem niet, glipt langs mij heen en ik merk het niet eens. Wanneer hij toeslaat, wie zal het beletten? Wie zal zeggen, wat doet gij daar? Hoe kan ik tegen hem in het krijt treden, naar voren brengen wat ik wil? Al sta ik in mijn recht, ik heb geen verweer. Ik kan mijn rechter slechts smeken om genade. Maar hij luistert niet eens naar mijn roepen, al weet ik zeker dat hij mij hoort. Woord van de Heer. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Laat mijn bede doordringen tot u, Heer.

De Heer zij met u. Wij lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei iemand tot Jezus: ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Jezus sprak tot hem: de vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd kan op laten rusten. Tot een ander sprak hij: volg mij. Deze vroeg: Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tot hem: laat de doden hun doden begraven, maar gij, ga heen en verkondig het rijk Gods. Weer een ander zei: ik zal u volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Tot hem sprak Jezus: wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het rijk Gods. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

Jezus is op weg naar Jeruzalem. De laatste reis van zijn leven. De belangrijke tocht waar hij met zijn leerlingen zal aankomen. En waar hij zal gegrepen worden en zijn leven geven. Uit liefde voor ons om de mensheid te redden. Moeilijk voor de leerlingen om dit te begrijpen, dit te aanvaarden. De laatste tocht. En Jezus verlangt van zijn leerlingen dat zij ook dicht bij hem blijven en dat zij zich helemaal geven aan hem. Zij die veel hadden achtergelaten, alles hadden opgegeven om met hem mee te gaan. Op die tocht komt er een man naar Jezus toegelopen die zegt, Heer, ik wil u volgen waar gij ook heen gaat. Een beetje eigenaardig dat die man zichzelf als het ware presenteert en dat hij zegt, ik wil u volgen waar gij ook zult gaan. Een beetje onbedachtzaam misschien van die man om dit zomaar te zeggen. Had hij wel goed nagedacht over zijn verlangen om Jezus te volgen? Misschien was hij wel wat te enthousiast. Jezus doorziet zijn hart en hij zegt, de vossen hebben wel hun holen, de vogels hun nesten, maar de mensenzoon geeft geen plaats waar hij kan rusten. Ook Jezus had zijn vader in de hemel verlaten. Alles achtergelaten om mens te worden, eigenlijk een beetje in de eenzaamheid van onze wereld. Hij moest ook al zijn kracht halen bij zijn vader in de hemel. Helemaal verstorven leven. Ook hij had zijn huis verlaten om overal op tocht te gaan, om de blijde boodschap te brengen. Zo verlangt Jezus ook van hen die hem willen volgen, dat zij zich losmaken van alle aardse zekerheden. Ook van menselijke relaties, van gevoelens, om te leven vanuit Gods voorzienigheid. Om ons hier op aarde geen blijvende woonplaats te maken, maar eigenlijk al vooruit te kijken naar onze woonplaats in de hemel. Ook goed dat wij ons niet mogen op de eerste plaats stellen, maar dat wij ons moeten geroepen weten door Jezus. Het is God die ons roept. Zijn liefde komt eerst en hij roept ons op om hem te volgen. Op een ander moment, op deze tocht naar Jeruzalem, zal hij iemand roepen. Maar die man zegt, ja, maar ik moet toch eerst teruggaan om mijn vader te kunnen begraven. Een familielid begraven is belangrijk, een mooie, edele taak. Maar toch zal Jezus een beetje hard antwoorden, laat de doden maar hun doden begraven. Gij moet alles achterlaten om mij te volgen. Wellicht was de vader van die man nog niet overleden. Want in de tijd van Jezus werd een dode dezelfde dag nog begraven. En misschien wilde die man zeggen, laat mij nog een tijd bij mijn vader blijven, voor hem zorg dragen, tot de dag waarop hij zal komen te overlijden. Maar Jezus zegt, nee, je moet ook dit leren loslaten. Ook je intiemste familiebanden mogen niet gaan boven de liefde tot mij. Ook dit moet je leren loslaten om mij te kunnen volgen. Laat de doden hun doden maar begraven. Daarmee bedoelt Jezus degenen die geestelijk dood zijn, die hem hebben afgewezen, laat die maar de doden begraven. En dan komt er nog een man die geroepen wordt en hij zegt, laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten en dan zal ik terugkeren om u te volgen. Het doet mij denken aan een ander gegeven uit de Bijbel. De profeet Elia, die een opvolger roept om hem te volgen, Elisa. En Elisa zegt, laat mij eerst afscheid nemen van mijn familie, van mijn ouders en broers en zussen. En Elia zal dit toelaten, dat Elisa dat doet. Maar hier is Jezus strenger, hij zegt, je moet geen afscheid meer nemen.
Wie de hand aan de ploeg slaat, maar steeds maar wil achterom kijken, is niet geschikt voor het Rijk Gods om mij te volgen. Ons geroepen weten door de Heer niet zo eenvoudig. We zitten vast aan zoveel dingen. We hebben moeite om dit allemaal los te laten, ook onze intiemste familiebanden. Toch verlangt Jezus dat wij dit kunnen doen. Steeds maar achterom kijken naar het verleden is ook niet goed, want dan kunnen wij niet loskomen van wat er gebeurd is vroeger in ons leven. We moeten dit leren verwerken en in het reine komen met dit alles achter ons laten om vooruit te kijken. Om te kijken naar Jezus die voorop gaat, om te kijken naar Hem en om Hem te kunnen volgen. Loskomen van onze gevoelens, van onze verwondingen, dit laten genezen door de Heer, om dan op te staan, naar Hem op te kijken en om te kunnen met Hem meegaan. Geen makkelijke opdracht en ook niet voor onze familie. Mensen die op later leeftijd volwassenen gedoopt worden, kunnen ook soms tegenstand ondervinden van hun ouders, broers of zussen. Ook mensen die geroepen zijn tot het religieuze leven of tot het priesterschap. Niet altijd zo eenvoudig, de familie zal kunnen in opstand komen. Zij zullen bezorgd zijn, is het wel een ware roeping? Heeft God hem of haar wel geroepen? En is het nodig dat zij ons verlaten, als het ware? Een stukje afstand nemen om een leven te leiden dicht bij de Heer Jezus. Ik kan veel vragen van de ouders om dit offer te brengen. Het kan pijn doen langs weerskanten, bij de ouders, familie, maar ook bij degene die is geroepen. Maar toch vraagt de Heer dit. Hij is radicaal, want de opdracht is ook hoog. Dicht bij hem blijven, met hem meegaan, zijn leven geven als het ware, ook voor de Heer. De pijn van het offer om te leren loslaten. Maar dat zal veel vrucht dragen en het zal nodig zijn om vrij te komen van dit alles, om helemaal gegeven te zijn aan de Heer en om zijn liefde te kunnen ontvangen. Dit geen eenvoudige opdracht en we voelen aan, we hebben de kracht nodig van het gebed van de Heilige Geest die ons wil helpen om veel achter te laten en om Jezus te volgen.

In vertrouwen brengen we nu ook al onze gebeden tot bij de Vader in de hemel. Ook op voorspraak van de heilige Hieronymus. Hieronymus, die een groot deel van zijn leven in Bethlehem verbleef, het heilige land, mochten wij dan ook bijzonder bidden voor vrede in het heilige land. De vrede die daar zo is bedreigd. Vrede ook in Gaza, die zo getroffen is door deze gruwelijke oorlog. Mochten ook de leiders tot inzicht komen, tot inkeer. En dat zij zich inzetten voor een duurzame en rechtvaardige vrede. We brengen nu hier alle zieken die gebed gevraagd hebben, zwaar zieken, allen die meeluisteren vanuit hun ziekbed of verblijven in het ziekenhuis. Voor hen die herstellen na operatie, voor verdere goede genezing aan de knie bij Lut. Ook voor allen die getroffen zijn door kanker, voor goede therapie en genezing. Ook voor allen die geroepen zijn door de Heer tot het priesterschap of het religieuze leven. Dat zij trouw blijven aan hun ja-woord. Dat zij dicht bij de Heer blijven in hun gebed en de kracht van de sacramenten. Voor alle christenen die geroepen zijn om Jezus te volgen. Dat zij veel durven achterlaten, ook hun hart nog meer geven aan Hem. Voor onze gezinnen, ook gezinnen in moeilijkheden, dat ook daar vrede mag komen in de harten. En dat ook het gezin een plaats geeft aan het dagelijks gebed, ook de rozenkrans, wat Maria zozeer verlangt, het gebed te hernieuwen van de rozenkrans in het gezin. Voor het gezin van Mia en Dirk, om vrede en kracht van de Heilige Geest. Voor allen die jarig zijn, bijzonder voor Bivina vandaag op haar verjaardag, dat zij mag gesterkt worden in haar geloof, kracht en genade mag ontvangen. Om zegen over haar gezin. Voor onze dierbaren die overleden zijn, voor de zielenrust van Bert Kuppens, die deze week ten grave wordt gedragen. Voor de zielenrust van Gerard van Overbeke, van Isabel Bruggeman en opa Remy Damme en oma Marina de Loof. Dat zij allen mogen thuiskomen bij God in de hemel.

Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één, gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God.

Wette handen, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, laat ons uw goddelijk woord bewaren in ons hart en het ook overwegen, zoals de heilige Hieronymus dit heeft gedaan. Dan zal de ijver groter zijn als wij samenkomen om aan uw goddelijke majesteit het offer op te dragen van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Vergeeft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Gij gunt uw kerk de vreugde, de gedachtenis te vieren van de heilige priester Hieronymus, en gij bevestigt ons door zijn levenswandel en zijn toewijding. Gij zijt het die verkondigt als wij zijn woord beluisteren en zijn getuigenis in ere houden. En gij begoedt ons door zijn voorspraak die u welgevallig is. En daarom samen met die menigte van engelen en heiligen die niemand kan tellen, heffen wij voor u dit loflied aan en zingen u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave en lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de martelaren, met de heilige Hieronymus, met de heilige Godelieve en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan samen bidden met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
2: Amen.

Lam God dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: Laten we nog samen bidden voor de vrede in de wereld en voor de intenties van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. We mogen nog tot slot bidden. Heere God, bij de gedachtenis aan de heilige Hieronymus hebben wij met blijdschap uw gaven ontvangen. Wek in ons de aandacht voor de heilige schrift. Leer ons verstaan wat daaruit voortvloeit. En geef ons de kracht om tot het eeuwig leven te komen door de navolging van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij dan de God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live. Maandag nog live tot bij u vanuit Frankrijk, vandaag vanuit Vaticaanstad. Paus Leo XIV maakt zich klaar om zijn generale audiëntie te houden deze ochtend. Een goed gevuld Sint-Pietersplein om de paus te verwelkomen. Weer heel wat pelgrims die gekomen zijn om de paus te zien en te beluisteren natuurlijk. Hij zal ongetwijfeld genoten hebben van zijn vrije dag. De dinsdag is een beetje traditioneel de dag geworden waar hij even naar Castel Gandolfo gaat. Nou, toch wel dat drukke, indrukwekkende programma dat hij heeft doorlopen in Frankrijk. En dat zal ook het thema zijn van de catechese vandaag, mogen we verwachten. Dat heeft hij een vorige keer ook gedaan toen hij terugkwam uit Afrika, of toen hij terugkwam uit Spanje. Om de generale audiëntie te gebruiken als het ware als een moment om te kunnen delen zijn eigen indrukken van de apostolische reis naar Frankrijk. Ja, u heeft het misschien gemerkt, maandag heeft het toch wel een hele tijd geduurd eer de Heilige Vader aan boord ging van het vliegtuig dat klaar stond om hem terug te brengen naar Vaticaanstad. Maar dat had te maken met een ontmoeting achter de schermen. We zagen daar beelden van, of toch foto's, van een soort van ronde gesprek, zeg maar. Letterlijk op bijna klapstoeltjes dat de mensen rond de paus gingen zitten. Waar onder andere de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, en zijn echtgenoten bij aanwezig waren. Maar waar we ook de groothertog van Luxemburg herkenden. Prins Albert II van Monaco met prinses Charlène, zijn echtgenote. Dus achter de schermen vond daar nog een privéontmoeting plaats. Vandaar dat het ongeveer een uur vertraging heeft opgelopen. Het was voorzien om 18:30 om te vertrekken. Uiteindelijk is dat 19:30 geworden. De paus heeft ondertussen zijn ronde voltooid op het Sint-Pietersplein. En nu gaat de pausmobiel de trappen op van het voorplein van de Sint-Pietersbasiliek. Wij kunnen het op deze wijze helemaal volgen.
3: io all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
0: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo che è giunto a voi. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità. Parola di Dio.
2: En dus zullen wij nu in de verschillende talen deze lezing
4: de la lettre de Saint Paul
2: uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen beluisteren.
4: Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles, dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Parole du Seigneur.
5: A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. In our prayers for you, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, for we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints because of the hope laid up for you in heaven. You have heard of this hope before in the word of the truth, the gospel that has come to you. Just as it is bearing fruit and growing in the whole world, so it has been bearing fruit among yourselves from the day you heard it and truly comprehended the grace of God. The word of the Lord.
6: Lesung aus dem Kolosserbrief. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Denn wir haben von eurem Glauben in Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel bereit liegt. Schon früher habt ihr davon gehört, durch das wahre Wort des Evangeliums, das bei euch anwesend ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt. Wort des lebendigen Gottes.
2: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank telkens als wij u in onze gebeden gedenken. Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u, sinds de dag dat gij gehoord hebt van Gods genade en haar in waarheid hebt erkend. Woord van de Heer. Wij danken God. En zo horen we dus de verschillende talen weer klinken die tijdens de generale audiëntie zullen gebruikt worden. En zoals gewoonlijk is dat dus uiteraard het Italiaans, het Frans en het Engels, het Duits, Spaans, Chinees, Portugees, Arabisch en Pools. En zo weer klinkt de Heilige Schrift in al deze talen.
7: Leitura da carta di São Paulo aos Colossenses.
2: Português.
7: Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança.
2: En we mogen dus zo meteen van de Heilige Vader overlopen van de apostolische reis naar Frankrijk verwachten, die van 25 tot en met 28 september heeft plaatsgevonden. En waar we met veel genoegen veel live uitzendingen bij u hebben kunnen brengen, zodat u de rijkdom die Paus Leo XIV naar Frankrijk gebracht heeft en ook de schoonheid van de kerk in Frankrijk hebt kunnen mee ervaren. Ik denk dat de prachtige gebedswaken met de jongeren in het Stade de France niet snel vergeten zal worden, als ook de prachtige kaarsjesprocessie in Lourdes zonder meer. Die mooie bedevaart die onze lieve vrouw daar mogelijk maakt door verschijnen te zijn aan de heilige Bernadette Soubirous op 11 februari 1858. En dan Paus Leo XIV die daar als pelgrim onder de pelgrims naartoe gegaan is. Prachtige dingen gezegd ook over onze lieve vrouw zelf en over zijn eigen devotie en vertrouwen in de voorspraak van de Heilige Maagd Maria.
8: Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Morgen is er zeker ook een aflevering van Radio Vaticaan waar we verder gaan met de bespreking van de toespraken die niet live werden uitgezonden. Denk maar bijvoorbeeld aan het bezoek aan Maison Bakita, een sociaal integratieproject in Parijs. En uiteraard ook de belangrijke toespraken in het centrum Robert Schuman, heel bijzonder gericht tot Europa. De toespraak aan de Franse bisschoppenconferentie zijn toch allemaal nog belangrijke elementen die we zeker ook zullen vertalen voor u en brengen. We gaan luisteren naar Paus Leo XIV.
9: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia.
2: Vandaag wil ik graag met u spreken over de apostolische reis naar Frankrijk die ik de afgelopen dagen heb gemaakt. Het was een groot geschenk voor mij en voor het volk van God in dat land. En daarvoor dank ik de Heer. Opnieuw betuig ik mijn dankbaarheid aan allen die mij hebben ontvangen, de burgerlijke autoriteiten, de herders van de kerk en aan de zeer velen die de paus wilden ontmoeten of hem zelfs maar op straat wilden groeten als apostel van Christus en boodschapper van vrede. Dank aan u allen. Ik zou de gedachten en indrukken, nog altijd zeer levendig, van dit pastorale bezoek willen samenbrengen rond één groot symbool. De kathedraal Notre-Dame van Parijs. Daar hebben wij in de namiddag van de eerste dag de Vespers van de Heilige Maagd Maria gevierd, een plechtige en tegelijk feestelijke liturgie, waarin de muziek, de zang en de schoonheid van dit Godshuis de in gebed verenigde harten deden trillen. Juist Notre-Dame, met het drama dat zij heeft doorgemaakt, kan symbolisch licht werpen op deze hele apostolische reis en een sleutel tot begrip bieden dat ik in één woord kan samenvatten. Wedergeboorte. De kathedraal van Parijs, die nog maar 7 jaar geleden door een enorme brand dodelijk gewond leek, is nu herbouwd en stralender dan ooit. Die ramp heeft op alle niveaus een positieve reactie teweeggebracht. Sommige zichtbaarder en praktischer, andere meer verborgen, van spirituele aard. De restauratie ervan was een bewijs van de mogelijke samenwerking tussen kerk, staat, openbare instellingen en het maatschappelijk middenveld. Deze houding heeft het mogelijk gemaakt zowel de vrijgevigheid van de weldoeners als de vakkennis van de professionals en de ambachtslieden optimaal tot hun recht te laten komen. Synergie voor het algemeen welzijn zou de normale stijl moeten zijn van de instellingen, van de politieke en maatschappelijke krachten, van allen die burgerlijke en economische verantwoordelijkheid dragen. Dat is de boodschap die ik heb willen overbrengen aan de Franse autoriteiten, evenals aan de leden van de UNESCO, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die in Parijs gevestigd is, waarbij ik heb aangegeven wat het fundamentele criterium is waarop die samenwerking moet berusten: de waardigheid van de menselijke persoon. Maar bovenal is Notre-Dame een beeld van de kerk uit levende stenen, van het heilige volk van God. Het is interessant de viering van de Vespers in de kathedraal te vergelijken met de gebedswaken voor de jongeren die dezelfde avond plaatsvond in het grote Stade de France in Parijs. Twee totaal verschillende plaatsen en toch twee complementaire gebeurtenissen, bijna spiritueel met elkaar verbonden. En wat verbond hen? De kerk, die niet uit stenen of beton bestaat, maar uit mensen die Jezus Christus beminnen, omdat zij door hem bemind zijn. In Notre-Dame waren er de priesters en de diakens, de godgewijde personen, de pastorale medewerkers. In het stadion was er de nieuwe Franse generatie. Nieuw, zou ik zeggen, niet alleen in leeftijd, maar nog meer in geest, in vrijheid van hart en van geloof. Jongeren die hebben gezongen en geroepen, maar die ook in stilte zijn gebleven, luisterend. Aandachtige en ontroerde gezichten. Die harten toonden vol verlangen naar waarheid en liefde. Tot hen heb ik met vreugde gezegd:
9: Voi siete i santi di Francia.
2: Jullie zijn de heiligen van Frankrijk. Die waken was een groot teken van hoop. En dat was ook in de kleinheid die God verkiest, de ontmoeting in het Maison Bakita, een opvanghuis voor verschillende mensen in moeilijkheden. Een van de vele plaatsen, vruchten van het evangelie, waar men zich dagelijks inzet om met liefde de waardigheid van de menselijke persoon te dienen. Er is in de kerk van Frankrijk echter een teken van wedergeboorte dat al enkele jaren aanhoudt, namelijk het opmerkelijke en groeiende aantal jongeren en volwassenen dat om het doopsel vraagt. Over deze mooie verrassing van God loopt in Parijs een provinciale synodale vergadering, waarop ik het woord heb kunnen voeren om de weg van de catechumenen en de neofieten aan te moedigen, samen met de gemeenschappen waartoe zij behoren. Het hoogtepunt van mijn bezoek aan de hoofdstad was de Eucharistie op de Place de la Concorde. Daar verscheen het teken van de wedergeboorte op verrassende wijze. De liturgische samenkomst die op het uitgestrekte plein de priesters, het koor en een aanzienlijke menigte samenbracht, strekte zich uit over de hele avenue des Champs-Élysées tot aan de Arc de Triomphe en verder. Bij de communie konden allen tot de Eucharistie naderen die overal werd uitgereikt. Dit is de ware wederopbouw, de restauratie van de kerk die enkel God kan verrichten op voorspraak van de heilige maagd Maria. Het was dan ook vanzelfsprekend en passend dat ik na Parijs als pelgrim naar Lourdes ging om de moeder van de kerk te vereren, Maria, zij die in het uur van het lijden en de dood de lamp van geloof en hoop brandend houdt. In Lourdes deelt de Heer door de moederlijke zorg van de maagd Maria aan allen, pelgrims en vooral wie ziek is naar lichaam en geest, een boodschap van hoop en wedergeboorte mee. Een boodschap die ik openlijk heb willen herhalen. Elk mensenleven, in welke toestand ook, zelfs in de meest ernstige kwetsbaarheid, behoudt zijn eigen onschendbare waardigheid en verdient het verzorgd, begeleid en van lijden verlicht te worden, met menselijk mededogen en met de hulp van de middelen die de wetenschap biedt. Daarom is Lourdes voor de hele wereld een heiligdom van de beschaving van de liefde. In deze context heb ik enkele slachtoffers van misbruik ontmoet en hun gevraagd mij te helpen om ook aan andere slachtoffers mijn wil en die van heel de kerk kenbaar te maken, om naar hen te luisteren en met hen mee te gaan terwijl zij genezing zoeken. Door het leed te erkennen dat in hun leven is veroorzaakt en door te werken aan de preventie van misbruik. De derde en laatste etappe van de apostolische reis was de stad Metz, in een streek van Frankrijk en Europa die door de Tweede Wereldoorlog zwaar werd getroffen. Daar werkte Robert Schumann, een van de voornaamste inspiratoren van het Europese eenmakingsproces. Het hedendaagse Europa is juist ontstaan als vredesproject na de verwoesting van de oorlog. We kunnen zeggen dat wat met Notre-Dame de Paris door de brand is gebeurd, in Europa was gebeurd met de Tweede Wereldoorlog. En Europa is herboren op basis van de beginselen van democratie, solidariteit en broederschap tussen de volkeren, die veel te danken hebben aan de christelijke wortels. Ook vandaag kan het project Europa zich op deze fundamenten en met dit levenssap vernieuwen. In een veel meer geglobaliseerde wereld, waarin de interreligieuze dialoog een rol van het grootste belang speelt. Daarom heb ik in Metz de vertegenwoordigers van de verschillende religieuze tradities ontmoet, die in mijn aanwezigheid de oproep van Metz voor dialoog en vrede hebben voorgelezen en ondertekend. Dierbaren, het thema van mijn pastorale bezoek aan Frankrijk was Pour que le monde ait la vie. Opdat de wereld het leven heeft. Het zijn woorden van Jezus die heel zijn heilszending samenvatten en die tijdens de reis ten volle de evangelische betekenis van elke ontmoeting uitdrukten. Mogen zij nu ons gebed inspireren wanneer wij God vragen dat deze genadevolle gebeurtenis overvloedige en blijvende vruchten draagt.

0: En zo krijgen we dus van de paus zelf een mooie samenvatting van de apostolische reis naar Frankrijk.
1: Et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre.
0: Nu zal in iedere taalgroep een samenvatting volgen van deze uiteenzetting, deze terugblik op de apostolische reis.
1: Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades.
0: Waarbij dus vooral het idee van de wedergeboorte terugkomt. Een wedergeboorte van een prachtige kathedraal met samenwerking van alle actoren in de samenleving. Maar ook een wedergeboorte van de kerk zelf in Frankrijk. Met die mooie parallel die de paus daar getrokken heeft tussen het kerkgebouw en de samenkomst van de kerk als het volk Gods daar in dat gebouw en dan de samenkomst van de jongeren in het Stade de France. Die duidelijk ook bij de paus een diepe indruk heeft nagelaten. Jullie zijn de heiligen van Frankrijk. Als dat geen zin is die kan helpen om de weg naar heiligheid te bewandelen, ja, dan weet ik het ook niet. En het is de beelden die we hebben gezien waren prachtig, maar ook wat daarnaast gebeurde. De vele jongeren die op de knieën het sacrament van de biecht ontvingen, gewoon in de straten van Parijs, was een beeld dat velen heeft verbaasd. En zeker zij die weinig vertrouwd zijn met het sacrament of weinig vertrouwd zijn met de katholieke kerk. En ook opnieuw veel aandacht voor de heilige maagd Maria natuurlijk. De patrones van Frankrijk. En de heilige vader die kent deze wedergeboorte dus ook toe aan de voorspraak van de heilige maagd Maria. En daarom is hij ook genaderd tot onze lieve vrouw in Lourdes om haar te bedanken voor wat ze heeft gedaan voor de kerk in Frankrijk. En vooral ook om te benadrukken het belang van de menselijke waardigheid in iedere fase van het leven en in iedere toestand.
2: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese provenienti dal Canada, dalla Francia, dal Lussemburgo. Sono rimasto colpito dal fervore e dall'entusiasmo con cui sono stato accolto in Francia. Rendo grazie a Dio e prego affinché i pastori continuino a corrispondere alle aspettative dei fedeli, in particolare a quelle dei giovani. Vi benedico di cuore.
0: Van harte groet ik de Franstalige pelgrims afkomstig uit Canada, Frankrijk en Luxemburg. Ik was getroffen door de vurigheid en het enthousiasme waarmee ik in Frankrijk werd ontvangen. Ik dank God en bid dat de herders blijven beantwoorden aan de verwachtingen van de gelovigen, in het bijzonder aan die van de jongeren. Ik zegen u van harte.
1: En particulier à celle des jeunes. Je vous bénis de tout cœur.
0: Na het Frans komt het Engels aan de beurt. De vertaler begroet altijd even de Heilige Vader in naam van alle Engelstalige pelgrims. Een uitdrukking van hun diep respect en de verzekering van hun gebed voor het ambt van de paus en voor zijn intenties. Op het einde van de generale audiëntie zingen wij het Onze Vader in het Latijn. En vervolgens zal de Heilige Vader de apostolische zegen geven en zegent daarbij ook in het bijzonder jullie families en allen die thuisgebleven zijn en ook alle religieuze voorwerpen, in het bijzonder de rozenkransen en zegen voor de kinderen, de ouderen en voor zij die ziek zijn. De paus is natuurlijk zelf Engelstalig als moedertaal en zal zelf het woord nemen om een samenvatting te geven van de terugblik op Frankrijk. Daarna zal hij ook de Engelstaligen begroeten.
2: The motto of the journey was that the world may have life. And these words characterize the gospel-centered nature of my meetings throughout the visit. For God alone, through His grace, can restore the church and renew humanity. And it was evident to me that this is precisely what is occurring in Paris, Lourdes, and Metz. Just as Notre Dame Cathedral was restored, so too is the church in France being renewed. This is particularly noticeable in the enthusiasm of the young people and the increased number of baptisms. I was especially pleased to make my pilgrimage to Lourdes in order to honor the Blessed Virgin Mary and to ask for her continued intercession for her children, not only in France, but throughout the world. May we learn from her how to establish a civilization of love that upholds human dignity and is marked by lasting peace. Please join me as I continue to entrust the people of France to the Lord in prayer. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Especially those coming from England, Ireland, Denmark, Ghana, Australia, India, Indonesia, the Philippines, Malaysia, Sri Lanka, and the United States of America. A special greeting to the seminarians from the Pontifical Irish College and the pilgrims attending the diaconate ordination of the Pontifical North American College that will take place tomorrow. Upon all of you and your families, I invoke the peace and unity of our Lord Jesus Christ. God bless you all.
0: En zo hoorden we de Heilige Vader nog zeggen: ik heet alle Engelstalige pilgrims en bezoekers die deelnemen aan de audiëntie van vandaag van harte welkom, in het bijzonder hen die afkomstig zijn uit Engeland, Ierland, Denemarken, Ghana, Australië, India, Indonesië, de Filipijnen, Maleisië, Sri Lanka en de Verenigde Staten van Amerika. Een bijzondere groet aan de seminaristen van het Pauselijk Iers College en aan de pelgrims die de diakenwijding van het Pauselijk Noord-Amerikaans College bijwonen die morgen zal plaatsvinden. Over u allen en uw gezinnen roep ik de vrede en eenheid van onze Heer Jezus Christus af. God zegene u allen. De begroeting aan de Engelstaligen. Ondertussen zijn de Duitsstaligen aan de beurt. Heeft de vertaalster ook in naam van alle Duitsstalige pelgrims de paus begroet en verzekerd van hun gebeden en hun trouw. En ook opnieuw even uitgelegd wat er op het einde van de audiëntie zal gebeuren. Het gezongen paternoster en de apostolische zegen natuurlijk. Voor de aanwezigen, voor al hun familieleden, voor degenen die thuis gebleven zijn en voor de religieuze voorwerpen ook, die worden meegebracht en in het bijzonder de rozenkransen, die worden ook gezegend door de Heilige Vader op deze wijze. En uiteraard krijgen ze dan een samenvatting te horen van deze terugblik van Paus Leo XIV op de reis naar Frankrijk. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Duitse taligen.
2: Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. A Lourdes ho invitato tutti a pregare nel mese di ottobre dedicato al rosario per la pace tra i popoli e anche nei cuori di tutti gli uomini. Maria, regina della pace, interceda per noi.
1: Der Heilige Vater hat gesagt,
0: een hartelijke groet aan de Duitsstalige pelgrims. In Lourdes heb ik allen uitgenodigd om in de maand oktober, gewijd aan de Rozenkrans, te bidden voor de vrede tussen de volkeren en ook in de harten van alle mensen. Mogen Maria, koningin van de vrede, voor ons ten beste spreken. Herinnering aan de oproep van de Heilige Vader om iedere dag in de maand oktober de Rozenkrans te bidden voor de vrede. Wat hij onmiddellijk in daden zal omzetten op 1 oktober zal hij samen met heel wat kinderen in de Vaticaanse tuinen daarmee beginnen met het bidden van de Rozenkrans. Ook de organisatie, pauselijke organisatie Kerk in Nood, sluit daarbij aan. Zo zullen ook de Spaanstaligen een samenvatting krijgen van de terugblik. Die wordt gegeven door de paus zelf. U weet het, het Spaans kunnen we beschouwen als zijn tweede moedertaal. En dat is een taal die we ook nog veel zullen horen weer klinken in de maand november. Want dan gaat de paus opnieuw reizen naar Zuid-Amerika.
2: Hoy deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el viaje apostólico a Francia que he realizado en los días pasados. Lo vivido ha sido un gran don para mí y para el pueblo de Dios que peregrina en ese país. Agradezco a todos los que lo han hecho posible, a las autoridades civiles y eclesiásticas, y a tantas personas que se han sumado a cada uno de los eventos y han salido a las calles a encontrarse con el Papa y a manifestar la alegría de la fe. Gracias a todos. Quisiera resumir mis vivencias en un único gran símbolo, la Catedral de Notre-Dame de París. Un templo destruido hace 7 años por un incendio, hoy es signo de renacimiento. Esta es una imagen de la iglesia edificada con piedras vivas, es decir, de personas que aman a Jesús porque han sido amadas por Él y desean anunciar ese amor a todos para que el mundo tenga vida. Esta es la reconstrucción de la iglesia que solo Dios puede llevar a cabo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, que mantenga encendida en nosotros la lámpara de la fe, la esperanza y la caridad, y que seamos uno en Cristo, para que el mundo pueda creer en Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Een hartelijke groet aan de Spaanstalige pelgrims. Laten wij de Heer vragen op voorspraak van onze Lieve Vrouw van Lourdes dat Hij in ons de lamp van geloof, hoop en liefde brandend houdt. En dat wij één zijn in Christus, opdat de wereld in Hem kan geloven. God zegene u. Hartelijke dank. En zo zullen wij nu het Chinees horen weerklinken. Diezelfde samenvatting zal dus ook voor hen vertaald worden. En daarna zal de Heilige Vader ook de Chinees sprekende begroeten.
3: 亲爱的兄弟姐妹们，在今天的要理讲授中，我渴望与你们分享关于几日前我在法国所完成的使徒之旅的一些感想。这次旅程不仅与法国人民是一份恩赐，与我个人也是如此。因此，我感谢上主，也感谢为筹划这次旅程而做出贡献的所有人。 这次使徒之旅的格言是：为叫世界获得生命。在整个访问期间及每一次会晤，这句话赋予了福音的意义。事实上，唯有天主及借着他的恩宠，才能复兴教会、更新人类。这些正发生在巴黎、路德和梅斯，于我而言是显而易见的。 正如巴黎圣母主教座堂得以修缮，法国的教会也正在重新焕发生命。这尤其在青年人的热忱与灵洗人数的增加中可以看出。我特别欣喜能够完成路德朝圣之旅，敬礼童真荣夫玛利亚，祈求玛利亚为他在法国及全世界的子女恒久不断的带导。 让我们向圣母学习如何去建设一个爱的文明，及维护人格尊严的文明，且被持久和平所镌刻的文明。请你们与我一道，在祈祷中将法国人民托付于上主。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, ravvivate la fiamma della fede nelle vostre famiglie e nelle vostre parrocchie per diventare dono di Dio per tutti. Vi benedico di cuore.
0: Ik richt een hartelijke groet tot de Chinees sprekende. Leerbare broeders en zusters, wakker in uw gezinnen en uw parochies de vlam van het geloof opnieuw aan, zodat die een genade wordt die God aan allen schenkt. Van harte zegen ik u. Nu zullen we de Portugees talige vertaler horen.
4: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto fiel e fidelidade sincera.
0: Begroeting tot de Heilige Vader in het Portugees, gevolgd door korte uitleg over het einde van de generale audiëntie. Daarna zullen ook de Portugees sprekenden dus diezelfde samenvatting te horen krijgen.
4: Cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças.
0: Even worstelen met de microfoon, zeg ik. Ja, het kan gebeuren.
4: Também os rosários e demais objetos de devoção.
0: Gelukkig blijft hij er heel kalm bij. En zal hij nu de samenvatting geven van de terugblik op de apostolische reis naar Frankrijk. Daarna horen wij ook de begroeting aan de Portugees sprekende.
4: Cujo significado pode ser resumido pelo renascimento da Catedral de Notre-Dame. Ela nos ensina que a Igreja e sociedade civil podem trabalhar juntos pelo bem comum, tendo como critério fundamental, como disse na Unesco, a dignidade de cada homem e mulher. Nesse sentido, Lourdes confirma que toda vida humana conserva uma dignidade inviolável. A vigília com jovens revelou a fé viva daqueles que amam Jesus, enquanto a missa em Paris mostrou os sinais da verdadeira reconstrução da Igreja na França, confirmados pelo expressivo número de novos batizados. Tive também a oportunidade de recordar os horrores da Segunda Guerra Mundial e o sonho de uma Europa unida, fundada em valores cristãos, entre eles a abertura ao diálogo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese, specialmente i nuovi alunni del Collegio Pio Brasiliano. Cari fratelli e sorelle, la testimonianza pubblica dell'amore per Gesù Cristo che abbiamo visto in Francia possa essere di ispirazione per tutta la Chiesa. Non nascondiamo la nostra fede. Il Signore vi benedica.
4: Eis a tradução das suas palavras.
0: Met vreugde begroet ik alle Portugeestalige pelgrims en in het bijzonder de nieuwe studenten van het pauselijk Braziliaans College Pio. Dierbare broeders en zusters, mogen het openbare getuigenis van de liefde voor Jezus Christus dat wij in Frankrijk hebben gezien een inspiratiebron zijn voor heel de kerk. Laten wij ons geloof niet verbergen. De Heer zegene u. De kerk van Frankrijk als voorbeeld voor de hele kerk. Ze zullen het graag horen, ongetwijfeld. We gaan luisteren naar de Arabisch sprekenden. Eveneens begroeting die wij nu horen, gericht aan de Heilige Vader. Uitleg over het einde van de generale audiëntie, gevolgd door samenvatting van de woorden van Paus Leo XIV. En tot slot zullen ook zij begroet worden natuurlijk.
5: Aan het einde van deze audiëntie والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى فرنسا وزيارة منظمة اليونسكو ووصفها بأنها كانت نعمة كبيرة وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل الخير العام كما ربط قداسته بين الكاتدرائية والكنيسة الحية المكونة من المؤمنين مشيراً إلى علامات التجدد في الكنيسة الفرنسية ولا سيما إقبال البالغين على المعمودية

0: Italianen. Daarvan krijgt u een onmiddellijke vertaling, want onmiddellijk hieropvolgend zullen wij al zingend het Paternoster, onze Vader, bidden in het Latijn, gevolgd door de apostolische zegen van Paus Leo XIV. En in bijzonder gericht ook tot de kinderen, de ouderen en de zieken en de pasgehuwden natuurlijk.
1: Rivolgo ora un appello per la regione del Tigray in Etiopia.
0: Ik wil hierbij een oproep doen voor de regio van Tigra in Ethiopië. Ik volg met aandacht deze regio's waar opnieuw geweld is losgebroken. En ik wil oproepen aan de verantwoordelijken om de weg van dialoog te volgen. Gewapend conflict lost nooit problemen op, maar verergert ze. En laat een spoor van dood, vernieling en haat achter. Enkel het engagement voor vrede kan het de basis leggen voor een rechtvaardige vrede. Het is dan ook mijn hoop dat de internationale gemeenschap vrijgevig zal antwoorden op de humanitaire noden voor zij die in nood zijn. Afgelopen zondag zijn in Bologna 3 priestermartelaren zalig verklaard. Ubaldo Marchioni, diocesaanpriester, Elia Comini, Salesiaan en Martino Capelli. Dehoniaan, gedood in 1944 in een dramatische fase van de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de minachting van de nazi-troepen voor hun dienstwerk ten behoeve van hun parochianen. Het hoogste offer van deze dienaren van God toont de christenen van vandaag de moed om de naaste te worden van hun broeders en zusters, in het bijzonder in het uur van de beproeving. Ik heet de Italiaanstalige pelgrims van harte welkom, in het bijzonder de missiezusters, dochters van de heilige familie van Nazareth, de parochie Santa Maria della Valle in Scanno, evenals de parochie van Ferrara di Montebaldo en Tesero, met de bischop van Verona, Monsignor Domenico Pompili, en verder groet ik ook de beroepsopleidingscentrum Artigianelli uit Fermo, de leerlingen van het Lyceum Visconti in Rome en van het Lyceum Gonzaga in Palermo. Mijn gedachten gaan tenslotte uit naar de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. Mogen de maand oktober, die morgen begint, een gelegenheid zijn om de Heilige Rozenkrans te bidden, in het bijzonder voor het einde van de oorlogen en het bereiken van vrede. Aan u allen, mijn zegen.

0: En zo, dierbare luisteraars van de Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze generale audiëntie. Die Paus Leo XIV heeft gehouden op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Wij mochten er weer helemaal live bij zijn. Mooie terugblik op de voorbije apostolische reis naar Frankrijk. De aanwezige kardinalen krijgen nu de mogelijkheid, samen met de aartsbisschoppen en de bisschoppen, om de Heilige Vader even te begroeten. En zo danken wij u voor uw verbondenheid met dit moment. Morgen is Radio Vaticaan om 17:30. En dan gaan we dus verder met het bespreken van de apostolische reis naar Frankrijk. En gaan we specifiek concentreren op datgene wat u nog niet kon horen. De toespraken onder meer dus tot Maison Bakita, tot het Centrum Robert Schumann onder meer. Toespraak tot de Franse bisschoppen en dergelijke. Dat komt allemaal nog aan bod in de komende aflevering. En dan zullen we zien, eventueel kunnen we daar ook nog een daaropvolgende aflevering meenemen. En dat zal dan het besluit zijn van de bespreking van deze mooie apostolische reis. Om 11:15, zometeen dus, kan u luisteren naar de verhalen van Sint-Jozef. Op deze mooie dag die aan hem is gewijd. Dat is om 11:15. En daarop volgend gaan wij natuurlijk samen het Angelus en middaggebed bidden van de kerk. Dat is voor zo dadelijk. Van harte dank, dierbare luisteraars, en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Onlangs lag er een man op sterven, een ongelukkige. Het slachtoffer van ongeregelde neigingen, diep gedompeld in een afschuwelijke ellende. Hoewel christelijke naastenliefde wel enige verbetering in zijn droevige omstandigheden had gebracht, had zij niets bereikt bij deze ongelukkige, die vastbesloten was alle geestelijke bijstand te weigeren. Tevergeefs hield men hem het onherstelbare ongeluk voor ogen dat hij riskeerde. Zijn antwoord was alleen maar een waarlijk duivelse grijns van verachting. Het was maart, de maand van de heilige Jozef, en daarom kwam men op het schitterend idee om de toevlucht tot de heilige Jozef te zoeken. Op 19 maart bidt men immers nog godsvruchtiger tot hem. Men herinnerde de heilige Jozef eraan dat de engelachtige Theresia verzekerd heeft dat men hem nooit te vergeefs aanroept, vooral op zijn feestdag. Wat een kracht heeft toch het gebed. Op deze gezegende dag vraagt de zieke zelf om geestelijke bijstand en verlangt dat men de priester bij hem brengt die hij het meest heeft beledigd. Hij verzamelt zijn laatste krachten en spreekt een berouwvolle biecht. Enkele uren later kon hij niet meer. De heilige Jozef wist het wel. Voor het einde van de dag, waarop het feest van deze glorierijke aartsvader wordt gevierd, stierf de bevoorrechte arme boeteling en verscheen voor God, de oneindig goede God, die ook nog de werkers van het laatste uur beloont. Eer en dank aan de heilige Jozef.

In 1832 stichtte de heilige Emilie de Vialard de orde van de zusters van Sint-Jozef van de Verschijning. Op 9 december 1846 krijgt ze een brief van een missionaris uit Birma, Don Bruno. Hij vraagt haar al 2 jaar om zusters voor dat land. Ze roept de 20 zusters die in Gaillac bijeen zijn en leest hen de brief voor. Totale stilte. Wie wil er naar Birma gaan? Vraagt de moeder. Ik, moeder, ik. Ze zijn allemaal opgestaan en antwoordden tegelijk. Moeder, de Vialard is tot tranen bewogen en wijst er 6 aan. Ik beschouw degene die ik naar Indië stuur als heiligen, verklaart ze plechtig. Het gaat immers niet meer om Europa of de oevers van de Middellandse Zee. In die tijd zijn er geen vliegtuigen en het Suezkanaal bestaat nog niet. Na de overtocht naar Alexandrië moeten ze het binnenland intrekken en lange dagen door de woestijn lopen. Ze zijn met z'n 6, onverschrokken dat zeker, maar toch onder de indruk. De jongste is 19. Omdat jij zo jong bent, moet je voor de anderen zorgen, heeft Emilie haar fijntjes gezegd. U kunt zich voorstellen dat ze een beetje bang zijn als ze op de kamelen geholpen worden die hen moeten dragen. Maar Sint-Jozef waakt op onverwachte wijze op hen. Iedere keer dat we stopten, vertelde zuster Cyprienne, stond daar een oude man die zei, ik ben het, kinderen, vreest niet, ik ben er. Hij hielp ons afstappen en zorgde voor onze bagage. De goede grijsaard met zijn baard en zijn stok, zo raadden de zusters, was Sint-Jozef. Hij vergezelt hen tot op het schip en hij zegt hen nog, vaarwel kinderen, goede reis, vreest niets, ik ben er. En dan verdwijnt hij. De zusters kijken elkaar ontroerd aan en zij zijn ervan overtuigd dat het geen droom geweest is. De lange overtocht naar Birma verloopt zonder ongelukken en ze komen in Moulmein aan, waar ze door 20 weesmeisjes worden opgewacht. De zusters zullen voor hen als moeders zijn. Een school en een pensionaat worden spoedig opgericht.

Pater Tempelmeijer, missionaris in China, verhaalt. Gedurende mijn verblijf in China als missionaris van 1931 tot 1952 heb ik het volgende beleefd. Er was daar een vrome man die de heilige Jozef vurig vereerde. In zijn huis werd 19 maart heel plechtig gevierd. Nu gebeurde het echter dat op deze feestdag zijn oudste zoon stierf. Een bittere smart, uitgerekend op deze dag. Het jaar daarop werd hem ook zijn tweede zoon ontnomen, weer op Sint-Jozefdag. En dat kon hij niet meer verwerken. Toen het volgende Sint-Jozeffeest naderde, kon hij het thuis niet meer uithouden en reed weg, treurig en ontgoocheld. Onderweg kwam hij voorbij een boom waaraan twee jonge mannen hingen, die opgehangen waren. Twee jonge mannen. Een innerlijke stem zei hem nadrukkelijk: zo zouden uw beide zonen zijn geëindigd als ik ze niet voordien door een goede dood gered had. Ontsteld keerde hij naar huis terug. Hij zag nu duidelijk dat de dood van zijn zonen een bijzondere genade was die hem precies op het feest van Sint-Jozef geschonken was. Hij bad wegens zijn onbegrip om vergiffenis en zijn liefde en verering voor Sint-Jozef werd er nu nog veel vuriger. Zijn jongste zoon is priester geworden, zoals ik later hoorde.

Aan het front lag een soldaat op sterven. In één oogopslag was te zien dat hij ten dode was opgeschreven. De gewonde scheen het ook aan te voelen. Kameraad, fluisterde hij, jij bent theoloog. Laat mij bij jou biechten. Dat kan ik niet, want ik ben nog geen priester. Haal dan de aalmoezen hier. Dat gaat niet meer, hij zou te laat komen. Toen riep de stervende vertwijfeld. Dan ga ik verloren. Ik ben al geen 20 jaar naar de kerk geweest. Ik heb me nooit om mijn ziel bekommerd. En nu sta ik met lege handen en een beladen geweten. Ik dacht dan aan Sint-Jozef. Hij had me altijd geholpen. Zou hij niets voor die arme man kunnen doen? Denken, dat was niet mogelijk. En plots kwamen mij de juiste woorden. Vriend, niet wanhopen. Vertrouw op God. Hij is goed en barmhartig. Hij zal je vergeven, zoals hij ooit de berouwvolle moordenaar aan het kruis heeft vergeven. Ik zal je helpen in je stervensnood. We bidden samen. Zeg mijn woorden na, langzaam, oprecht en eerbiedig. O mijn God, ik geloof in God. Ik heb u lief van ganser harte en meer dan al de anderen en al het andere. Uit liefde tot u heb ik spijt over al mijn zonden van heel mijn leven. Mijn Jezus barmhartigheid. Zo klonk zachtjes het gebed van twee diep getroffen mannen in de stille nacht. Jezus, wees mij genadig. Jezus, wees barmhartig voor mij. Jezus, vergeef me al mijn zonden. Jezus, ik heb u lief. Jezus, voor u wil ik sterven. Jezus, wees mij genadig. Jezus, Maria, Jozef. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Langzaam waren de eenvoudige heilige woorden een gebed geworden. De stervende had ze nagebeden en zijn stem werd steeds zachter. Daarna bewogen slechts nog zijn lippen. Dan sprak nog alleen zijn ziel met God. Spoedig stokte zijn adem en hartslag. Een verloren gewaande zoon verzonk in de vaderhand van de barmhartige God. Mogelijk moet ook u een keer een stervende in zijn laatste uur bijstaan. Een spoedige dood op het sterfbed of bij een ongeval. Als er dan geen priester bij de hand is en geen tijd meer is om er een te roepen, dan zult u de priester moeten vervangen. Dit geldt voor elke katholieke man of vrouw. Ook een goed onderricht kind kan zelf de priester vervangen. Handel dan zoals de theoloog bij de stervende soldaat deed. Buig u over de stervende, menslievend en zonder valse schaamte. En fluister hem heilige aanmoedigingen van geloof, hoop en liefde in het oor. En bid met hem een oefening van berouw. Wek in hem het vertrouwen in Gods barmhartigheid, opdat hij zich in Gods heilige wil berusten. Misschien geeft hij geen levenstekenen meer, doch hij hoort u en bidt in zijn hart wat u hem voorbidt. Roep de heilige Jozef aan. Hij geeft u de juiste woorden in. U hebt dan een scheidende ziel bijgestaan en hem de poort van het eeuwige leven geopend. De verlosser, die ook voor deze ziel gestorven is, zal het u belonen in uw eigen stervensuur.

pater dokter Leggerman schrijft: in de nabijheid van Innsbruck is er een instituut waarin meisjes opgenomen worden, waar ze opgevoed worden en onderwijs krijgen. Een van deze meisjes had daar met grote tevredenheid vele jaren doorgebracht. Toen kwam het laatste jaar waarna men haar zei dat ze het instituut zou moeten verlaten om in de wereld een nieuwe levensrichting in te slaan. De gedachte aan dit naderende vertrek vervulde haar met grote vrees en daarom vroegen de familieleden, de ouders waren reeds lang gestorven, of er geen mogelijkheid was dat ze in het instituut zou kunnen blijven. Tevergeefs, men zeide het meisje dat ze zich voor het vertrek gereed moest houden. De indruk die dit antwoord maakte was heviger dan de overste van het huis en de familieleden konden vermoeden. Het meisje werd ziek. Reeds na enkele dagen werd het duidelijk dat niettegenstaande doktershulp en de beste verzorging de zieke achteruit ging. Men diende haar de sacramenten der stervende toe. En daarna vroeg het meisje de overste te spreken. Nu hoorde ze een geheim dat het kind tot hiertoe verzwegen had. Met heilige vreugde verklaarde het dat het sterven zou en niet in de wereld zou moeten terugkeren. Toen namelijk haar vraag om in het instituut te mogen blijven niet ingewilligd werd, wendde ze zich tot de heilige Jozef, omdat hij voor haar de genade zou mogen verkrijgen eerder te sterven dan in de wereld haar ziel ten gronde te moeten richten. Het feest van de heilige Jozef naderde en op deze dag ging het meisje naar het hemelsvaderhuis. De heilige Jozef had de bede van het kind aan het goddelijk hart voorgedragen en verhoring gevonden.

De heilige Theresia van Avila zei vaak: ik ken geen enkele vereerder van Sint-Jozef die niet elke dag deugdzamer wordt. Ik vraag nadrukkelijk aan degenen die twijfelen aan de macht van Sint-Jozef of aan zijn zorg voor zijn vereerders, hem aan te roepen. Ze zullen weldra overtuigd zijn. Hier volgt een waar verhaal uit de 19e eeuw dat de bovengenoemde bewering zal staven. Het verscheen in het weekblad Semaine Religieuse uit Vannes. Op donderdag 10 februari om 11:30 's morgens speelden verschillende kleine kinderen op straat in Gourin, toen er een kar geladen met huisraad en stro voorbij reed. Een van de kinderen, de 8-jarige Guillaume Le Gall, schrok door een zijsprong van het paard en wilde weglopen. Hij struikelde echter over een steen en viel onder de wagen. Een van de wielen ging over zijn beide bovenbenen. Men kan zich de ontsteltenis van kinderen en volwassenen die getuigen waren van het ongeval voorstellen. Alles snelde toe om het kind dat zij verpletterd achten op te rapen. Toen ze aankwamen zagen ze echter dat Guillaume al overeind stond. Al zijn vriendjes riepen bevend van schrik: hij gaat dood, hij gaat dood. Hoewel hij zich goed staande hield, werd de jongen overterpt door dit herhaald geroep. Hij riep uit: misschien ga ik wel dood, maar dan wil ik eerst mijn moeder nog eens zien. En hij holde zo vlug hij kon naar huis. Zijn moeder, die hem zag huilen, dacht dat hij ruzie gemaakt had met zijn vriendjes en wilde hem berispen. Het kind zei echter: ik ben overreden door een kar. Dit werd bevestigd door de mensen die hem gevolgd waren. De moeder schrok en begon op haar beurt te huilen. Toen men de kleine Guillaume uitkleedde, nam hij een klein beeldje van Sint-Jozef dat hij bij zich droeg. Hij troostte zijn moeder met de woorden: huil maar niet, mama, ik ga niet dood, Sint-Jozef is bij mij. En hij voegde eraan toe dat toen hij meende te worden overreden, hij aan Sint-Jozef dacht en zachtjes de gezegende naam had uitgesproken die zijn moeder hem geleerd had. Hij had alleen maar iets zwaars over zich heen voelen gaan, zonder dat hij pijn had. De arts, die erbij geroepen was, kon geen enkel letsel constateren. De huid was alleen wat donker gekleurd en vertoonde het wielspoor. De daaropvolgende dagen liet het kind vol trots zijn kleine Sint-Jozefs beeldje aan iedereen zien en zei: Sint-Jozef heeft mij gered. Telkens wanneer de kleine Guillaume een stuiver kreeg, zei hij: die is voor Sint-Jozef. Het geld overhandigde hij blijmoedig aan de zusters van Sint-Jozef in Cluny.

0: Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12:00 geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het geeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria, op deze woensdag. De hymne kan u terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 938. Bladzijde 938 voor de psalmen. En daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 941. Bladzijde 941. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen, en richt mijn schreden naar wat Gij verordent.
1: Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord.
2: Ik smeek om uw gunst uit het diepst van mijn hart. Wees mij barmhartig zoals Gij beloofd hebt.
1: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent.
2: Met ijver en zonder te dralen volg ik uw geboden op.
1: Al ben ik in strikken van zondaars gevangen, uw wet vergeet ik toch nooit.
2: Dus 's nachts sta ik op om u te vereren, om wat Gij rechtvaardig bepaalt.
1: Ik ben de vriend van hen die u vrezen, die opvolgen wat Gij beveelt.
2: De aarde is vol van uw gunsten, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent.
2: Ik sta te beven van vrees. Schenk mij uw aandacht. Verhoor mij.
1: God, aanhoor mijn gebed, houd u niet doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij.
2: Ik ben ontdaan en verward door het boosaardige schreeuw, door het getreiter van zondaars.
1: Zij hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last.
2: Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. En doodsangst heeft mij bevangen.
1: Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting.
2: Ik zei, had ik vleugels zoals een duif, dan vloog ik weg en ging rusten.
1: Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier en in de woestijn blijven wonen.
2: Ik zie naar bescherming uit. Een schuilplaats voor storm en noodweer.
1: Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens. Want vol is de stad van geweld en tweedracht.
2: Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren. Daarbinnen is onrecht, getop en verraad, bedrog en list in de straten.
1: Ach, was het een vijand die mij beschimpt? Dan zou ik het wel verdragen.
0: Eer aan de Vader,
2: Ach, of werd ik gehoond door een die mij haat, dan zou ik hem wel ontlopen.
1: Maar gij een man van mijn eigen volk, mijn vriend en mijn lotgenoot,
2: met wie ik altijd aangenaam omging en tussen het volk in de tempelhof liep.
1: Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn.
2: Mijn klacht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal hij zeker horen.
1: Hij zal mij verlossen van mijn bestrijders, al vallen zij mij met velen aan.
2: God luistert en zal hen beschamen, hij die voor eeuwen bestond.
1: Zij komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet.
2: Zij heffen de hand op tegen hun naaste en vriendschap bezoedelen zij.
1: Hun mond is zo zacht als boter, maar stekelig is hun hart.
2: Als olie zo glad zijn hun woorden, maar zelf zijn ze scherp als een zwaard.
1: Werp dan uw zorg op de Heer, hij zal u het nodige geven. Nooit laat hij een vriend in de steek.
2: Maar gij, God, gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in.
1: Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op u.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik sta te beven van vrees, schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Uit de profeet Jesaja. Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen niet uw wegen, luidt de godspraak van de Heer. Zo ver als de hemel boven de aarde staat, zo ver staan mijn wegen boven uw wegen en mijn gedachten boven de uwe. Heer, God der legerscharen, wie komt u nabij?
2: Gij zijt de machtige, met trouw bekleed.
1: En laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een goedemiddag iedereen. Welkom bij de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit onze Abdijkerk in Gistel. We zullen samen met jullie de rozenkrans bidden en de droevige mysteries overwegen. Vandaag is het de sterfdag van de heilige Teresa van Lisieux en morgen vieren we haar gedachtenis. Dus wij zullen onze rozenkrans bemediteren met enkele gedachten van de heilige Teresa van Lisieux. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Bij iedere strijd, wanneer mijn vijand mij wil uitdagen, gedraag ik mij als een dappere. Ik keer mijn tegenstrever de rug toe, zonder hem ooit te bezien. Dan snel ik naar mijn Jezus, zeg hem dat ik bereid ben al mijn bloed te storten om te belijden dat er een hemel is. Want mijn hart is afgemat door al die duisternissen. Heer, wij bidden u om hulp in onze strijd en bidden voor allen die niet in u geloven, dat we u steeds voor ogen mogen houden in de nacht van ons geloof. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ik geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alles in naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
3: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Ondanks de beproevingen kan ik uitroepen, Heer, gij overlaat mij met vreugde door alles wat gij doet. Want is er een grotere vreugde dan te lijden voor uw liefde? Hoe heviger de smart en hoe minder zij gemerkt wordt door de ogen van de mensen, des te meer zij u doet glimlachen om mijn God. Heer, leer ons bij elk lijden dat op onze levensweg komt, in stilte tot u te komen en ons lijden te verenigen met het uwe, uit liefde tot u. Mogen dit onze kracht en onze vreugde zijn. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons haar zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alles naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Het derde droevige mysterie, de doornkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigen liefde. Jezus brandt van liefde voor ons. Zie naar zijn aanbiddelijk gelaat. Zie naar zijn uitgedoofde en neergeslagen ogen. Zie naar zijn wonden. Daar zal je zien hoeveel hij van ons houdt. Mijn verstervingen bestonden in het breken van mijn wil, die altijd klaar stond om zich te doen helden, in het inhouden van een antwoord en het bewijzen van kleine diensten. Heer, leer ons de ware liefde te beleven tot u en tot de naaste. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zo als in de hemel.
2: Geef ons ieder ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn goede Jezus, vergeef ons
2: onze zonden, en behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
3: Het vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus. Vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Heer mijn God, heilige drie-eenheid, u verlang ik te beminnen, u verlang ik bemind te zien, en voor u wil ik mij geven, opdat de kerk verheerlijkt, de mensen in dit leven gered, en de overledenen bevrijd mogen zijn. Om te leven in volmaakte overgave en liefde, geef ik mezelf als offerande aan u, barmhartige liefde. En ik smeek u, neem mij op in u. Laat de golven van de liefde die in u zijn, over mij komen, dat ik zo mag getuigen van uw liefde, o mijn God. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O mijn Jezus,
6: vergeef ons onze zonden, verhoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die bij barmhartigheid het meest nodig hebben.
7: Vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Ach, ik voel goed wat de goede God begaagt in mijn kleine ziel. Dat is dat ik van mijn kleinheid hou, van mijn armoede. Het is het blinde vertrouwen dat ik heb in Gods barmhartigheid. Laten wij niet moe worden te bidden. Het vertrouwen doet wonderen. En Jezus heeft gezegd aan de heilige Margariet Maria Alacoque: één rechtvaardige ziel heeft zo'n invloed op mijn hart dat zij vergiffenis kan bekomen voor 1000 misdadigers. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, samen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, samen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
10: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
9: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden, vergoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede. Moeder van vrede. Heilige God de lieve. Heilige Hieronymus. Heilige Teresa van Lisieux. Alle engelen en heiligen. We mochten deze rozenkrans bidden met overwegingen van de heilige Teresa van Lisieux.
1: Amen.
0: Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: Namens de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Onderweg. Openhartige gesprekken met mensen op hun levensweg. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Don Zeeman.

0: klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. Soms een brede baan, soms een duister kronkelpad. In de reeks Onderweg ga ik op stap met mensen die een openhartige blik tonen achter de schermen van hun leven. Een verrassend verhaal rond geloof, hoop en liefde.
1: Dag Kenji.
2: Hoe gaat het, meneer?
1: Ça va. En met jou?
2: Ook
1: goed. Je kent ons wekelijkse minuutje, hè? Babyfrietje, mayonaise, twee vleeskroketten en een slaatje. As usual.
0: Op vrijdagmiddag, eens in de twee weken, stapt Fred Monsuur binnen in wat hij de beste frituur van Hasselt noemt. Iedere keer doet hij dezelfde bestelling, al is die vreemd genoeg niet voor hemzelf.
1: Nee, die doen we voor Piet. En Piet is al heel lang een goede vriend uit een oudere generatie, maar toch. En die is de laatste jaren heel snel achteruit aan het gaan, omwille van multiple sclerose. En dat is wel heel moeilijk om te zien hoe iemand waar ik 10, 15 jaar geleden nog gewoon mee in de auto stapte om iets leuks te gaan doen, die dan in een rolstoel terechtkomt, dan nog een beetje beweeglijk is vanuit die rolstoel en nu sinds 4, 5 jaar gewoon vastgekluisterd ligt aan zijn bed. Maar wel een prachtige man met een prachtige geschiedenis.
3: Maar die woont niet meer thuis dan? Hè?
1: Nee, die woont sinds heel wat jaren in een verzorgingstehuis waar eerst zijn zus voor hem zorgde, maar die is te vroeg overleden. En nu heeft hij ook in de buurt helemaal geen familie meer.
3: Een verzorgingstehuis, zeg je? Dan krijgt hij toch zijn eten?
1: Ja, maar hij vindt dat niet lekker. Dus hij zorgt niet goed voor zichzelf. Hij laat ook niet voor zichzelf zorgen. Daar is hij te koppig voor. Wat eigenlijk wel mooi is. Maar als je dan eens met een frietje binnenkomt en die geur komt de kamer binnen, dan zie je hem genieten. En dat is voor mij ook genieten. Voor mij is dat een rustuurtje. Ik kom binnen, daar is het stil, daar is het rustig. Mijn telefoon staat even op mute. Niemand stoort. En genieten van een frietje in de stilte. Met iemand die heel dierbaar is. Dat is heel speciaal. Ja. Ik zeg ook altijd tegen Piet dat ik heel dankbaar ben dat ik daar gewoon eventjes mag zijn. Ja. Ik zou dat veel meer moeten doen. Gewoon stilzitten. Dankjewel, Kenji. Jij ook, hè. Zeker. Salutjes.
0: Voordat Fred met de friet naar Piet gaat, wil ik eerst ontdekken wie hij eigenlijk is. Daarvoor maken we een tussenstop aan zijn ouderlijk huis. Freds vader is geboren en getogen in Hasselt, maar dan wel in een Nederlandse stad met dezelfde naam. In zijn jonge jaren trok hij naar Vlaanderen, waar hij en zijn vrouw zich al zo'n halve eeuw thuis voelen.
1: Naar mijn ouders en mijn zus. Die hebben deze morgen mijn zus opgehaald, hè, van het tehuis waar ze woont.
3: Je zus woont al een tijd niet meer thuis?
1: Die woont al een hele tijd niet meer thuis, inderdaad. Ja, het is voor mijn ouders onhaalbaar gebleven. Naar ouderdom, maar ook naar achteruitgang van mijn zus. En hij heeft zijn tijdje bij één dagcentrum geweest, dan bij een 24 uur. En nu sinds kort in een zwaardere verzorging terechtgekomen.
3: Jij komt vaak bij je ouders?
1: Niet vaak genoeg. Is dat duidelijk? Ik zou liever vaker willen komen. Ja, ik denk dat ze

0: zou ik wel weten.
1: En draag je dan op een of andere manier nog bij aan de zorg voor je zus of niet?
0: Op dit moment minder dan vroeger. Ja, maar we proberen regelmatig op bezoek te gaan. Maar je kunt heel weinig doen, hè. Als iemand lichamelijk bijna 50 is en in haar geest bijna 3 is en sterk achteruit gaat, sterk dementerend is, afwezig is. Maar dan moeten wij juist meer aanwezig zijn. Hè.
1: Maar wat kun je betekenen?
0: Gewoon aanwezig zijn. Daarnaast zitten. Een hand geven. Meer gaat niet.
1: Hoeft ook niet.
0: Nee, maar dat is wel voor de meeste mensen heel ongemakkelijk. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Je moet niks zeggen, je moet niks doen. Gewoon ernaast zitten, er zijn.
1: En dat gaan we nu ook doen?
0: Ik ben heel benieuwd. Ik kan alle kanten opgaan. Ik kan heel emotioneel zijn. Niet in de positieve zin. Ik kan ook heel gezellig zijn. You never know.
1: We gaan zien.
0: Ja.
2: Kom binnen. Zet u.
3: Ja.
2: Een tas koffie?
1: Ja, is goed.
2: Als ja. Fred ook? Zwart of met melk? Dat is ons Johanny. Ze heeft een kaartje vast. Hè? Ze heeft een oom en tante die elke maand een kaartje tekent voor haar.
4: Johanny, vind je dat mooi? Ja, dat zijn de kaboutertjes, hè?
5: Ja.
4: Oh, helemaal niet waar, hè?
5: Papa.
2: Johanny heeft zijn droom van Down, heeft last met epilepsieaanvallen, is autist, ja, het is een samen van alles heeft ze eigenlijk. Hè? Dus, maar ze is geboren als anderhalve kilo. En ik weet dat die kinderarts in Boom, wij woonden toen de tijd bij Boom, die zei tegen ons, jullie moeten geen geboortekaartjes maken, want anders moet je een rouwkaartje erachteraan sturen, want het kind heeft geen overlevingskansen. Na een tijdje was het, ah wel, het kind zal misschien 3 maanden worden. Toen was het, misschien moeten jullie het kind afstaan, dat het naar een kinderhuis gaat, want dit gaat een drama voor jullie als gezin worden. Je hebt een gezond kind en die gaat niet de aandacht krijgen die hij nodig heeft als je dit kind bij jullie thuis houdt. Nou, en nu zie je, ze is nu 48 en we zijn er heel dankbaar mee. Hè. We hebben natuurlijk onze zorgen, ons verdriet ervan gehad. Maar we mogen ook ervaren dat Johanny toch heel veel, toch ook wel heel veel vreugde heeft gegeven.
1: En was het een drama, zoals de dokter zei?
2: In het begin wel. Voor mij was het in het begin van, God, waar ben je? God, hoe kan het nu dat je ons een kind geeft waar we zoveel zorgen mee gaan hebben? Dat was moeilijk. Mijn vrouw ging wandelen bij ons in de straat. In Hemiksen woonden wij toen. En ik weet, de vrouw van de burgemeester, die keek bij mijn vrouw in de kinderwagen. En van, hey, wat heb jij voor een kind? Ik zou me schamen als ik zo'n kind had. Weet je, zulke opmerkingen kreeg je, dat is nu natuurlijk 48 jaar geleden, kreeg je veel van zulke opmerkingen. En dan zat je elke keer van, hoe moet ik daarmee omgaan?
4: Het is en blijft je kind, dus je gaat toch verder. Ja, en als van die opmerkingen, die leg je gauw naast je neer, want dan denk je, daar klopt niks van, want het is een schat van een kind.
1: Hoe ver heeft dat gewogen op de andere kinderen in het gezin?
2: Ja, ik weet niet hoe Fred het ervaren heeft, hè? Maar ik denk, juist door ons Johanny, doordat Fred daarmee opgroeide, is hij toen de tijd, toen hij student was, is hij in Leuven bezig gegaan met erfelijkheid, met de DNA, met chromosomen en alles. En ik denk dat een heel deel het onze kinderen gevormd heeft naar waar ze nu mee bezig zijn eigenlijk, met handen en voeten laten zien in deze maatschappij wat het is om christen te zijn. Het heeft hun gestimuleerd, heeft hun nadoen denken, het heeft hun in beweging gebracht voor anderen met zorgen. Ik weet niet wat hij zelf zal zeggen, maar ik denk niet dat ze zullen zeggen dat ze het als negatief ervaren.
6: Na deze introductie trekken we verder. We stoppen bij een verzorgingshuis aan de rand van Hasselt dat zich vreemd genoeg midden in een KMO-zone lijkt te bevinden.
0: Alsjeblieft.
7: Dank u.
3: Je staat met mooie letters herstelverblijf.
0: Ja. Ja. Dat is het assistentiewoningen, woonzorgcentrum. En hier is herstel. Wat altijd een beetje confronterend is, want je weet dat de meeste mensen die hier zitten niet herstellen. Lift of trap?
3: Oh, doe het trap maar. Ja? Dat is goed voor de conditie.
0: Alsjeblieft.
3: Dank u.
0: Dag Piet, hier zijn we weer.
7: Ja.
0: Ik heb je frietjes bij, Piet.
7: Oh, super.
0: Het is weer vrijdag, hè?
7: Yes.
0: Yes. Wil jij met ons bidden? Dank je voor de frieten.
7: Vader, wij danken u. En loof u. Prijs u. En dank u. En dank u ook voor de frietjes vanmiddag. Heer, nog onze zorg. Heer, dank u, dank u, dank u. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Eet smakelijk, Piet. Ik ga u eventjes wat omhoog doen, hè. Je ligt zo laag. Ik ga iets voorlezen, hè. Uit Romeinen, hoofdstuk 15. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dat is het mooiste wat er is, hè, Piet, dat we een God hebben van hoop, dat hij jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof. En dat is het belangrijkste wat we aan iedereen kunnen meegeven, hè, Piet.
3: Mm-hmm.
0: Ja, ook voor jou, hè. Ik ben naar school geweest in Hasselt. Naar de muziekschool geweest in Hasselt. Mm-hmm. Dus muziek is wel iets belangrijks voor mij.
3: Professioneel of?
0: Ik had dat wel gewild.
3: Maar
0: dat is er niet van gekomen. Ik heb alle jaren die ik muziekschool mocht doen of kon doen, heb ik gedaan. En toen was dat nog 14 jaar. En dan wou ik door naar het Lemmens Instituut. Maar dat is dan toch een beetje uit mijn hoofd gepraat. Omdat muzikanten niet zo goed verdienen, altijd moeten werken als anderen vrij hebben. Maar soms heb ik zo wel iets van, had ik toch maar doorgedaan met muziek. Dus muziek is voor mij wel iets heel belangrijks. Ja.
3: Wat heb je dan in de plaats gedaan toen het geen muziek werd?
0: Chemie. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk. Maar ik herinner mij nog dat mijn ouders op zoek waren van wat kunnen we dan gaan doen. En dan via iemand die we kenden, die zei, ah, maar de chemie is altijd werk. Er zijn altijd te weinig mensen in de chemie. En dan ben ik chemie gaan doen. Ja.

0: Er zijn verschillende richtingen in de chemie en ik had dan de medische chemie gedaan.
1: Met bepaalde toekomstverwachtingen?
0: Oh, misschien zat mijn zus daar ook wel tussen. Mm-hmm. Ik had een brief geschreven naar professor Freins. Dat was toen de professor voor genetische ziektes. En ik mocht er dan ook mijn stage gaan doen. En ik vond dat wel interessant om dan ook echt te begrijpen hoe dat allemaal werkte, van die genetica en de ziektes. Naar dingen gaan graven, dingen willen begrijpen, onderzoek doen naar en liefst innovatief zijn.
1: Je zei er is altijd werk in, dus je had ook gelijk werk toen je afgestudeerd was.
0: Nee, dat was het gekke. Ik heb meer dan een jaar moeten wachten voordat ik werk vond. En dat is altijd wel de grap dat ik eerst een beetje gewerkt heb in de rioleringsbuizenfabrieken. En uiteindelijk ben beland in mijn eerste job, klinische chemie, op de dienst gastroenterologie, maag- en darmziektes. Waar je dan andere dingen die ook in de riolering terechtkomen moet gaan onderzoeken. Welke ziektes kunnen we opsporen? Maar dat was een fantastische professor die mij heel veel kansen heeft gegeven om ook innovatief onderzoek te doen. En vandaag is die mevrouw waar ik mee samenwerkte de rector van Leuven geworden. Dus dat is wel heel speciaal dat je zo in een innovatief centrum gewerkt hebt waar tot op vandaag nog altijd mensen bekend raken.
1: Maar je bent niet de hele tijd aan de universiteit verbonden gebleven, hè?
0: Nee, de universiteiten geven bijna geen vaste contracten. Huisje, tuintje, kindje. En dan denk je, ja, nu wil ik toch wel een stabieler inkomen hebben en zeker weten dat ik volgend jaar nog werk heb. En dan via de bedrijven die leveranciers waren van onze toestellen, mocht ik dan bij een van die bedrijven gaan werken. En zo ben ik van een puur klinische laboratoriumonderzoeksinstelling terechtgekomen in een commerciële functie, waar ik ook weer fantastische bazen gekregen heb. En die commerciële functies die zijn gegroeid van puur baanvertegenwoordiger tot verantwoordelijke voor nieuwe ontwikkelingen wereldwijd. En dat was een supermooie ervaring die ik heb mogen doen voor bijna 20 jaar.
2: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap. Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
0: Hij heeft heel Limburg rondgekrost om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
3: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer eraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en dat is helemaal door in mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen, denk ik, gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
0: Ja, ik was 12 jaar. Dat is het enigste wat ik me herinner. En sindsdien positief, negatief, goede operaties, slechte operaties, foute operaties. Er is zoveel gebeurd. Een lijdensweg voor mijn ouders, ja. Maar hij heeft nooit gestopt met willen preken of willen helpen of willen bijbelstudies geven. Daar is hij nooit mee gestopt.
1: Heeft dat je vragen opgeleverd bij jezelf van God, waarom is dit zo?
0: Waarom een zieke papa? Waarom een zus? Waarom, waarom, waarom? Ja, vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog één moment. En ik herinner mij heel weinig, zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
1: Okay.
0: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
1: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn we toch ervaren.
0: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen, met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat Hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal Hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd, ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd. Piet, wat betekent dat voor jou, hoop? De beroemde geloof, hoop en liefde. Wat betekent die hoop voor jouzelf, Piet?
4: Zeker weten.
0: Dat is een mooie.
4: De hoop die in mij is. Dat ik het zeker mag weten.
0: Dat is wel mooi dat je zegt dat dat een zekerheid is voor jou. Dat lied hebben we gezongen. Dat lied wat jij altijd meegeeft. Ik dacht, ik ga die in de lijst van liederen moeten zetten. Want Piet luistert daar al zo graag naar. Ik ga hem eens opzoeken, hè. Hier, Piet. Maar mijn speaker doet het niet meer goed van de telefoon. Amai. Maar je kent hem, hè, Piet?

dat wens ik jou dan toe, hè. Dat de God van de hoop jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof, in het blindelings vertrouwen op God, zodat jij overvloedig kunt zijn in de hoop, niet door jouw eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.

0: Het bezoekuurtje is alweer om. Het gespreksuurtje is voorbij. Piet wordt moe. Ik ga je terug een beetje beter leggen. Hè. Venster terug dicht. Vuistje. Zit er nog kracht in het vuistje? Ja, ja, er zit nog kracht in het vuistje. Nee, ik zegen jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Dank u.
0: Tot de volgende keer, hè.
2: Ja.
3: Als je weet dat herstel hier niet mogelijk is, hoe zit het dan met je hoopverlening?
0: De mooiste hoop is de toekomst die we hebben.
1: Ja.
0: Maar dat klinkt zo cliché, hè. Dat klinkt zo... een christelijk antwoord waar niemand iets aan heeft.
3: Kan Piet blij zijn?
0: Af en toe zie je een glimlach.
3: Je las nu vooruit de Bijbel en... op een moment staat dan wees vrolijk. Is dat ook niet heel confronterend dan voor iemand die...
0: Ja, maar daar staat wees vrolijk door de kracht van de Heilige Geest. Mm-hmm. Maar dat is waar. Want daarom is het niet uit onze kracht, hè.

0: Weinig mensen kijken er naar uit om later naar een verzorgingstehuis te moeten gaan. Maar soms kan het niet anders. Ook in het gezin Monsuur moest er een keuze gemaakt worden, toen vader en moeder de zorg voor Johanny niet langer op zich konden nemen. Tijd voor Fred om in actie te schieten.
1: Mijn zus stond toen, 2015, al 15 jaar op de wachtlijst. Dan stuurt je een brief naar de toenmalige minister van Welzijn, Jo van Deurze. Mijn ouders zijn echt niet in de gezondheid om voor mijn zus te blijven zorgen en er is geen plaats. Hoe kan dat dan verder? Ons huis was ook vol. Ergens wilt je ook je zus blijven helpen, je ouders blijven helpen. En dan krijg je een brief van de minister terug. Een heel mooie brief, maar één zinnetje. Dat zal ik nooit vergeten. Onze quota zijn behaald. Ja, amai. Onze quota zijn behaald. Een mens is geen quota. Het spijt mij, het kwaliteitssysteem, het mag kwaliteit zijn, maar mensen kun je niet in statistieken steken, kun je niet in quota steken. En dat is bij mij blijven hangen. En dan heb ik zoiets gehad van oké, dan moet ik zelf voor een oplossing gaan zoeken. Want ik merkte dat het nergens vandaan ging komen. Het huis naast ons kwam te koop te staan. En dan zijn we daarmee gestart om dan dat huis aan ons huis te trekken, zodat mijn zus naast ons kon komen wonen. En daarom hebben we ook onze VZW trisomie genoemd, met een haatje tussen tris en omie. Een home voor mensen met trisomie 21. En zo zijn we ooit begonnen in 2015.
2: Maar dit hele huis was niet voor jouw zus? Of?
1: Nee, één verdieping. Dus we hebben dan één verdiep volledig verbouwd. Ondertussen komt iemand anders die ook noden heeft. En dan denk je, ja, dat huis is er nu toch. Dan zullen we die andere persoon op een andere verdieping zetten. Dan komt er nog een vraag van iemand. Dan denk je, ja, misschien moeten we een tweede huis erbij gaan nemen.
2: Dat is ook gebeurd.
1: En dan ga je zoeken en dan komt er een tweede huis bij. En dan zit dat huis ineens ook vol. Blijf je vragen krijgen. Denk je, zouden we het financieel aankunnen? Met de bankjes gaan babbelen, op zoek gaan naar huizen die groot genoeg zijn. Dan komt er een sponsor die aanbiedt om mee te helpen. Die dat project super vindt. En dan ga je op zoek naar een derde huis. En zo blijft het doorgaan.
0: Tussen de bonte verzameling van mensen die in deze huizen wonen, komen we ook een beetje bekende Vlaming tegen. Hij was te zien in het televisieprogramma Down the Road. Graag beschrijft hij hoe het leven hier eruit ziet.
3: Ik ben Ruben Martens van Rungs in Hasselt. Mm-hmm. En ik woon hier in een appartement op de studio van Pleit wonen.
4: Mm-hmm. En woon je hier al lang?
3: Ja. Eerst was ik 21 jaar. Mm-hmm. En nu ben ik 38, dus dat is dan 15 jaar.
4: Dat is al een hele tijd, ja. Ja.
3: Ja. Op de maandag dan ben ik hier in Rungst. Tot aan de vrijdag. En in de weekend ben ik bij mijn papa.
4: En wat heb je vandaag gedaan? Want je was weg, hè?
3: Ik was vandaag gaan werken in het dagcentrum van het Roer. Zoals men doet daar werken van weer van auto van Citroën. Mm-hmm. Zo van die kleine busjes van de ring van de auto van Citroën.
4: Dus de Citroëns die rijden dankzij u?
3: Ja.
4: Je bent ook op tv geweest, hè?
3: Ja, ik ben ook bij tv geweest van Dode Rood met Dieter Koppers en Saar.
4: Mm-hmm.
3: Ja, dingen is gedaan, actieve tijden en is ervoor op te bouwen. Uit een vriendschap te maken, ja, met de mensen. Ja.
4: Je hebt daar veel vrienden?
3: Ja, ik heb ook heel veel vrienden ook overgehouden met 4GSM.
1: Na trisomie is een genetische term, een term uit de genetica, moet ik zeggen. Van een chromosomale afwijking. Dus trisomie is een chromosoom. En op trisomie 21, voor mensen met syndroom van Down, zoals Ruben en zoals mijn zus, zijn er dan 3 chromosomen in plaats van 2. En daardoor hebben zij een beperking. Ruben is eentje die goed kan praten, die kan lezen, die kan schrijven, kan een berichtje sturen, kan zijn plan trekken, boterhammen smeren, zelfstandig naar het dagcentrum gaan. Mijn zus heeft ook syndroom van Down, ook trisomie 21. Kan niet lezen, kan bijna niet praten, kan zeker niet voor haarzelf zorgen. Dus daar zit je gigantisch verschil in trisomie. Want iedereen kent dat wel van Down the Road, maar daar wordt een beetje een verkeerd beeld geschept. Maar ik vind het een prachtig programma, hè? Maar we mogen niet vergeten dat er enorme diversiteit is in trisomie.
4: Je was een verkoper. Een goede verkoper? Of?
1: Ze zeggen van wel, ja. Ik heb ergens nog een award staan. Dus blijkbaar was dat toch goed genoeg om goed voor beloond te worden. Dus dat was wel best speciaal. Ja,
4: klinkt naar een mooie carrière.
1: Ja, heel de wereld gezien. Echt prachtige dingen gezien. Wetende dat ik helemaal niet graag reis. Dus dat was altijd een ergernis en een stress om weer het vliegtuig te moeten pakken. Weer een week weg te zijn naar een of ander farmabedrijf ergens in de wereld. Om technologie uit te leggen, om nieuwe dingen uit te werken. Patenten, prachtige projecten, echt waar prachtig. Maar dat reizen, dat was niks voor mij. Nee.
4: Maar op een bepaald moment heb je dan gezegd, ik stop met mijn carrière in de farma.
1: Ja, ik voelde al een paar jaar dat ik niet meer op mijn plaats zat. Zo van, ik weet dat ik iets moet gaan doen. Maar tegelijkertijd voelt je ook niet goed in je dagelijks leven. Uh-huh. En zijt je keihard aan het werken. Maar ja, voor wat zijt je aan het werken? Oké, die premies zijn mooi. Je verdient goed. Je hebt alles wat iedereen wilt. De carrière blijft goed gaan. Je kunt nog. En toch was het dan niet.
4: En daarom heb jij dus ook die commerciële wereld achter je gelaten om een nieuw hoofdstuk in je leven aan te vatten? Of?
1: Ja, omdat je ziet dat die wachtlijsten zo gigantisch zijn. Niemand begint eraan. Ergens, dankzij mijn werk, heb ik geleerd hoe dat je plannen moet schrijven, hoe dat je met mensen communiceert. Je krijgt dan van die superdure opleidingen over crucial conversations en careful communication. En hoe gaat je met mensen om, wanneer moet je wat zeggen? En hoe gaat je met presidents en binnenbedrijven, CEO's? Dus blijkbaar door al die jaren heen heb je iets opgebouwd waardoor je ineens professioneel overkomt bij iedereen en dingen kunt doen die een ander niet kan doen.
4: En dat begon dus met onderdak te vinden voor je zus.
1: Ja.
4: En dat groeide uit naar?
1: Naar verschillende WZW's met allemaal dezelfde gebroken harten, maar voor verschillende doelgroepen. Een doelgroep jongeren met een beperking, een doelgroep jongeren vanuit bijzondere jeugdzorg, een doelgroep thuis- en dakloze jongeren, al of niet met verslavingsproblematiek, die allemaal een dak boven hun hoofd nodig hebben, allemaal kwetsbaar zijn, allemaal tijd, liefde, aandacht, allemaal God nodig hebben. We zijn ook VZW Credo aan het helpen. Dat is een stichting uit Nederland die ook in België gestart is. Wel een heel mooi voorbeeld, omdat ze een prachtig draaiboek hebben van liefde, tijd en aandacht voor thuis- en dakloze jongeren. We kunnen eens naar Credo rijden, maar dat is natuurlijk 20 minuutjes van hier.
4: Ja. Het doet zo heel wat kilometers waarschijnlijk. Of valt dat mee?
1: Maar dat is vooral door alle projecten.
4: Ja.
1: Waar je dan af en toe lange afstanden voor doet. Maar we zitten gemiddeld aan 40.000 kilometer per jaar. En dat is ook een rustmoment, hè. In de auto zitten. En dan heb je een uur de tijd of langer soms om alles weer te laten bezinken wat er gebeurd is. Actief de rust zoeken, dat gebeurt veel te weinig. Dat moet ik nog leren.
4: Nu gaan we ineens ook naar iets dat een stuk zakelijker is met gebouwen en huizen en dat soort zaken.
1: Ah, Credo Genk is niet zo zakelijk, maar natuurlijk een huis kopen is zakelijk.
4: Ja.
1: Nieuwbouw zetten is zakelijk. Aannemers, gronden zoeken, dat is allemaal heel zakelijk. Maar wat er op die gronden gebeurt en in die huizen gebeurt, dat is natuurlijk puur vanuit het hart van de mensen die daar zijn. De jongeren die daar wonen. En daar hebben wij het hart vooral voor de kwetsbaarste kinderen en jongeren. En kwamen we tot de conclusie dat jongeren die weten dat ze 18 worden en in de bijzondere jeugdzorg zitten door trauma, thuissituaties, kwetsbaarheid, misbruik, mishandeling, dat die jongeren, als die 18 worden, waar gaan die naartoe? Wat moeten die gaan doen? Waar moeten die gaan wonen? Wie gaat voor hen zorgen? Dus heel veel van die jongeren die stoppen met school, die gaan werk zoeken. Die gaan proberen een huurwaarborg bij in te sparen, want ik word 18, dus ik moet voor mijzelf gaan zorgen. En dat is zo jammer, want daardoor hebben ze dan niet het diploma wat ze nodig hebben om wel verder te gaan in het leven. Komen ze vaak de verkeerde mensen tegen, of huisjesmelkers, of andere verkeerde toestanden. Gaande van dealen tot prostitutie, om sneller geld bij in te krijgen. En dan heb je daar zo lang in geïnvesteerd vanuit je hart. En dan zie je dat het op een half jaar helemaal misgaat. En daarom zijn we gestart met project Steunfonds Samen Sterk. En Samen Sterk wilt eigenlijk zorgen dat die jongeren weten, daar mag ik gaan wonen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Want als je je zorgen maakt, dan wordt alles moeilijker in het leven. Hè? En zoals ze dat in de businesswereld heel mooi noemen, we willen hun ontzorgen. Door hun huisvesting aan te bieden. Maar natuurlijk, huisvesting zonder begeleiding, zonder relatie. Daar word je ook eenzaam van. Dus elk huis voor deze jongeren heeft ook mensen nodig die daar rondstaan. En die die jongeren vastpakken, omarmen, begeleiden. En kansen geven die ze anders niet meer krijgen. Dit is een van de huizen, hè. Maar niet al onze huizen zijn credo-huizen. We hebben trisomie-huizen, we hebben credo. Ja. Eigenlijk kunnen we het allemaal mentorhuizen noemen. En sommige huizen vallen onder credo. Omdat daar dan een mooi handboek bij zit. Van liefde, tijd en aandacht. En dat is wel belangrijk.
5: Dus van een organisatie die al langer bezig is om dit soort dingen te doen.
1: Ja. Maar nu ook in België echt dit meer vorm en meer plaats wilt geven. Maar ook daar heb je huizen nodig. En dat is dan wat we met VZW Steunfonds verzorgen wij eigenlijk de vierkante meters. Zodat die projecten ook echt van start kunnen gaan. Want die projecten hebben huizen nodig. Huizen kosten geld. En dat is wat we in VZW Steunfonds doen. Zullen we eens naar binnen gaan?
6: Ja. Binnen ontmoeten we Rianne die samen met haar man uit Nederland overkwam om zich hier met hart en ziel in te zetten. Enthousiast legt ze uit wat dit huis is, wie de jongeren zijn en wat haar motiveert om veel tijd in hen te steken.
7: Een credohuis is een huis waar jongeren tussen de 16 en de 25 terecht kunnen die dak- of thuisloos zijn of gaan worden, zodat de jongeren een periode heeft voordat hij volledig zelfstandig gaat wonen om te groeien in zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld leren koken, de was doen, voor school nog iets doen. Of eigenlijk leren we ze op elk gebied, alle domeinen, om zelfstandig te worden. Heel vaak moeten jongeren op hun 18 uit een instelling vertrekken als ze in een instelling zijn opgegroeid. Ja, en 18 is nog wel heel jong om volledig alleen op eigen benen te moeten staan. Dus het is dan heel fijn als je dan een transitieperiode hebt van enkele jaren om dan toch volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan niet afhankelijk te raken van een uitkering, maar gewoon de job te gaan doen die je heel graag wil doen. En dan echt zelfredzaam zijn.
5: En jullie hebben een opleiding in die richting?
7: Ik ben zelf psychologe en verpleegkundige. En de collega's hebben ook allemaal een opleiding maatschappelijk werk of ervaring. We hebben ook ervaringsdeskundigen die zelf op straat zijn gezet geweest. En met hulp van pleegzorg of andere manieren eruit zijn gekomen. Het kan eigenlijk van alles zijn.
5: Kunnen jullie dan repareren wat bij anderen is misgegaan?
7: Ja, ik geloof wel dat er herstel plaatsvindt. Gewoon door in de rust te komen en te zien dat je een nieuwe kans krijgt. Ook al is het hiervoor misgegaan, zie je dat in die rust ga je nadenken. En ga je denken, hoe kan ik dit oplossen? Wat is er eigenlijk gebeurd? Want de meesten zijn gewoon verdoofd door alles wat hun overkomen is. Dat heb je niet in de hand. En ik denk door hier te komen, tot rust te komen, zien we op een hele korte tijd jongeren heel positief veranderen.
5: En dan vertellen jullie ook God helpt?
7: Ja, dat vertel ik, daar lachen ze mee. En ze denken, oh, die is een beetje gek. Maar ja, keer op keer, als we aan Jezus vragen om te helpen, dan helpt hij ook.
1: En dan nog hebben wij de taak om van hen te houden en voor hen te zorgen. En dan krijg je inderdaad jongeren of pubers die zeggen, ik moet niks van God weten, zwijg daarover. Maar ze weten gewoon dat ze in een christelijke voorziening zijn of in een huis zijn waar christen zijn belangrijk is. Maar we gaan niet met bijbels smijten, we gaan niet met bijbelteksten smijten. We gaan gewoon zeggen, wij houden van jullie. En God houdt van jullie. Ja, maar ik wil niks van God weten. Maar God wil het wel van jou weten. En dan gaan ze ook alles uittesten. Hè. Of ze gaan expres vloeken. Om te kijken van hoe gaat hij nu reageren. Want hij heeft dat niet graag. Of ze gaan expres zeggen. God, daar moet ik niks van weten. Gewoon om eventjes een shockreactie te krijgen. Mm-hmm. En ook daar blijf je.
5: Maar dat stoort jou niet.
1: Nee. Als ik weet wat die kinderen hebben meegemaakt. Amai.
5: Welke rol speelt geloof in dit hele verhaal?
7: Het is geïnspireerd op het geloof, op de liefde van Jezus. Maar het is wel zo dat iedereen welkom is. We hebben respect voor elk geloof. Wat we wel belangrijk vinden is dat je je begeleidbaar opstelt. Dus dat je iets wil maken van je leven. En dat je doel is dat je uiteindelijk zelfstandig wilt gaan wonen. Dan willen we ze daarbij helpen. Met liefde, tijd en aandacht.
5: De Bijbel zegt geloof, hoop en liefde. En de credohuizen zeggen liefde, tijd en aandacht. Wat is het verschil ertussen?
1: Ik denk niet dat er veel verschil is. Maar zonder liefde hou je het niet vol om veel tijd te geven. Zonder veel liefde hou je het niet vol om veel aandacht te geven. En uiteindelijk, uit die liefde komt heel veel hoop. En heel veel geloof. En als je dan weet dat geloof in de Bijbel betekent blindelings vertrouwen. Dan is dat wat we de jongeren ook willen gunnen, dat ze Gods onvoorwaardelijke liefde doorheen ons mogen zien, mogen proeven, mogen voelen in die tijd en aandacht die we geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
5: Je zegt onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat dan?
1: Dat is elke dag nieuwe kansen krijgen. Niet omdat we het verdienen, maar omdat God ons die kansen elke dag geeft. Zoals ze dan een heel duur woord zeggen, pure genade. Maar jongeren snappen heel vaak het woord genade niet. Maar God geeft ons elke dag nieuwe kansen. En dat is onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wat er gebeurd is. Want die jongeren zijn al zo vaak bedrogen in de liefde, in de tijd, in de aandacht, in de hoop voor de toekomst, in perspectief, dat dat gewoon superbelangrijk is. Dat maakt het verschil voor die jongeren.
7: Ik zeg altijd, we kijken niet naar het vallen, we kijken naar het opstaan. En we geloven ook in het positief aanmoedigen. Dus vooral wat iemand goed doen, bekrachtigen. Want uit onderzoek blijkt dat dat 10 keer zo goed werkt als straffen. Dus belonen is gewoon de mooiste manier van met elkaar omgaan. En daar zoeken we naar het positieve in iedereen. En elkaar. En onszelf. Mijn man die is zelf van zijn 14e tot zijn 44e is zwaar alcoholist geweest. Is alles kwijtgeraakt, zijn vrouw, zijn huis, zijn auto, zijn vrienden. En toen heeft hij eigenlijk een tweede kans gehad. En dan zijn wij elkaar in Nederland tegengekomen op een bijbelschool. En dan zijn wij getrouwd en we hebben zelf nu ook tieners. En van daaruit hebben we ook wel gezien van hoe kostbaar het is om familie te zijn. En er voor tieners en jongeren te kunnen zijn.
8: Voor.

0: niet alleen.
1: Staan de jongeren effectief open voor liefde?
2: Dat is een moeilijke vraag. Staan ze open voor liefde? Ze zijn daar heel bang voor. En sommigen hebben liefde niet leren kennen en snappen niet goed wat die liefde is die we dan willen geven. Want een arm om een schouder leggen kan al heel verkeerd overkomen tegenwoordig als jongeren heel veel verkeerde liefde gekregen hebben. Maar daarom dat onze houding, onze elke dag er zijn, elke dag vanaf nul opnieuw beginnen, niet met oei, dit is gisteren gebeurd, dus vandaag gaan we anders met jou om. Nee, dat is niet onvoorwaardelijk. Vragen ze aan een jongere wat is liefde? En die heeft een heel andere definitie, want de wereld heeft zoveel soorten liefde, helaas, waar ook misbruik gemaakt wordt van liefde. En dan hoop ik toch dat ze mogen proeven dat Gods liefde een heel andere definitie is van liefde.
1: In welke zin is die anders?
2: In die onvoorwaardelijke zin. En dat het oprecht is vanuit het hart. Echt van, wij zijn er altijd, ongeacht wat er gebeurt. Zoals God er ook altijd is, ongeacht wat er gebeurt.
1: Ja, want ik neem aan dat je dat als een wantrouwen botst.
2: Dat is waar. Ook als je zegt, zullen we samen naar de winkel gaan? Dat vinden ze al heel ongemakkelijk. Ga je eens mee naar de kerk? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Zullen we eens samen een ijsje gaan eten? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Want waarom zou je dat doen? Want ze denken altijd dat je iets terugverwacht. En dat is niet onvoorwaardelijk. Iets terugverwachten, dan ben je niet meer aan het spreken over onvoorwaardelijkheid. En na een tijdje beginnen ze dat te zien van, wauw, je neemt ons mee en je verlangt niks terug van ons. En je blijft ons telkens vragen.

0: Is het leven oneerlijk? Als ik naar je eigen familiesituatie kijk, naar je thuis met je zus en je vader en...
1: Voor veel mensen waarschijnlijk wel, ja. Maar God is niet oneerlijk, hè. Voor die kinderen is het super oneerlijk. Maar God is daarom niet oneerlijk. En dat is het moeilijke, dat je dan altijd die vragen terugkrijgt. Ja, maar Fred, als God bestaat, waarom moet ik dan dit allemaal meemaken? En waarom gebeurt dit dan? En waarom zijn er zoveel problemen in de wereld? Ja, dat is niet omdat God dat wil, hè. God wil dat helemaal niet. God heeft de aarde perfect geschapen, prachtig, iedereen in volle harmonie. En wij hebben er een zooitje van gemaakt. Dus alsjeblieft, laten we niet naar mensen kijken, maar laten we naar God blijven kijken. En wij zijn de vertegenwoordigers die dat mogen uitleven.

0: Hoeveel tijd besteed je hier aan?
1: Volgens mijn vrouw te veel. Ik denk niet dat er voldoende tijd is in een dag om hier aan te spenderen. In mijn fulltime job was tijd iets heel duurs, heel kostbaars. Er werd veel mee gedaan en dat voelde ook als tijd. Maar met deze jongeren bezig zijn voelt niet meer als tijd. En dat is misschien ook het gevaar daarvan. De uren die zijn eigenlijk niet belangrijk.
0: Maar de tijd loopt door.
1: Maar de tijd loopt door. En ik heb helaas nog altijd geen klok gevonden met 48 uur in een dag. Hoewel ik dat heel graag zou willen.
2: De agenda van Fred is alle dagen overvol. En daarom is het de hoogste tijd om het Credohuis in Genk te verlaten. We stappen in de auto en gaan terug naar Hasselt.
0: Nog in de farm werkte. Hoe hectisch was je leven toen?
1: In uren waarschijnlijk even hectisch als nu, maar toen voelde het hectisch aan en nu niet meer. Toen was het vliegtuig in, vliegtuig uit, hotel in, hotel uit, taxi in, taxi uit. En mensen overtuigen van de meerwaarde die je kunt brengen aan hun technologieën en oplossingen bieden. En nu is het puur mensenwerk.
0: Op welk moment vind je rust?
1: Dan moet ik in mijn agenda kijken en dan moet ik mij er elke dag bij bepalen dat ik mijn wekker vroeg genoeg zet om heel eventjes tot rust te komen. En dat is het rustmoment wat ik ook echt nodig heb. Als die misgegaan is door een onverwachte afspraak of een onverwacht iets anders of een oververmoeid momentje, dan voel je ook wel dat de rust gemist is de rest van de week. Dus ja, 's morgens staat in mijn agenda een vast moment. Ik en God, zo staat het in mijn agenda.
0: En dat is dan de echte rust?
1: Ik en God is de echte rust, ja.
0: En druk je dat dan in minuten uit? Of is dat, denk aan kwaliteit of kwantiteit?
1: Een combinatie misschien, ja. Nee, niet misschien, heel zeker een combinatie. Van stil zijn, met God praten. En wat ik nog het meeste moet leren, waar ik elke dag mee worstel, is: heb ik wel genoeg geluisterd en tijd gemaakt om ook te luisteren naar God en niet alleen stil te zijn en te lezen in Gods woord, maar ook: God, wat wilt je vandaag tegen mij zeggen?
0: Krijg je wel eens een berichtje van Jezus? Of?
1: Ja, misschien niet in de vorm van een tekstberichtje, maar wel in de vorm van rust en van doe dit maar of doe dat maar. Of mensen die in je gedachten komen dat je denkt, ja, daar moet ik echt nog eens tijd voor maken. Ga daar nog maar eens naartoe. Of bel die eens. Ja. Want wij leven niet voor onszelf, hè.

0: Heb je de wachtlijsten intussen korter gemaakt?
1: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat de wachtlijsten sneller groeien dan dat wij ze korter kunnen maken. En daarom hebben we ook een droom uitgeschreven vorig jaar van 100 huizen te willen hebben binnen 10 jaar. Sommigen van ons bestuur zeggen dat ik het verkeerd heb, dat het gaat om 100 jongeren. Ik heb echt zoiets van, ik zou supergraag 100 huizen willen. Maar zelfs als ik het verkeerd heb, het gaat om heel veel.
0: Maar dan neem je in feite het werk van de overheid over.
1: Ja, dat is een leuke uitspraak. Die krijg ik soms nog van, ja, maar dat is toch niet jouw taak, dat is toch de taak van de overheid. Mm-hmm. En waarom moeten wij ons geld daar dan in steken? Nee, dat is niet de taak van de overheid. Dat is de taak van ons als christenen. Er staat nergens in de Bijbel dat de overheid verantwoordelijk is voor kwetsbare mensen. Er staat wel dat wij voor onze naasten moeten zorgen. En zeker voor kwetsbare kinderen. De overheid heeft die taak genomen van de kerk. Want vroeger was dat de kerk die dat deed. En ik denk dat we in een fase aan terechtkomen zijn, of al zitten, waar de overheid duidelijk ziet, wij kunnen dat niet meer. Wij kunnen het niet. We weten het niet. En dat wij als christenen terug onze taak moeten oppakken en tonen dat het God is die dat doet en niet de overheid.
0: Hoe is jouw relatie met de overheid dan?
1: Iedereen krijgt van mij een uitnodiging om kennis te komen maken. En ineens krijg je inderdaad toegang tot de minister of toegang tot de gouverneur of een burgemeester. Dat is gewoon heel mooi om te zien dat op die manier de overheid ons begint te leren kennen. De empathie in die wereld is natuurlijk iets heel anders, hè? Maar dankzij de empathie en de professionaliteit tegelijkertijd kun je iets unieks brengen bij de overheden, bij de banken, bij ministers, bij CEO's. En dat is iets wat in die functies heel weinig gezien wordt. De combinatie van superprofessioneel kunnen handelen en toch heel menselijk zijn.
0: Speel je dan op het gevoel of op feiten?
1: Twee, ja.
0: En wat spreekt het meest aan?
1: Wel, een van de ministers waar ik mee gesproken heb, had ik niet verwacht dat hij emotioneel ging reageren na onze presentatie. Maar het feit dat je professioneel kunt spreken en toch de emotie erin kunt leggen, de empathie erin kunt leggen en vertellen dat God zorgt voor kwetsbare mensen, dan zie je dat ook zij echt wel mensen zijn. En dat ze daar ook niet altijd de kans krijgen om die menselijke kant naar boven te laten komen. En dan krijg je soms de vraag, is iedereen dan welkom bij jullie? En dan is er gewoon een prachtige Bijbeltekst. Want dat was onder andere de vraag van minister Beenders. Fred, is dan iedereen welkom? Zegt de Bijbel, heeft een prachtige tekst en die zegt, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Daar staat niet en uw christen naaste als uzelf. God is inclusief. Iedereen is welkom bij God, dus ook bij ons.
0: Als je die projecten presenteert, dan besteed je toch redelijk wat aandacht aan de christelijke identiteit, hè?
1: Ja. Iedereen die komt luisteren, of dat nu de minister is of iemand anders, in de eerste 5 minuten krijgt hij te horen dat we een huis met een hart zijn en dat er maar één is die een hart heeft wat groot genoeg is om heel de wereld te vullen. En dat is Gods hart, Gods vaderhart. En dat we in al onze projecten Gods eigenschappen willen vertegenwoordigen. Gods liefde, Gods respect, Gods onvoorwaardelijke liefde, de veiligheid. Alles wat maar aan God gekoppeld kan worden.
0: Maar krijg je die boodschap verkocht, zal ik zeggen?
1: Mensen begrijpen dat niet meer. En daarom is ons leven delen, dingen doen voor anderen. Je bent zo dankbaar voor alles wat God gedaan heeft, dat je het wilt doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt doen. Zonder dan een Bijbeltekst op tafel te leggen waar mensen zeggen, nee, daar wil ik niks van weten of dat interesseert mij niet. Moeten ze proeven aan ons wie wij zijn. Dat we een licht mogen zijn en dat we het licht mogen verspreiden. En dat op die manier mensen God zien.
0: Gooi je niet een beetje je eigen ramen in als je eerst dat hele christelijke naar voren brengt?
1: Ik weet dat ik daar heel veel gesprekken over heb met directies. En moeten we niet voorzichtiger zijn? En zouden we dat wel zeggen? En kunnen we dat niet beter laten liggen tot later? En nee, want dan zijn we een voorziening, een VZW zoals er honderden zijn. En waar is dan nog het verschil tussen ons en de rest van de wereld?
0: Toch niet een beetje naïef?
1: God is de reden dat wij bestaan. God is de reden dat we die huizen kunnen kopen. God zorgt voor mij. Niet mijn werk, niet mijn status. Ook al klopt dat maatschappelijk helemaal niet en zou dat problemen kunnen geven op de rekening. Maar mijn rekening staat niet minder dan vroeger en we komen niks tekort. Laat ik dan maar naïef zijn. Als God voor mij zorgt, dan heb ik blijkbaar de beste werkgever die er is. Ik vind dat heel speciaal. Ik kan dat niet anders uitleggen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Bijbel te lezen. We zijn vandaag dag 30. En wij bevinden ons in onze derde tijdsperiode, Egypte en Exodus. Zoals jullie weten zijn wij de verhalen, de boeken van de Bijbel na elkaar aan het lezen op chronologische volgorde. Voor deze tijdsperiode is ons verhalenboek het boek Exodus. En wij lezen ook de niet-verhalende boeken. Momenteel zijn wij bezig in het boek Leviticus. En wij lezen ook elke dag een psalm. Vandaag gaan wij in Exodus lezen hoe de eerste plagen Egypte treffen. En het is misschien interessant om te weten dat deze plagen niet willekeurig gekozen zijn. Maar elk toont aan dat God, de Heer van Israël, de Almachtige is. De eerste plaag bijvoorbeeld ondermijnt Hapi, de Egyptische god van de Nijl. Die werd aanzien als de beschermheer van de Nijl. En de rivier de Nijl was de bron van leven voor Egypte. Maar door de eerste plaag verandert die bron van leven in een bron van ziekte en verderf. En zo toont God dat hij boven de goden van Egypte staat. En het is vandaar dat de plagen ook wel het vonnis over de goden van Egypte wordt genoemd. En dit is belangrijk niet alleen voor de inwoners van Egypte, maar ook voor het volk van Israël zelf. Want wanneer God hen redt uit Egypte, redt hij hen niet alleen uit fysieke slavernij, maar ook uit spirituele slavernij. Want na eeuwen in Egypte verbleven te hebben, waren zij enorm beïnvloed door de polytheïstische Egyptenaren. En waren velen van hen God vergeten. Beste luisteraars, we zijn vandaag dag 30. We lezen Exodus hoofdstukken 6 en 7, Leviticus hoofdstuk 5 en Psalm 47. Laten we eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus hoofdstuk 6. Belofte van God. De Heer sprak tot Mozes. Nu zult u zien wat ik met de farao ga doen. Door overmacht gedwongen zal hij het volk wegsturen. Ja, door overmacht gedwongen zal hij hen uit zijn land verjagen. Weer richtte God het woord tot Mozes en sprak: Ik ben de Heer. Aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob ben ik verschenen als God Almachtig. Mijn naam, Heer, heb ik hun niet geopenbaard. Met hen heb ik mijn verbond gesloten. Ik zal hun Kanaan geven, het land waar zij als vreemdeling woonden. Nu heb ik het kermen gehoord van de Israëlieten, die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn. Daarom ben ik nu mijn verbond indachtig. Zeg dus tegen de Israëlieten: Ik ben de Heer. Ik zal u wegvoeren uit de dwangarbeid van Egypte. Ik zal u bevrijden van hun overheersing. Met uitgestrekte arm en onder toediening van zware straffen zal ik u verlossen. Ik zal u aannemen als mijn volk en ik zal uw God zijn. Dan zult u beseffen dat ik het ben, de Heer uw God, die u bevrijdt van de dwangarbeid van Egypte. Ik zal u naar het land brengen dat ik met opgestoken hand beloofd heb aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal het u in bezit geven. Ik, de Heer. Mozes bracht deze woorden over aan de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar hem. Zij hadden door de harde slavendienst de moed verloren. En de Heer sprak tot Mozes: Ga tegen de farao, de koning van Egypte, zeggen dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken. Maar Mozes antwoordde: De Israëlieten luisteren niet eens naar mij. Zou de farao dan wel naar mij luisteren, onbesneden van lippen als ik ben? De Heer sprak tot Mozes en Aaron en zond hen naar de Israëlieten en naar de farao, de koning van Egypte, met de eis dat hij de Israëlieten uit Egypte zou laten vertrekken. Nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi. Hier volgen de hoofden van de verschillende geslachten. Zonen van Ruben, Israëls eerstgeborene: Sjanok en Palu, Gesron en Karmi. Dit zijn de geslachten van Ruben. Zonen van Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul, de zoon van een Kanaanitische vrouw. Dit zijn de geslachten van Simeon. De namen van de zonen van Levi met hun afstammelingen: Gerson, Kehat en Merari. Levi werd 137 jaar oud. Zonen van Gerson: Lipni en Simi en hun geslachten. Zonen van Kehat: Amram, Yisar, Gebron en Uziel. Kehat werd 133 jaar oud. Zonen van Merari: Machli en Musi. Dit zijn dus de geslachten van Levi en hun afstammelingen. Amram huwde met Jochebed, zijn tante, en zij baarde Mozes en Aaron voor hem. Amram werd 137 jaar oud. Zonen van Yishar: Korach, Nefeg en Zikri. Zonen van Uziel: Misael, Elsafaan en Sitri. Aaron huwde met Elizeba, dochter van Aminadab en zuster van Nachson. Zij baarde Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar voor hem. Zonen van Korach: Assir, Elkana en Abiasaf. Dit zijn de geslachten van de Korachieten. Eleazar, zoon van Aaron,
huwde met een dochter van Putiel en zij baarde Pinegas voor hem. Dit zijn de familiehoofden van de stam Levi, met hun geslachten. Aan deze Mozes en Aaron had de Heer de opdracht gegeven. Leid de Israëlieten in legers geordend uit Egypte. Zij waren het ook die het woord voerden bij de farao, de koning van Egypte. En zij eisten van hem dat hij de Israëlieten zou laten vertrekken uit Egypte. Zij, Mozes en Aaron. Toen de Heer in Egypte het woord richtte tot Mozes, zei hij: Ik ben de Heer. Deel de farao, de koning van Egypte, alles mee wat ik tegen u gezegd heb. Maar Mozes zei tegen de Heer: Ik, onbesneden van lippen als ik ben, waarom zou de farao naar mij luisteren? Hoofdstuk 7. De staf van Aaron. De Heer sprak tot Mozes: Ik breng u voor de farao als de God, en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. U moet hem alles zeggen wat ik u opdraag. Dan zal uw broer Aaron het woord voeren bij de farao, zodat hij de Israëlieten uit zijn land laat vertrekken. Dan zal ik de farao halsstarrig maken en in Egypte talrijke tekenen en wonderen verrichten. De farao zal niet naar u luisteren, maar ik zal Egypte mijn kracht laten voelen en mijn legers, mijn volk van de Israëlieten, wegleiden uit Egypte, dat ik zwaar zal straffen. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mijn hand uitstrek naar Egypte en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun bevolen had. Toen zij onderhandelden met de farao, was Mozes 80 en Aaron 83 jaar oud. De Heer richtte het woord tot Mozes en Aaron en sprak: Als de farao u uitdaagt om eerst maar eens een wonder te laten zien, dan moet u tegen Aaron zeggen: Neem uw staf en laat hem voor de farao op de grond vallen. Het zal een slang worden. Mozes en Aaron gingen naar de farao en deden wat de Heer hun had opgedragen. Aaron liet voor de ogen van de farao en van al zijn hovelingen zijn staf vallen, en het werd een slang. Maar de farao riep op zijn beurt de wijzen en tovenaars erbij. En ook zij, de magiërs van Egypte, deden met hun toverkunsten hetzelfde. Zij lieten allen hun staf vallen en het werden slangen. Maar de staf van Aaron verslond die van hen. Toch bleef de farao halsstarrig en hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. Eerste plaag: water verandert in bloed. De Heer sprak tot Mozes: Het hart van de farao is niet te vermurwen. Hij laat het volk niet gaan. Morgen vroeg moet u naar hem toe gaan, tegen de tijd dat hij naar de rivier gaat. Ga naar hem toe aan de oever van de Nijl, met de staf die in een slang verandert in uw hand. Zeg hem dan het volgende: De Heer, de God van de Hebreërs, zond mij naar u met het bevel: Laat mijn volk gaan om mij in de woestijn te vereren. Tot nu toe hebt u daar niet naar geluisterd. Zo spreekt de Heer. Hierdoor zult u weten dat ik de Heer ben. Met deze staf zal ik op het water van de Nijl slaan, en het water zal bloed worden. De vissen in de Nijl zullen sterven, de Nijl zal gaan stinken, en de Egyptenaren zullen geen water uit de Nijl meer kunnen drinken. Vervolgens sprak de Heer tot Mozes: Zeg tegen Aaron: Neem uw staf en strek uw hand uit over de wateren van Egypte, over de rivieren en stromen, over de moerassen en alle waterplassen.
Al dit water zal in bloed veranderen. Bloed zal er zijn in heel Egypte, tot in de houten en stenen vaten toe. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun bevolen had. Voor de ogen van de farao en al zijn hovelingen hief hij zijn staf op, sloeg op het water van de Nijl, en al het water van de Nijl werd als bloed. De vissen in de Nijl stierven, de Nijl begon te stinken, en de Egyptenaren konden het water uit de Nijl niet meer drinken. Bloed was er, overal in Egypte. Maar omdat de Egyptische magiërs door hun toverkunsten hetzelfde deden, bleef de farao halsstarrig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. De farao keerde hun de rug toe en ging naar zijn paleis. Hij was ook deze keer niet gezwicht. Alle Egyptenaren gingen nu overal in de buurt van de Nijl naar drinkwater graven, want het water uit de Nijl was niet meer te drinken. 7 dagen verliepen nadat de Heer de Nijl geslagen had. Tweede plaag, kikkers. Toen sprak de Heer tot Mozes: ga naar de farao en zeg tegen hem: zo spreekt de Heer. Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Als u weigert om hen te laten gaan, zal ik heel uw grondgebied teisteren door kikkers te sturen. De Nijl zal wemelen van kikkers. Zij zullen eruit komen en binnendringen in uw paleis, in uw slaapvertrek en in uw bed, in de huizen van uw hovelingen en uw onderdanen, in de ovens en de bakkerstroggen. Zij zullen uzelf, uw onderdanen en uw hovelingen lastig vallen. Leviticus, hoofdstuk 5. Als iemand een vervloeking hoort en daar getuige van is omdat hij het gezien heeft, of omdat hij het weet, maar dat niet onthult, dan zondigt hij en draagt hij de volle verantwoording. Iemand raakt bijvoorbeeld onopzettelijk iets onreins aan, het kadaver van een wild, tam of kruipend dier, en een ander komt het te weten, dan wordt hij daardoor schuldig. Iemand raakt onopzettelijk iets onreins van een mens aan, onverschillig wat, en een ander komt het te weten, dan wordt hij daardoor schuldig. Of iemand laat zich een ondoordachte belofte ontvallen, ten goede of ten kwade, of hoe dan ook, en een ander komt het te weten, dan wordt hij daardoor schuldig. In al deze gevallen moet de getuige die aan een van deze dingen schuldig is, belijden op welk punt hij gezondigd heeft. Vanwege de zonde die hij heeft begaan, moet hij dan de Heer ter genoegdoening uit zijn kudde een vrouwelijk dier, schaap of geit, als zondeoffer aanbieden. De priester zal voor hem de verzoeningsrite voltrekken vanwege zijn zonden. Kan hij een stuk klein vee niet betalen, dan kan hij de Heer ter genoegdoening voor zijn zonde 2 tortels of duiven brengen. 1 als zondeoffer en 1 als brandoffer. Hij brengt ze naar de priester, die eerst het dier offert dat voor het zondeoffer bestemd is. Hij knijpt het vlak bij de nek de kop af, zonder die eraf te trekken, en sprenkelt het bloed van het zondeoffer tegen de zijkant van het altaar. De rest van het bloed zal langs de voet van het altaar weglopen. Zo is het een zondeoffer. De tweede vogel draagt hij op de voorgeschreven wijze als brandoffer op. Zo zal de priester voor hem de verzoeningsrite voltrekken voor de zonden die hij begaan heeft. Is hij niet in staat 2 tortels of 2 duiven te betalen, dan moet hij als gave voor hetgeen hij misdaan heeft
een tiende eva bloem als zondeoffer brengen, zonder er olie op te doen of er wierook bij te voegen, omdat het een zondeoffer is. Hij brengt dat naar de priester, die er een handvol uitneemt en samen met de offergaven van de Heer op het altaar in rook laat opgaan. Zo is het een zondeoffer. De priester voltrekt voor hem de verzoeningsrieten, voor een van de genoemde zonden die hij begaan heeft. En er wordt hem vergeving geschonken. De rest komt toe aan de priester, zoals bij het meeloffer. Schuldoffers. De Heer sprak tot Mozes. Als iemand onoplettend handelt en onopzettelijk zondigt tegen de heilige dingen van de Heer, dan moet hij de Heer ter genoegdoening uit zijn kudde een ram zonder gebrek als schuldoffer brengen, ter waarde van een geschat aantal zilveren sikkels, een heilige munt. Hij moet het heilige waartegen hij gezondigd heeft vergoeden, vermeerderd met een vijfde, en aan de priester geven. De priester voltrekt voor hem de verzoeningsrieten met de ram van het schuldoffer, en er wordt hem vergeving geschonken. Als iemand zonder het te weten zondigt tegen een van de voorschriften van de Heer en iets doet dat verboden is, dan is hij schuldig en moet hij ervoor boeten. Hij moet als schuldoffer uit zijn kudde een ram zonder gebrek en van een geschatte waarde naar de priester brengen. Deze voltrekt voor hem de verzoeningsrieten, voor de zonde die hij door onoplettendheid en zonder het te weten heeft bedreven. En er wordt hem vergeving geschonken. Het is een schuldoffer, want hij had zich schuldig gemaakt tegenover de Heer. De Heer sprak tot Mozes. Wanneer iemand zondigt en een vergrijp begaat tegen de Heer, door te ontkennen dat een volksgenoot hem iets in bewaring heeft gegeven of ter hand gesteld heeft, door met een valse eed te ontkennen dat hij een verloren voorwerp gevonden heeft, of door andere soortgelijke vergrijpen, dan moet hij, omdat hij gezondigd heeft en schuld op zich geladen heeft, het geroofde, het door uitbuiting verkregene, het in bewaring gegevene of het gevonden voorwerp, of datgene waardoor hij een valse eed heeft afgelegd, geheel vergoeden, vermeerderd met een vijfde van de waarde, en dat op de dag van zijn schuldoffer aan de eigenaar geven. Hij moet de Heer ter genoegdoening uit zijn kudde een ram zonder gebrek van een bepaalde waarde als schuldoffer aanbieden. Hij brengt het dier naar de priester, en voor de Heer voltrekt deze voor hem de verzoeningsrieten, voor de overtreding waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Psalm 47. Klap in de handen. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, een zangstuk. Klap in de handen, alle volken. Juich voor God, laat je stem horen. Want de Heer, de Hoogste, is ontzagwekkend. Machtige koning van heel de aarde. Volken wierp hij voor ons neer. Naties legde hij aan onze voeten. Hij heeft ons land voor ons uitgezocht. Het heerlijke land van Jacob, zijn vriend. God trekt op. De strijdkreet klinkt, de Heer verschijnt, de ramshoorn schalt. Zing en speel voor onze God, zing en speel voor onze koning, want God is koning van heel de aarde. Zing en speel een passend lied voor hem, want God is koning over de volken, onze God op zijn heilige troon. De vorsten van de volken sluiten zich aan bij het volk van Abrahams God.
Aan God behoren de schilden van de aarde. Zo hoog is Hij verheven.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 30 en we hebben zo net Exodus hoofdstukken 6 en 7, Leviticus hoofdstuk 5 en Psalm 47 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus van Hippo. God zegt voortdurend: ik zal de farao halsstarrig maken. En hij geeft de reden waarom hij dit doet. Hij zegt: ik zal de farao halsstarrig maken en mijn tekenen en wonderen in Egypte vervullen. Alsof het halsstarrig maken van de farao noodzakelijk was, zodat Gods tekenen vermenigvuldigd en vervuld zouden worden in Egypte. God maakt goed gebruik van slechte harten, voor wat hij wil tonen aan degenen die goed zijn, of degenen die hij goed gaat maken. En de kwaliteit van het kwaad in elk hart, dat wil zeggen wat voor soort hart is geneigd tot kwaad, is ontstaan door zijn eigen boosheid, die voortkwam uit de keuze van de wil. Dat farao een dergelijk hart had, dat niet door Gods geduld tot vroomheid werd bewogen, maar eerder tot goddeloosheid, was het resultaat van zijn eigen ondeugd. Maar dat de dingen gebeurden waardoor zijn hart, zo slecht door zijn eigen ondeugd, Gods gebod weerstond, het wordt verhard genoemd omdat het niet boog en instemde, maar onbuigzaam weerstond, was een goddelijke bedeling. Het was niet onrechtvaardig voor zo'n hart. Het was duidelijk een rechtvaardige straf die voorbereid werd, waardoor degenen die God vreesden gecorrigeerd zouden worden. Bijvoorbeeld, wanneer geld wordt aangeboden voor de opdracht tot moord, wordt een hebzuchtige man op de ene manier bewogen, maar degene die geld veracht, wordt op een andere manier bewogen. De eerste wordt bewogen om de misdaad te begaan, de laatste om voorzichtig te zijn. Toch was de aanbieding van het geld zelf niet onder de controle van een van deze twee personen. Zo komen motieven naar slechte mensen die inderdaad niet onder hun controle staan. Maar zij handelen uit hun vastgelegde eerdere wil. We zouden moeten overwegen of de uitdrukking op deze manier begrepen kan worden. Ik zal hem halsstarrig maken, alsof hij zegt: ik zal laten zien hoe hard zijn hart is. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons de volledige Bijbel mee te lezen. Morgen zijn wij dag 31 en dan lezen wij Exodus hoofdstuk 8, Leviticus hoofdstuk 6 en Psalm 48. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijk lijden.

van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt. Vandaag op deze woensdag 30 september, de laatste dag van de maand september. We gaan het vandaag hebben over een Hildegaarddag in de maand oktober. We gaan het ook hebben over een rozenkransactie, Rozenkrans aan de grenzen, dat nu zaterdag plaats zal vinden. En we gaan natuurlijk ook nog stilstaan bij het bezoek van Paus Leo XIV aan Frankrijk. Maar laten we starten met muziek, beste luisteraars. En we starten met een lied van een zanger.

Zeg tegen die demonen, ren weg en verstop je. Ze beven elke keer bij de naam van Jezus. Angst heeft hier geen plek in mijn gedachten. De duisternis moet wijken voor dit licht, voor zijn licht. Beste luisteraars, dit is een fantastisch loflied van Joshua Queen, Demons.

Demons, een lied van Joshua Queen. Beste luisteraars, we gaan het dus vandaag hebben over een Hildegarddag dat plaats zal vinden in de maand oktober en over de rozenkrans aan de grenzen. Maar we staan natuurlijk ook stil bij de reis van Paus Leo aan Frankrijk. En laten we even stilstaan bij de passage van Paus Leo XIV in Lourdes. In Lourdes wordt kwetsbaarheid niet verborgen. Ze wordt verwelkomd, begeleid en gezien. In het accueil Notre-Dame kon Paus Leo XIV dit op zondag 27 september van dichtbij meemaken, tijdens een ontmoeting met zieken, brancardiers, vrijwilligers en overige vrijwilligers die deze aandacht voor de meest kwetsbaren elke dag tot leven brengen. Een ontmoeting geladen met emotie, waarbij de woorden van Paus Leo XIV de aanwezigen diep raakte. Hij nam ook uitgebreid zijn tijd bij de zieken. En na de grote viering op de prairie, die op deze zondag 27 september meer dan 150.000 gelovigen samenbracht, ging Paus Leo XIV op zoek naar de mensen die vanwege hun ziekte of kwetsbaarheid een centrale plaats innemen

0: in het leven van het heiligdom. Om 15:30 die zondag ontmoette hij de hospitaliers en de zieken die worden opgevangen in het accueil Notre-Dame. Een ontmoeting die uiteraard ook bijzonder symbolisch was voor zijn bedevaart naar Lourdes. Misschien zijn er vele luisteraars die deze plek in Lourdes kennen. Het accueil Notre-Dame, ingewijd in 1997, is in de loop der jaren een van de emblematische plekken geworden van deze zorg voor de meest kwetsbaren. Met zijn 850 bedden verwelkomt het pelgrims die speciale begeleiding nodig hebben om volledig te kunnen deelnemen aan het leven van het heiligdom. Het is geen ziekenhuis, maar een aangepaste opvang, een verblijfslocatie waar menselijke aanwezigheid een essentiële rol speelt. Want hier wordt de bedevaart ook beleefd via een veelheid aan eenvoudige gebaren. Iemand naar de grot begeleiden, helpen om bij een viering te komen, samen naar de baden gaan, een rolstoel duwen of gewoon aan iemands zijde blijven. En de vrijwilligers van de Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, afkomstig uit vele landen, wijden zo een deel van hun tijd aan het begeleiden van zieke pelgrims. Hun aanwezigheid stelt degenen die zich niet alleen kunnen verplaatsen in staat om deel te nemen aan de verschillende momenten van de bedevaart. Het is precies deze realiteit, beste luisteraars, bestaande uit eenvoudige gebaren en dagelijkse aandacht voor de meest kwetsbaren, die Monseigneur Jean-Marc Mika in zijn welkomstoespraak voor de paus voor het voetlicht wilde brengen. Hij zei: "U heeft de handelingen van de pelgrims van Lourdes gesteld. Hier stellen zieke mensen diezelfde handelingen, begeleid door hun naasten, door de ziekenverzorgingsorganisaties, door hun priesters en door de gehele kerk. Hier, verklaarde de bisschop, wordt ziekte niet verborgen. Ze wordt nooit gezien als een vernedering of een verlies van waardigheid. Integendeel, ze zorgt ervoor dat de diepste menselijke waardigheid in het volle licht treedt, als een licht dat harten en lichamen verlicht, en dat de liefde toont die groter is dan al het lijden." En dat zei Monseigneur Jean-Marc Mika, eraan toevoegend dat er veel liefde werd gegeven in dit huis en in de andere opvangcentra van Lourdes. Hier, zei hij, meer dan waar ook waarschijnlijk, staan de zieken in het hart van de bedevaart. En iedereen is pelgrim, zieken en zorgverleners, hospitaliers en artsen, personeel en vrijwilligers van de huizen die hen gedurende enkele dagen verwelkomen. Woorden die paus Leo XIV enkele ogenblikken later weergalmde. Tegenover de zieken, de hospitaliers, de zorgverleners en de vrijwilligers plaatste de paus de waardigheid van elk mens in het hart van zijn toespraak. Geen enkele menselijke wet mag u de zekerheid van uw waardigheid doen verliezen, verklaarde paus Leo XIV. Waarna hij een langdurig applaus kreeg. De paus vervolgde door te zeggen: "De verleiding om de dood te geven onder het mom van valse mededogen te verwerpen en op te roepen om juist te waken over de lijdende mens. U bent geen last, u bent het kloppende hart van onze menselijkheid en een kostbare schat voor de kerk," verklaarde hij, wat opnieuw een applaus salvo teweegbracht. "Wees hartstochtelijke dienaars van het leven," riep de paus tenslotte de zorgverleners en begeleiders toe. Woorden die recht naar het hart gingen van Colline en Charles Emmanuel, gekomen uit Toulouse. Ouders van 6 kinderen, tussen de leeftijd van 20 maanden en 17 jaar, behoren zij tot de Hospitalité Notre-Dame du Salut en zijn ze al meerdere jaren vrijwilligers in Lourdes. De toespraak van de paus over menselijke waardigheid, over menselijkheid, was ongelooflijk. Als je een kleintje hebt met het syndroom van Down, krijgt dat pas echt betekenis, vertrouwt Colleen toe. De moeder, wier kleine Aloïs van 20 maanden oud het syndroom van Down heeft, beleefde ook een bijzonder intens moment. Haar zoon werd namelijk gezegend door paus Leo de 14e. En ze vertelt: hij keek hem echt aan. Hij nam de tijd. Hij stopte. Hij keek hem recht in de ogen. Dat zei Colleen uit Toulouse nog steeds zeer emotioneel. En voor Maria Doris, gekomen met haar 33-jarige dochter Cindy, die sinds haar geboorte lichamelijk gehandicapt is en ook kampt met schizofrenie, was deze ontmoeting eveneens heel ontroerend. Ze zei: ik bid voor deze paus, dat de maagd Maria, die de moeder van ons allen is, hem mag inspireren, zoals zij mij elke dag inspireert. En de boodschap van de paus vond eveneens een bijzondere weerklank bij de vrijwilligers. Hij heeft mij echt gesterkt in mijn rol als hospitalier, als vrijwilligster, vertrouwt de 73-jarige Marielle toe, die al 30 jaar naar het accueil Notre-Dame komt. En Bruno en Astrid, ouders van 8 kinderen, waaronder de 7-jarige Paul, die ook het syndroom van Down heeft, waren eveneens diep geraakt door deze ontmoeting, maar ook door de getuigenissen die het programma sierden. Onder hen maakte dat van Marguerite Oort bijzonder veel indruk op hen. Na jarenlang te hebben gediend als hospitalière, als vrijwilligster in het accueil Notre-Dame, sloeg haar leven in 2016 om na een ernstig ongeluk. Een val met de fiets in een ravijn. Tegenover paus Leo de 14e vertelde ze hoe deze zware beproeving haar ertoe heeft gebracht een innerlijk licht en kracht te vinden. Bruno vertelde: deze vrouw horen getuigen was heel indrukwekkend. Ik denk dat het ons ook aan het denken zet over de zin die wij aan ons leven moeten geven. En in het accueil Notre-Dame gaf deze ontmoeting zo een ander gezicht aan de bedevaart van paus Leo de 14e. Dat van een intiemer bezoek in Lourdes, gevormd door nabijheid, kwetsbaarheid en dagelijkse gebaren van naaste liefde. En paus Leo de 14e zei tegen de aanwezige zieken tijdens de homilie, tijdens de eucharistieviering: tegenover de huidige stromingen die de waarde van het menselijk leven in het licht van ziekte, lijden of ouderdom opnieuw willen definiëren, staat de grot van Massabielle als een toevluchtsoord van christelijke hoop. Hier wordt geen enkele kwetsbaarheid afgewezen. Uw krukken, uw rolstoelen, uw verborgen tranen vormen geen belemmering. Dit is juist de plek bij uitstek waar u ten volle wordt gerespecteerd, verwelkomd en veranderd door de oneindige liefde van God.
1: Van ce courant actuel qui cherche à redéfinir la valeur de la vie humaine devant la maladie, la souffrance ou la vieillesse, la grotte Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne. Ici, aucune fragilité n'est rejetée. Vos béquilles, vos fantouilles roulantes, vos larmes cachées ne sont pas des obstacles. Ils sont des lieux par excellence où vous êtes pleinement respectés, accueillis et transformés par l'amour infini de Dieu.
0: En in Lourdes heeft paus Leo de 14e met zeldzame vastberadenheid de wet in zaken het levenseinde aan de kaak gesteld, die aan het einde van de zomer in Frankrijk was aangenomen. Voor al de zieken die zich in het accueil Notre-Dame hadden verzameld, herinnerde de paus eraan dat hun waardigheid nog afhangt van hun gezondheidstoestand, noch van de manier waarop de samenleving naar hen kijkt. Hij zei met enkele sterke woorden: "Het is onmogelijk om het doden van iemand als normaal te beschouwen. Wat legaal is, is niet noodzakelijkerwijs moreel."
1: Il est impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.

En we gaan er even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars van Radio Maria. Dit is Jesse Harris met het lied The More I Seek You.

0: En de maand oktober start binnenkort, beste luisteraars van Radio Maria. Maand oktober, de Rozenkransmaand. En we gaan het hebben over een initiatief op zaterdag 3 oktober, binnenkort dus, een Rozenkrans aan de grenzen initiatief. En daarvoor heb ik mevrouw de Klerk aan de lijn. Ja, welgekomen. Kan u zich misschien eerst eventjes voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Veronique de Klerk en ik ben er van in het begin bij de Rozenkrans aan de grenzen België. Dat in feite in 2018 opgericht is. We waren met een aantal vrienden samengekomen. En toen dachten we hadden gezien dat in Polen in 2017 reeds dit initiatief op gang gekomen was. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Fatima. En toen dachten we, misschien kunnen we dit ook doen voor België.
0: En kan u ons nog wat meer vertellen over het initiatief Rozenkrans aan de grenzen? Wanneer is dat concreet gestart? Waar is dat iets dat ergens anders in een ander land is gestart en dan bij ons overgewaaid dan? Want dat versta ik een beetje van wat u allemaal vertelt.
1: Ja, inderdaad. Dus het is begonnen in 2017 in Polen, ter gelegenheid van die 100ste verjaardag van Fatima. Want de verschijningen in Fatima waren in 1917. Mm-hmm. En om dit te herdenken hadden dus miljoenen mensen zich verzameld aan de grenzen om te bidden voor hun land, voor de vrede en voor het leven en het geloof. Dus enkele andere landen zijn dan gevolgd. En dan zijn wij uiteindelijk ook begonnen in 2018.
0: Ja, het is dat. En hoe ziet dat eruit bij ons? Is dat alleen maar aan de grenzen of is het ondertussen eigenlijk uitgegroeid tot een beetje overal in het land?
1: Ja, inderdaad. Bij ons, in Polen was het wel letterlijk aan de grenzen. Hè? Dus mensen stonden op de grenzen en zelfs op hun knieën. Maar bij ons in België is het breder. Het is ook symbolisch. Hè. Het is de grens van ons comfort verlaten. En durven wij naar buiten komen? Durven wij ons geloof tonen in een samenleving die dat niet meer gewoon is? In feite willen we met Maria en met de Heilige Geest en met de Heilige Michael bruggen bouwen, zodat ons klein land toch weer drager wordt van het evangelie. En dus wij bidden niet alleen op de grenzen, graag, hè, maar ook in kerken, kapellen, overal in ons land.
0: En waar kunnen mensen meer informatie vinden? Want u zei het daar juist, hè, op de eerste zaterdag van oktober, dat is nu komende zaterdag 3 oktober, vindt het initiatief opnieuw plaats. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden? U zegt ook niet alleen aan de grenzen, maar ook in kapelletjes en zo verder. Ja, waar kunnen ze al die informatie terugvinden?
1: Wel, alle informatie is terug te vinden op onze site. www.rozenkransaandegrenzen.be. En daar kunt u kijken in het balkje bovenaan. Ziet men gebedsplaatsen. En daar kan men zien waar op 3 oktober de Rozenkrans zal gebeden worden. Het is een kaart en u kunt de pinnetjes zien waar dat allemaal mogelijk is.
0: En mensen mogen gewoon aansluiten, inschrijven is niet nodig?
1: Nee, je hoeft niet in te schrijven. U kunt gewoon naar die plaats begeven die aangeduid is. Of u kunt ook zelf een groepje starten. Dat is nog altijd mogelijk, hè?
0: Dat is ook interessant. Dus alle informatie, beste luisteraars, u hoort het op de website rozenkransaandegrenzen.be. En daar vindt u verschillende locaties waar we speciaal op zaterdag 3 oktober de Rozenkrans zullen bidden.
1: Misschien moet ik nog een klein woordje zeggen over het feit waarom dat we juist die zaterdag gekozen hebben.
0: Ja, vertel zeker.
1: Dus we kiezen eigenlijk heel bewust om te beginnen in oktober, omdat het de Rozenkransmaand is. Oktober is ook al sinds 1926 de missiemaand. En Paus Pius de 11e heeft toen Wereldmissiezondag ingesteld. En heeft Theresia van Lisieux aangeduid in 1927 tot patrones van de missie. Dus oktober is eigenlijk de maand van de apostolische missie. En dit jaar bidden we eigenlijk in het bijzonder voor je missie, voor je ganse kerk. Dat ieder op zijn plaats zijn roeping mag vervullen. Dus de paus en de bisschoppen om te leiden, de priesters om de sacramenten te geven en de jongeren om te durven kiezen voor Christus. En de eerste zaterdag verwijst ook naar de vraag van onze lieve vrouw, die in 1925 in Pontevedra aan zuster Lucia haar heilig hart toonde, dat omringd was met doornen. En toen vroeg ze om eerherstel. En eerherstel kan men doen gedurende 5 eerste zaterdagen, dus 5 maanden opeenvolgend. Op de zaterdagen de biecht te doen, de communie te krijgen, de rozenkrans te bidden en 15 minuten meditatie over het leven van Christus. En zij beloofde op dat moment aan zuster Lucie dat ze ons zou bijstaan op het uur van onze dood. En dan heeft zuster Lucia ook nog in 1939 de devotie en de toewijding van Rusland aan het onbevlekt hart bevestigd. En dit zijn eigenlijk de sleutels voor de vrede in de wereld. En daarmee denk ik nu aan onze paus Leo, de 14e, die gisteren in Lourdes uitdrukkelijk gevraagd heeft om te bidden, om de rozenkrans te bidden in de maand oktober voor die vrede. Hij vroeg letterlijk, zei hij, pour que cesse les guerres et que la paix s'installe entre les peuples en conflit. Mm-hmm. En ik vond dat zo mooi, omdat dat perfect aansluit met ons idee.
0: Ja, absoluut. Een bijzondere verjaardag toch, hè, dit jaar?
1: Ja.
0: Ja, beste luisteraars, een warme oproep om deel te nemen aan het Rozenkransgebed op zaterdag 3 oktober. En uiteraard mag dat ook op de andere dagen in de maand oktober en gans het jaar door. Maar in het bijzonder dus de eerste zaterdag van oktober, binnen enkele dagen dus. Dank je wel voor alle informatie.
1: Graag gedaan.
0: En we hopen dat het een genadevolle dag wordt, overal een beetje in het land, met het bidden van de rozenkrans. Hopelijk zijn we met velen.
1: Inderdaad, ja, ik hoop het ook.
0: En we luisteren naar de oproep van paus Leo de 14e tijdens zijn reis aan Frankrijk, zijn apostolische reis aan Frankrijk. Daar roept hij op, beste luisteraars, om de rozenkrans te bidden tijdens deze maand oktober, in het bijzonder dus voor vrede, opdat de oorlogen zouden stoppen. En bij Radio Maria kan u uiteraard dagelijks samen met ons bidden. Het rozenkransgebed wordt bij ons gebeden op verschillende momenten tijdens de dag. Om 7:00 's morgens starten we met een eerste rozenkransgebed. Om 12:15 kan u dan ook samen met ons de rozenkrans bidden. Om 6:30 s'avonds, 18:30, en dan ook nog om de dag af te sluiten om 11:30 s'avonds, 11:30, 23:30.
2: C'est pourquoi aujourd'hui, j'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint-Rosaire au cours du mois d'octobre prochain, avec l'intention particulière que cessent les guerres et que la paix s'instaure entre les peuples en conflit.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, we gaan het hebben over een Hildegarddag dat plaats zal vinden op 17 oktober in Oostakker-Lourdes. En daarom hebben we Sylvia Brunet aan de lijn. Welkom in de uitzending, Sylvia.
1: Ja, goeiedag voor iedereen, voor de vrienden van de Heilige Hildegard en alle luisteraars van Radio Maria.
0: Misschien kan u zich eventjes voorstellen aan de luisteraars. Ik vermoed dat de meesten uw naam wel kennen ondertussen. Maar voor degenen die dat nog niet weten, vertel ons eens wat meer over uzelf.
1: Ja, dus het is al 30 jaar dat ik werk met de Heilige Hildegard. Dus ik heb ik lesgegeven, Nederlands-Engels. En dan is de Heilige Hildegard op mijn weg gekomen, zo heel geleidelijk aan. Eerst thuis, wat voor de vrienden, de kennissen, en dat is allemaal uitgebreid. Ook heel veel programma's gehad op Radio Maria Nederland, dan Radio Maria Vlaanderen. Onlangs is er ook nog een koopprogramma geweest op Radio Maria. Dus alles in het kader van Radio Maria. Dat is eigenlijk het hoofdwerk voor mij nu vandaag. En dan hebben we natuurlijk ook een mooie dag in Oostakker-Lourdes, 17 oktober. Helemaal gewijd aan de Heilige Hildegard. Dat begint om 9 uur, stipt tot 17 uur. En ik zal een keer het programma overlopen. Dat zijn eigenlijk twee conferenties die gegeven worden. En dat wordt gegeven door mevrouw Anne-Marie Profit-Bellerie. Dat is een Française. En ik heb twee van haar boeken, ze heeft twee boeken geschreven, die boeken heb ik gelezen. En ik vond dat zo interessant, dat heeft mij zo gegrepen, dat ik dacht ik zou die vrouw zeer graag uitnodigen. En zij is op die uitnodiging ingegaan. En dat is een vrouw, zij is verpleegster van beroep. En zij was hoofd van een afdeling in een ziekenhuis toen ze zeer ernstig ziek werd. En ze was niet meer in staat om te werken. Het was een soort fibromyalgie, het was niet echt uitgesproken, maar ze was een wrak geworden en ze leed verschrikkelijke pijnen. En de dokters in het ziekenhuis waar ze werkten, die stelden haar eigenlijk een soort allopathische, zware behandeling voor. En dan was er een vriendin van haar, een kloosterzuster, en die raadde haar aan de methoden van de Heilige Hildegard toe te passen. Maar die vrouw had daar op dat moment nog nooit van gehoord van de Heilige Hildegard. En toch heeft ze die raad opgevolgd en dan is ze eigenlijk onder toezicht van dokters, want dat zijn dokters die werken met de Heilige Hildegard, dus ze heeft niet vlug zelf iets proberen te zoeken en te boeken, hè. Daarvoor was ze te ziek. En ze heeft onder toezicht van die dokters eigenlijk een therapie gevolgd, volledig volgens de aanwijzingen van de Heilige Hildegard. En dat is, ze is volledig genezen, ze heeft volledig de kracht hervonden, maar ze zegt ook, dat is niet een soort mirakel geweest, ik heb er echt maanden aan gewerkt, samen met die dokters, die therapie volledig gevolgd, volledig de speldvoeding, alles wat ze gezegd heeft, ook de speciale middelen. En dan natuurlijk was ze volledig genezen, had ze volledig de kracht terug, en sedertien heeft zij een bijzondere band met de Heilige Hildegard. Ze voelt dat. Ze is ook naar Bingen geweest en ze zei, als ik daar kwam bij de Heilige Hildegard, ik kon bijna niet meer weg van haar schrijn. Hè. Dus haar man stond nogthans haar op te wachten, want die vrouw is ook getrouwd. Ze heeft 6 kinderen en 12 kleinkinderen en ze woont in de Calvados in Frankrijk. En ze spreekt Frans, dus, maar dus de voordrachten zullen ook in het Frans zijn. Als je ooit Frans gehad hebt op school, ga je dat zeker kunnen volgen, want ze spreekt heel rustig, een mooi tempo. Maar we zullen wel zorgen dat in de PowerPoint dat ze gebruikt, dus op de voorstelling dat je ziet op de beelden, dat de kernwoorden zullen vertaald zijn in het Nederlands. Want anders is dat niet te doen. Hè. Bijvoorbeeld de Franse kruiden, als de Bertram in Frans al is pireteren, dat kan niet. Dus dat moet vertaald zijn, zodanig dat je goed kan volgen. Maar voor de rest spreekt ze zeer vloeiend. En ik zal dat ook niet altijd maar constant vertalen, want ik weet als je spreekt, je bent zo in een element, je wilt dat vertellen, maar als je iedere keer na iedere zin moet stoppen en vertalen, is dat eigenlijk een soort belemmering. En ik weet van de mensen die nou zullen komen, die kennen Frans of zijn tweetalig, of hebben toch een bepaalde basis. Hè. Van Frans is niet dat je moet een specialist zijn, in Frans absoluut niet. Maar als je een bepaalde basis hebt, kun je haar heel goed volgen. Dus ik heb haar dan uitgenodigd om te komen spreken in Oostakker, Lourdes, dus in het heiligdom. En dat gaat ze doen. En Lourdes natuurlijk is een gezegende plaats. Oostakker-Lourdes, dat is, nu kun je daar ook de reliquie van de heilige Carlo Acutis komen vereren. Maar daar is alles, hè, de basiliek, de Grot, Hotel de Lourdes, de ruime parking, allemaal op het terrein zelf. En het is eigenlijk, de voordrachten gaan door in Hotel de Lourdes. En daar is een zeer goede kok, die zal voor ons ook een goede Hildegard maaltijd bereiden, met het glaasje wijn erbij als je dat wil. In de namiddag is er ook nog een 4-uurtje voorzien, de specialiteit van het huis. En de spreekster heeft wel gevraagd om zijn twee voordrachten te volgen, omdat het één geheel vormt. Hè. In de voormiddag ligt meer de nadruk op verband tussen schepper, schepping, schepselen. En in de namiddag geeft ze dan de concrete tips in verband met voeding, gezondheid, gebaseerd op haar eigen ervaring. En ze heeft twee boeken geschreven, die kunnen daar ter plaatse gekocht worden en ze wil ze ook signeren. En dan hebben wij ook nog een mis daar natuurlijk, met de prachtige Hildegardliederen. En dat wordt gebracht door sopraan Christel de Mulder. En ik zal even het programma met u overlopen.
0: Graag.
1: Ik begin stipt om 9:00, dus je mag een beetje voordien komen, hè, want het is een rijk gevuld programma. Tot 17:00, dat is ook stipt, want nadien de priester die voorgaat in de mis, die de blauwe, die hebben dan nog een mis nadien. En het eerste is dus eigenlijk, ik zal het ook in het Frans zeggen, het eerste programma, dus eerste voordracht, L'anthropologie développée par Saint-Hildegarde et le chemin concret qu'elle nous ouvre. Dat gaat dus over die schepping, over de schepper, de schepsel, de schepping zelf. Daarover gaat dat. Daarna is er een heilige mis in de basiliek en die wordt opgeluisterd met de liederen van de heilige Hildegard door sopraan Christel de Mulder. Dat is een gekende sopraan die ook heel veel met Hildegard te maken heeft. Onder andere, haar zoon heeft dus de Speldboutique in Berchem. Dus dat is de familie daarvan. En dan is er een middagmaal, een mooi middagmaal met de soep, hoofdmaaltijd en dan ook nog een dessert. Allemaal volgens de regels van de heilige Hildegard. En in de namiddag komen we dan weer naar de conferentie van Annemarie Profit Bellerie. En dat is dan à la suite de Saint-Hildegarde, allié, santé et sainteté. Dat wil dus zeggen, het verband is tussen de gezondheid en ook de heiligheid. Dus zij zal dat dan uitleggen, maar dat is dan wel meer gericht op voeding. En daarna is er nog een 4-uurtje, ik zal nog niet zeggen wat het is, maar het is de specialiteit van het huis en het is zeer, zeer lekker. En dan helemaal om af te sluiten, is dat een gebed nog in de basiliek met de zegen van de priester Diek den Blauw, die daar is. En ik geef u ook het adres mee waar dat allemaal doorgaat. Dat is in Hotel de Lourdes, Ons Lieve Vrouw Dreef 6, 9041 in Oostakker. En dan komt nu nog de prijs, dat is eigenlijk €85 voor heel de dag. Je moet dat niet voordien betalen, ter plaatse. Maar dan ga je misschien zeggen, hoe kom je aan zo'n bedrag? Het is dus het volgende. Die vrouw komt van Frankrijk. Dat wil zeggen, ze heeft twee keren voor haar en haar man een hotel geboekt. Je begrijpt dat ze zei niet van 's morgens van de Calvados kan komen en dan 's avonds terug weggaan. Dan is daar ook natuurlijk nog de prijs voor haar voordrachten inbegrepen. En ik moet ook nog de vervoerskosten betalen. Ik heb al gedacht, het is open dat ze niet met een diesel afkomt. Of dat de straat van Ormoes intussen open is. Maar enfin, dat speelt geen rol. Dat is het eerste luik daarvan. En dan hebben we natuurlijk nog de goede maaltijd. En het 4-uurtje, dat zit er allemaal in. Maar geen stress. Dus er zijn mensen die zeggen, oei, moet ik dat betalen? Dat is eigenlijk mijn rechtprijs. Maar wat ga ik doen? Ik ga vooraan, dus waar we spreken, heb ik een heel mooie spaarpot laten maken in keramiek in de vorm van een hoed. En ik heb me geïnspireerd op een Frans spreekwoord waar dat ze zeggen, payé au chapeau. En dat wil eigenlijk zeggen, je mag het in de hoed steken en je doet je bijdrage. Hè. Zoals wij zouden zeggen, je gaat met de pet rond of zo. Mm-hmm. Maar dus ik geef wel die prijs, omdat je zou begrijpen, wat zijn de kosten? Hè? Want als ik dat niet geef, de mensen denken misschien, oh ja, dat kost, als je hebt daar geen benul van. Mm-hmm. Maar je moet dus niet gestresseerd zijn en mag het daar gewoon insteken als je komt. En dan zal ik ook nog mijn telefoon geven. Je kunt mij daar direct bereiken. Dat is 0485 148 135. Kom je direct bij mij, kun je inschrijven. En ik heb ook een mail. Dat zal dan ook nog op de website staan van Radio Maria. sanctahildegardis.o.p.in@gmail.com. Dus die OPN, dat is natuurlijk die ora pro nobis, dat is die afkorting daarvan. Dus dat zijn eigenlijk allemaal de gegevens. denk ik, die je nodig hebt. En liefst, als je toch beslist, zo vlug mogelijk inschrijven als het kan. Want ik moet natuurlijk al de maaltijden en het aantal personen doorgeven aan Hotel de Lourdes. Dus dat is wel belangrijk. Zo, ik denk dat je nu een beetje bij bent wat er die dag te verwachten staat. Het zal een zeer mooi programma zijn. Er zijn al heel veel mensen ingeschreven. Dus we maken er echt een feest van rond de Heilige Hildegard. Dus dat wordt een zeer unieke belevenis. Dus ik verwacht u daar.
0: Jullie horen het, beste luisteraars, een zeer warme oproep om deel te nemen aan de Hildegarddag in Oostakker. Ik herhaal nog even, dat gaat allemaal door op zaterdag 17 oktober. Sylvia, dank je wel. Ik heb nog een laatste vraag. Stel dat er iemand zegt, ja, ik heb eigenlijk echt wel interesse in alles wat de heilige Hildegard heeft geschreven, heeft gezegd. Is dit ook iets om aan deel te nemen als het een eerste stap is om haar te leren kennen?
1: Ja. Absoluut, want ik heb dus ook al een beetje gezien waarover ze gaat spreken en ze doet dat zeer goed hoor. Dus er zijn mensen die het misschien allemaal al goed kennen, maar mensen die er nog niets van kennen, die zullen zeer goed ingeleid worden over haar boeken, wat ze geschreven heeft. Dus zowel als het de eerste stap is, dat je zegt, ik heb er nog nooit niets van gehoord, of dan gaat dat zeer goed, dat zal een zeer goede eerste stap zijn. En voor de mensen die het al kennen, is het altijd weer een verdieping. Zelfs voor mij ook, ik heb er 30 jaar mee gewerkt, en als ik dan weer die boeken lees van haar, dan zie ik toch weer dingen, oh kijk, dat heb ik nog niet opgemerkt voordien. Het is altijd zo in trapjes een verdieping. Het gaat zo'n beetje like in je geloof. Je stapt ergens in, waar dan ook. En dan komt er een verdieping. En zo gaat dat ook met de Heilige Hildegard. Geen enkel probleem.
0: Fantastisch. Beste luisteraars, alle informatie vindt u terug op onze website radiomaria.be. Dankjewel voor alle informatie, Sylvia.
1: Ja, dankjewel. En u ook.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En we gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. Dus, broeders, staat vast en houd u aan de overleveringen waarin gij door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, zijt onderwezen. Het komt uit de tweede brief van de christenen van Thessalonica, hoofdstuk 2, vers 15. Dus, broeders, staat vast en houd u aan de overleveringen waarin gij door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, zijt onderwezen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 5 uur geworden, wij bidden samen de vespers, het avondgebed van de kerk. Op deze dag, waarbij nog steeds de heilige Hieronymus, priester en kerkleraar, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1641. Bladzijde 1641 bij de gemeenschappelijke teksten voor kerkleraren. Gevolgd door de psalmen die u kan terugvinden vanaf bladzijde 942. Bladzijde 942. Voor de slotgebeden moeten we naar de gemeenschappelijke teksten voor herders van de kerk. En die vindt u onderaan bladzijde 1636. 1636. Maar de korte schrift.

helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O zon, o eeuwig aangezicht, die alles met uw glans verlicht, die het licht van ziel en zinnen zijt, u zij vandaag ons lied gewijd. Zij die gedreven door uw geest, levende lichten zijn geweest. Zij wezen in het werelds woud de paden aan van ons behoud. Wat ons de hemel horen doet, wat licht in het menselijk gemoed, dat krijgt door hun verkondiging een nieuwe glans en schittering. Eén uit die kring herdenken wij, een dienaar van uw licht was hij, een trouwe leraar van de kerk, wij loven u voor al zijn werk. Geef gij ons, God, dat dankzij hem wij luisteren naar uw lieve stem en wij de rechte wegen gaan om voor uw waarheid in te staan. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland. Bij God alleen kan ik rusten. Van hem alleen komt mijn heil. Slechts hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, nooit laat hij mij los. Hoe lang overvalt gij uw medemens nog? En werpt gij samen hem neer? Als waart ge een wijkende muur, een stenen omheining die instort. Zij trachten mij neer te halen. Zij zinnen alleen op bedrog. Hun mond spreekt een zegenbede. Vervloeking schuilt in hun hart. Bij God alleen moet ik rusten. Van hem komt al wat ik hoop. Slechts hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, hij laat mij niet los. Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is God en mijn toevlucht. Blijf altijd op hem vertrouwen, mijn volk, stort uw hart bij hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Eén ademtocht slechts zijn de mensen. Bedriegelijk zijn ze en vals. Zij gaan omhoog op de weegschaal. Zij wegen minder dan lucht. Op afpersing moet je niet bouwen. Niet pochen op diefstal en roof. Al wordt uw vermogen steeds groter. Hecht er uw hart niet aan. Dit is het wat God heeft gesproken. Twee woorden heb ik gehoord. Bij God is de macht, bij de Heer is genade. Hij geeft aan een ieder naar hij verdient. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland.

Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. God zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geeft ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem.

Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede, en slechts wie de vrede nastreven, zullen haar oogsten. De Heer heeft hem doen spreken te midden van de kerk. De Heer heeft hem doen spreken te midden van de kerk. Hij heeft hem vervuld met de geest van wijsheid en verstand. Te midden van de kerk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer heeft hem doen spreken te midden van de kerk. O goede leraar, licht van Gods kerk, heilige Hieronymus, hoe lief was u de wet van de Heer. Wees onze voorspraak bij de Zoon van God.

O goede leraar, lichte van Gods kerk, heilige Hieronymus, hoe lief was u de wet van de Heer, wees onze voorspraak bij de Zoon van God. Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten we hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen. Heer, red uw volk. Gij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden. Heer, red uw volk. Gij hebt de zonden van uw volk vergeven toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Heer, red uw volk. Gij hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest. Heer, red uw volk. Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen, die gij door uw bloed hebt verworven, van u gescheiden blijven. Heer, red uw volk. Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen voor wie gij uw leven hebt gegeven. Heer, red uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, je hebt de heilige priester Hieronymus een levendige liefde voor de schrift gegeven. Wij vragen dat uw volk de weg vindt naar de tafel van uw goddelijk woord en daar ontdekt hoe al wat leeft bij u begint. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, mijn naam is David de Saint, directeur van Kerk in Nood, België en Luxemburg. En deze keer neem ik u mee naar het Heilig Land, waar de christenen het vandaag allesbehalve eenvoudig hebben. Het Heilig Land, in de woorden van onze oprichter, waar heuvels, wegen en dorpen getekend zijn door de sporen van de Verlosser. Waar Jezus en zijn heilige moeder hebben gelachen en geweend. Het land waar God in nood was en waar de kerk ook nu nog in haar ledematen het lijden en de dood van de gekruisigde draagt. Doel van pelgrims en boetelingen sinds meer dan 1900 jaar. Land van het heilige en zondige avontuur van de kruistochten. Pater Wedefried bezocht Israël in Bethlehem eind jaren 50 toen hij die woorden schreef. Bijna 70 jaar geleden. En sinds zijn bezoek aan het land is de situatie enigszins gewijzigd. Dat bleek onlangs weer op 1 september, normaal een dag waarop alle kinderen terug naar school gaan, of voor het eerst naar school gaan. Zoals mijn eigen zoontje, die begin deze maand naar de eerste kleuterklas mocht gaan. Maar helaas was dat niet iedereen gegund. Op 1 september waren alle christelijke scholen van Jeruzalem dicht. 15 scholen, bijna 10.000 leerlingen die geen eerste schooldag hadden. Waarom waren de scholen dicht? Uit protest nadat de Israëlische overheid de inreisvergunningen van heel wat leerkrachten en personeelsleden uit de westelijke Jordaanoever niet had verlengd. Zomaar, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Wat normaal een moment van vreugde, weerzin en hoop zou moeten zijn, was voor de christelijke scholen van Jeruzalem dit schooljaar helaas een zoveelste crisis. Bovendien, het gaat hier over scholen die vaak nog aan het einde van de 19e eeuw zijn gesticht, uitdrukkelijk om christelijk onderwijs te geven en de aanwezigheid van christenen in Jeruzalem, waar het uiteindelijk allemaal begonnen is, te bewaren. Bij de gewone media was er helaas weinig aandacht hiervoor. Enkel christelijke media publiceerden het nieuws en ook Kerk in Nood publiceerde een persbericht. Echter, na de protesten verlengden de Israëlische autoriteiten diezelfde dag nog een deel van de vergunningen. En de dag erna gingen de scholen weer open. De vergunningen werden uitgevaardigd voor soms een week, soms een maand en soms tot het einde van het jaar. Met andere woorden, voor heel wat leerkrachten blijft de onzekerheid.

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: De christenen in het Heilige Land, hoe lang wonen die er eigenlijk al? Wel al sinds Pinksteren natuurlijk, de eerste Pinksteren in 33 na Christus. En sindsdien hebben ze heel wat meegemaakt. De gemeenschap in Jeruzalem is de eerste christelijke gemeenschap die er ooit is geweest, met Stefanus als martelaar en Jacobus als eerste bisschop. En 3 eeuwen lang vervolgden de Romeinen de christenen, tot Constantijn zich bekeerde en het Romeinse Rijk uiteindelijk met hem. Zijn moeder Helena kwam naar Jeruzalem en in het jaar 335 werd de Heilige Grafkerk ingewijd. Die wijding is de oorsprong van het feest dat we deze maand vieren op 14 september, het feest van de kruisverheffing. Daarna kwamen er 300 jaren van bloei. De woestijn van Judea werd volgebouwd met kloosters. Er kwamen pelgrims uit het hele Rijk en Jeruzalem werd een eigen patriarchaat. Maar toen kwamen de problemen terug. In 614 vielen de Perzen binnen en staken ze de Heilige Grafkerk in brand. Enkele decennia later nam kalif Omar de stad in. Vanaf toen waren de christenen daar een beschermde maar tweederangs bevolking. Ze mochten hun geloof houden en betaalden er belasting voor. 4 eeuwen later liet kalif al-Hakim de Heilige Grafkerk helemaal met de grond gelijk maken. Toen dat bericht Europa bereikte, vormde het een van de aanleidingen die tot de kruistochten leidden. Jeruzalem kwam toen tijdelijk terug in christelijke handen. Tijdelijk. Uiteindelijk werd de stad heroverd in 1187 door Saladin. En vanaf dan bleef ze in islamitische handen. Tot in de 20e eeuw, toen na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk ineenstuikte en er Brits bestuur kwam, waarna in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Vandaag zijn er zo'n 180.000 christenen in Israël, samen zo'n 2% van de bevolking. In de westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem samen nog eens een kleine 50.000, amper 1% van de bevolking. En helaas zijn er elk jaar steeds minder.

0: Dit is Kerk in Nood.
1: Beste luisteraars, begin dit jaar hoorde ik een indringende getuigenis over de situatie van christenen in het Heilige Land. Samen met mijn collega's van Kerk in Nood hadden we een digitaal gesprek met abt Nicodemus Schnabel. Hij leidt de Dormitio-abdij op de Zionsberg in Jeruzalem, een Benedictijnerabdij. En hij begon met een uitspraak waar we allemaal even stil van werden. Hij zei, dit Jeruzalem is niet het Eldorado van het christendom. Alle christenen samen zijn er minder dan 2%. En hij maakte de vergelijking met de meest geseculariseerde streken van Europa. Tsjechië, het voormalige Oost-Duitsland. Zelfs daar, zei hij, zijn er nog vele malen meer christenen dan bij ons. Dat moest even bezinken. In het land waar het christendom begonnen is, zijn er verhoudingsgewijs minder christenen dan in de meest geseculariseerde hoek van Europa. Het is allemaal wel heel kleurrijk. 13 historische kerken in Jeruzalem alleen al, 6 katholieken, 7 niet-katholieken, een bisschoppenconferentie voor zo'n klein gebied met 24 leden. Maar achter al die tradities zit een heel kleine gemeenschap. En abt Nicodemus waarschuwde ons, de plaats waar de belangrijkste gebeurtenissen van het christendom plaatsvonden, riskeert een plaats te worden waar niet langer christenen wonen. Zijn vrees, zei hij, is dat het Heilige Land een soort Disneyland wordt. De heilige plaatsen zullen blijven bestaan, er zullen monniken zijn en priesters, maar geen christelijke gezinnen meer, geen doopsels, geen eerste schooldag. Hij gaf ook een heel interessant beeld over wie die christenen nu precies zijn. Er zijn de Palestijnse katholieken die er al eeuwen wonen. Sommigen met Israëlisch staatsburgerschap, sommigen in Jeruzalem zonder politieke rechten, sommigen op de westelijke Jordaanoever. En dan ook nog het kleine gemeenschap in Gaza. Recent, beschreef hij, zie je ook nog Hebreeuws sprekende katholieken. Een kleine groep, maar groeiend, vaak gemengde gezinnen, geïntegreerd in de Israëlische samenleving. Een nieuw verschijnsel, noemde hij het. En dan de grootste groep. En dat verraste ons. Ruim 100.000 katholieke migranten en asielzoekers. Uit de Filipijnen, Indië, Sri Lanka, Afrika, Oost-Europa en Latijns-Amerika. Ze werken in de zorg, de bouw en de landbouw. Zij zijn het meest kwetsbaar, zei abt Nicodemus. En ze worden allesbehalve goed behandeld. Hij noemde het zelf een vorm van moderne slavernij. Paspoorten die ingehouden worden, nauwelijks vrijheid om van werkgever te veranderen, gezinnen die uit elkaar gehouden worden, vrouwen die in verwachting zijn en weigeren te aborteren, vertelde hij, belanden met een kind in de illegaliteit. Dat is een van de verborgen wonden van de kerk daar. Een kerk die gedragen wordt door onzichtbare mannen en vrouwen. En toen vertelde hij over 7 oktober 2023, de dag van de inval. Katholieke, Filipijnse verpleegsters weigerden die dag de Joodse bejaarden die aan hen toevertrouwd waren achter te laten. Ze weigerden te vluchten. En velen onder hen stierven in de aanval, omdat ze hun christelijke naastenliefde boven hun eigen leven stelden. Naastenliefde voor een volk dat hen niet altijd even goed behandelde. Op een begrafenismis werd er gebeden. Eerst voor wie leed in Gaza, en daarna voor de bekering van wie het geweld gepleegd had.

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Beste luisteraars, ik heb de voorbije dagen nog gebeld en contact gehad met mensen in Jeruzalem en Bethlehem. Onder andere met Ronnie Tabash. Die naam kent u wellicht. Misschien hebt u de voorbije jaren iets besteld uit onze kerstcatalogus dat afkomstig is uit het Heilig Land. Dan is de kans groot dat dit van de familie Tabash komt. Deze zomer bereikte ons het treurige nieuws dat Victor Tabash, de vader van Ronnie, helaas is overleden. Zijn foto hangt nu bij ons in de keuken. Ik heb ook gesproken met George Akrush, directeur ontwikkeling van het Latijnse Patriarchaat. George is degene die daar ter plaatse volgt wat er met onze steun gebeurt. Ik vroeg hem hoe het er nu voor staat. Het grootste probleem, zei hij, is werk. Of, beter gezegd, het gebrek aan werk. De christenen werken vooral in het toerisme of in Israël en daardoor zijn ze kwetsbaar. Eerst kwam corona en de pelgrims bleven weg. Toen corona voorbij was, duurde het niet lang of het conflict begon. Na het uitbreken van het conflict werden zo'n 180.000 werkvergunningen ingetrokken. George noemde dat een vorm van collectieve bestraffing van de bevolking, christenen inbegrepen. En de gevolgen zijn zwaar. De werkloosheid onder de christenen bedraagt vandaag 54%. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde in het land. Hij vertelde over wat hij noemde de nieuwe armen. Gezinnen die het altijd zelf gered hebben, die nooit iets gevraagd hebben en die nu afhangen van voedselbonnen. En dan is er Bethlehem. In Bethlehem en omgeving wonen vandaag ongeveer 30.000 christenen. Dat is minder dan 20% van de bevolking. 15 jaar geleden was dat nog ongeveer 80%. We zijn een gevaarlijk punt aan het naderen, zei hij. De emigratie heeft een niveau bereikt waarop christelijke gemeenschappen zichzelf binnenkort niet meer in stand kunnen houden. Maar wat valt daar nu aan te doen? Wel, de mensen willen wel blijven, zei George me. Maar ze hebben ook een waardigheid. Het zijn zelfstandige mensen die liever niet afhangen van anderen. We moeten met andere woorden de mensen daar helpen voor zichzelf te zorgen. Werk vinden, een opleiding, een eigen zaak starten. Zo steunt Kerk in Nood met uw hulp een groep van christelijke leerlingen van wie de ouders hun inkomen verloren hebben. Zonder uw hulp hadden die kinderen moeten overstappen naar het staatsonderwijs en daar krijgen ze geen christelijke godsdienstles meer. 844 kinderen, dankzij Kerk in Nood, dankzij u dus, zitten vandaag nog altijd in hun eigen school. Een ander project van Kerk in Nood helpt de christenen om opnieuw aan de slag te gaan of een eigen zaak te beginnen. Een man krijgt bijvoorbeeld hulp om een kleine winkel te openen in elektronica en gereedschap. Een vrouw begint schoolgrift te verkopen. Nog een andere man is kippen gaan kweken en verkopen. 450 gezinnen zijn zoal geholpen met uw hulp. Beste luisteraar, als u de christenen in Bethlehem wilt helpen, kunt u op onze website kijken, waar we heel wat olijfhouten geschenken van onder andere de familie Tabash aanbieden. En eind oktober krijgt u sowieso onze kerstbrochure in de bus, waar geschenken uit het Heilig Land centraal zullen staan. Voor uw steun in het verleden en toekomst alvast de oprechte dank. Onze dank, maar ook van de mensen die u geholpen hebt. En dank ook voor uw gebed. Want dat was ook wat abt Nicodemus ons vroeg. Bid dat er hier een toekomst is voor christenen.
0: Dit is Kerk in Nood.
1: Beste luisteraar, ik besluit met de woorden van Pater Werenfried toen hij in 1957 het Heilig Land bezocht. Hij schreef, hier is de kerk in nood. Een kleine gemeenschap die rechtstreeks van de eerste christenen afstamt. In dit bisdom van Jezus, Maria en Jozef. Klein in aantal, maar groot in geloof en rijk aan gebruiken. Zij was niet modern. Zij bleef trouw aan de oude gewoonten en leefde zoals Jezus zelf had geleefd. In het kleine land dat door zijn voetsporen getekend is. Deze heilige plaatsen trekken toeristen en buitenlands geld naar Israël. Daarom worden zij door de regering beschermd en gerestaureerd. Maar als het buitenland niet helpt, zal het laatste overblijfsel van de katholieke kerk in Palestina ten onder gaan. En zonder levende christenen hebben ook de heiligste plaatsen geen zin en geen betekenis meer. Beste luisteraar, over 2 weken ben ik er terug met meer nieuws uit de Wereldkerk.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 6:30 geworden. We gaan opnieuw samen het rozenhoedje bidden. En zoals iedere woensdagavond doen we dat telefonisch verbonden met een moeder. Daar wij samen willen bidden voor alle intenties van alle moeders, alle grootmoeders en zeer zeker ook de medewerkers van Radio Maria. Wij bidden en mediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle mysterie. Onze Heer Jezus Christus verrijst uit de doden. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede glorievolle mysterie. Onze Heer Jezus Christus vaart ten hemel. Nogmaals zei Jezus tot hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Plotseling verscheen hen iets dat op vuur geleek en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie. De Heilige Maagd Maria wordt ten hemel opgenomen. Allen die God heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. De heilige maagd Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, u noemen wij koningin van de hemel, want uit uw bruidsvertrek kwam Christus, de zon der gerechtigheid. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Hieronymus.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het rozenhoedje bidden. In het bijzonder dus voor de intenties van alle moeders en de medewerkers van Radio Maria. We danken u van ganser harte voor uw gebed en wensen u nog een zeer fijne avond toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Gezegend zij de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

uit het boek Job. Vrienden dan toch, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij geslagen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom laten jullie mijn vege lijf niet met rust? Ach, werden mijn woorden maar opgetekend ergens in vastgelegd, door een ijzeren stift in rotsteen gedreven, met lood gevuld tot blijvend getuigenis. Want ik weet, ik ben er zeker van, mijn vrijkoper leeft. Ten slotte zal hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik hem zien met eigen ogen. Woord van God.

broers en zussen, de lectuur van het woord van God elke dag brengt ons bij het boek Job. En Job is, zoals wij weten, een godvrezend en welvarend man. En in de beleving van velen toen, maar ook nog nu, hangt dat samen. Godvrezend en welvarend. Naarmate je goed of slecht bent, zal het je ook goed of slecht gaan. Neem Job zijn welvaart af en hij zal zich van u afkeren, zegt de Satan tegen God. U dacht toch niet dat Job zomaar om niet godvrezend is? Voor wat hoort wat, zo gaat het daar op aarde, zegt de Satan. En God staat Satan toe dat die Job alles afneemt behalve zijn leven. Want God vertrouwt erop dat Job hem trouw zal blijven en hem niet zal vervloeken. En zo gebeurt. Job verliest al zijn bezittingen, zijn familie, zijn gezondheid, maar hij weigert zich van God los te maken. En de vrienden die Job dan komen opzoeken, hebben zo hun eigen theologie, die aansluit bij wat ook wij vaak denken en bij wat de Satan denkt. Voor wat hoort wat, of het lijden en het ongeluk treffen een mens niet zomaar, daar moet hij wel schuld aan hebben. In hun vrede theologie is wie lijdt schuldig. En zo eigenlijk bezweren zij hun eigen angst, want zolang ik niet zondig, zal mij geen onheil treffen. Dat is een gemakkelijke en vooral ook een geruststellende gedachte die de vrienden van Job dan doorheen het hele verhaal ook niet opgeven. En dat zij op die manier Job niet troosten, maar zijn lijden verzwaren, lijkt hen niet te deren. Maar Jobs opvattingen over God en Jobs geloof kloppen niet met wat zijn vrienden zeggen. Hij mag dan een zondig mens zijn, zoals hij van zichzelf zegt, zoals alle mensen zondig zijn. Hij heeft zelf geen schuld aan zijn lijden. En in dit 19e hoofdstuk van het boek richt Job zich nog tot zijn vrienden in een antwoord aan hun theorieën. En geleidelijk aan zal Jobs dispuut met zijn vrienden naar een dispuut met de Heer zelf verschuiven. Maar we hoorden dus vandaag een fragment uit zijn antwoord aan een van die vrienden, Bildad, die nog maar eens op dezelfde spijker had gehamerd en Job de schuld geeft van alle ellende die hem is overkomen. Broers en zussen, hoe vaak worden de armen, de lijdenden, met eenzelfde discours geconfronteerd? Het is je eigen schuld. Hoe moeilijk is het voor mensen, zeker voor hen die een hoge dunk van zichzelf hebben, en voor hen die menen dat ze rechtvaardig en goed zijn, zoals wij allemaal wel eens denken. Hoe moeilijk is het voor ons mensen om los te komen van de vraag naar schuld. De fariseeën en de schriftgeleerden gingen zelfs zo ver om bij een blinde de schuldvraag door te schuiven naar de voorouders van de zieken. Hoe moeilijk maken wij ons los van de schuldvraag, vooral als het gaat om de schuld van een ander of de vermeende schuld van een ander, want waar rook is, is vuur. Maar Jezus leert ons met andere ogen te kijken en ook om anders te handelen. Oordeel niet en je zal niet geoordeeld worden, zegt hij. Het oordeel komt niet ons toe, het oordeel is Gods prerogatief. En zoals ook uit het boek Job blijkt, is Gods oordeel er een van een ongelooflijk milde en vrijgevige barmhartigheid, die al onze aardse oordelen in het niets doet verdwijnen. Broers en zussen, hoe mooi zijn de woorden van Job, verlaten door iedereen, met zweren bedekt op zijn mesthoop, tegenover de verwijten van Bildad. Want zij gaan uit van een onwankelbaar geloof. Hij zegt, ik ben er zeker van, mijn vrijkoper leeft, ten slotte zal hij de wereld binnentreden. Laten wij ons dit geloof eigen maken. Wij die zo vaak te maken krijgen met mensen die lijden. Laten wij hun lijden niet verzwaren door onze loze woorden, door onze valse theologieën
of door onze goedkope praatjes. Laten wij ons ook niet in onze woorden tegen de lijdenden keren, maar ons net aan hun zijde scharen en hen steunen in het geloof dat God uiteindelijk alles ten goede keert. Of om het nog met de woorden van Job te zeggen, al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien. Broer en zussen, mogen dit zo zijn als wij naar de armen gaan, als wij terzijde staan wie lijdt, als wij in ons leven vluchtelingen, daklozen, zieken, eenzamen ontmoeten. En mogen dit ook ons geloof zijn in de momenten dat wij onszelf verlaten en ellendig voelen. Want voor ieder van Gods kinderen wordt eens waar wat Job vandaag beleidt. Aan mijn zijde zal ik hem zien met eigen ogen.

0: Heer, leer ons bidden, onze Vader.
1: Dat u in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer, gij liet u raken door het leed van de mensen. Geef dat wij van u leren alle die lijden te troosten, het kwaad te overwinnen met de kracht van de liefde en de zaligheid van de barmhartigheid te kennen, vandaag en tot in lengte van dagen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen, toen nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wens namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigde in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden, en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïetenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de la Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursulinen gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïeten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogues en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat Huronen en de Jezuïeten-missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel telkens een sterke weerslag van de beproevingen voelen die het land treffen, waarvoor zij zich helemaal heeft gegeven. De toestand verbetert pas echt vanaf 1663, wanneer de Franse kroon het lot van Canada in handen neemt en aan de Irokezen invallen een einde maakt.

Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursulinnen wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten. Marie schrijft over Marie Nega Bamar. Zij was het zo gewoon om in de bossen te lopen dat men alle hoop had opgeheven om haar tegen te houden. Zij was 4 dagen na elkaar weg in de bossen en liet niets heel van het kleedje dat we haar gegeven hadden. Haar vader, een voortreffelijke christen die heilig leefde, verplichtte haar terug te keren. En dat deed zij. Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn zij allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en beminnelijkheid. In één woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françaises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françaises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes en het programma om Françaises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij, evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken, zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jezuïeten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de taal van de Montagnes en de Algonquijnen, vervolgens van de Huronen en tenslotte van de Irokezen. In die talen vertaalt zij de gebruikelijke gebeden en stelt zij catechismussen en zelfs woordenboeken op. Een pittoreske anekdote. Marie de Saint-Joseph is opvoedster van onze kleine Indiaanse interne, van wie ze houdt zoals een moeder van haar kinderen.
Na de catechismus leert zij hun geestelijke liederen zingen en op de viola spelen. Soms laat ze hen dansen op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw de la Peltrie, onze stichteres, hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen, muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamité, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vis en bonen, en kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst. Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop Monseigneur de Laval voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïsch over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld, maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de Indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen. En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op
om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkte het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt zij hem mee: ik begon te schrijven
zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust, en dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is, en zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op, en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heer moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in, omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven sinds ik tot het innerlijke leven geroepen ben. Wanneer Dom Claude Martin het verslag van 1654 ter beschikking van de lezer stelt, houdt hij geen rekening met het verlangen van zijn moeder om het geheim te houden en de verspreiding ervan te verbieden. De ervaring waarover mystici in hun geschriften verhalen is echter een getuigenis, of ook een uitnodiging, zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek waaraan hij de titel geeft: Le témoignage de Marie de l'Incarnation, het getuigenis van Marie de l'Incarnation, uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit: want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus, en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn, maar zeggen door hun individuele karakter
ook iets over de normaliteit van ieder christen leven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat, en al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag vereist, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. De vorige uitzendingen kan u reeds herbeluisteren op onze website. We beginnen vandaag aan een nieuw hoofdstuk. Hoofdstuk 7, de eerste resultaten, de doop van Alix. Afgezien van de onaangename bijwerkingen verloopt de behandeling zonder problemen. In een keurig ritme van een week opname voor de chemokuur, een week voor de aplasiedip, die vaak een heropname met zich meebrengt, en de zozeer verwachte week van rust. Anne-Gabriël heeft echt haar evenwicht gevonden. In de afwisseling van de lessen in het ziekenhuis tijdens de chemokuren, de week van rust thuis tijdens de dip en een derde normale week. Ze gaat naar school, zo gauw ze daartoe in staat is. Ze gaat er altijd opgewekt heen en werkt heel ijverig. De schoolresultaten worden dus niet ongunstig beïnvloed door haar regelmatige afwezigheid. En bovendien hebben sommige van mijn vriendinnen, die onderwijzeres zijn, aangeboden haar les te geven. Omdat zij ook moeder zijn, beëindigen ze hun lesuurtje vaak door haar te vragen om hun naar Playmobilhuis te laten zien. Zodat ze die werkmomenten ook als een soort ontspanning kan ervaren. Ze praat in volle rust over haar toekomst. Maar haar overwegingen laten al zien dat haar kijk op de wereld door de ziekte zuiverder geworden is. Op 8 mei zegt ze tegen ons: "Ik weet niet of ik zuster wil worden of moeder. Toch heb ik niet zo'n zin om moeder te zijn, want ik heb al zoveel pijn gehad." Enkele dagen later: "Later wil ik zuster worden en voor verlaten kinderen zorgen. Ik wil niet voor zieke mensen zorgen, want ik heb een afkeer van bloed. Ik doe van mijn kant moeite om haar in contact te brengen met aardige kinderen, bij wie ze zich echt op haar gemak voelt. Ik vraag dus aan de moeders van haar kameraadjes als een grote vriendendienst om hun kinderen toe te vertrouwen, zodat ze met hen kan spelen. Degene op wie ze het meest gesteld is, zijn George, die ze al kent van de eerste klas van de lagere school, in Nederland groep 3, en Faustine, met wie ze al vrijwel sinds haar geboorte omgaat. Ze zitten allebei op dezelfde school. Ze brengen hele middagen samen door met knutselen of spelen met Playmobil. Wanneer ze soms bij hen thuis uitgenodigd wordt, behandelt het hele gezin haar met een ontroerende genegenheid. De grote broers van George organiseren prachtige zoekspelletjes voor haar en Faustine nodigt haar uit voor een prachtige poppenthee-visite. Zo weet hun vriendinnetje haar levenslust te bewaren. Maar naarmate de tijd verstrijkt, begint ze toch merkwaardige symptomen te vertonen. Als er maar even over haar ziekte tegen haar gesproken wordt, dan wordt ze misselijk, krijgt buikpijn en wordt duizelig. Ze wil niet meer dat er in haar bijzijn over gesproken wordt. Wanneer de dienstdoende oncoloog in de dagbehandeling op een keer het vervolg van de behandeling met ons wil bespreken, valt ze zelf flauw. De arts is daardoor eerst verrast en vraagt ons daarna om met ons alleen te spreken. Hij legt ons uit dat onze zieke een fobie heeft ontwikkeld voor alles wat met haar ziekte te maken heeft.
een verschijnsel dat heel bekend is bij opgroeiende kinderen van 14 tot 16 jaar, maar nogal verrassend bij een kind van 7 jaar. Hij schrijft haar dan antidepressiva voor. Onze eerste reactie is om dergelijke medicijnen af te wijzen. Maar omdat de symptomen bij iedere chemokuur erger worden, moeten we onze weigering matigen en we geven haar een dosis van het medicament. Het drankje veroorzaakt bij haar een heel heftige angstaanval en het kost ons veel moeite om haar te kalmeren. Als ze eenmaal tot rust gekomen is, zal ze trouwens zeggen: "Ik wil niet dat u mij dat medicijn geeft. Het is slecht voor me." We geven het haar niet meer, maar tot het einde toe zal ze het naar vinden als ze hoort dat er van dichtbij of veraf een toespeling op haar ziekte gemaakt wordt. Wij hebben geen enkele aanwijzing over de werkzaamheid van de behandeling. Ook al is die er waarschijnlijk wel, omdat de pijnen verdwenen zijn. We moeten 3 maanden wachten voordat we duidelijk resultaten krijgen, wanneer de artsen Anne Gabriël een nieuwe PET-scan laten ondergaan. Op 30 april, de vooravond van de doop van onze kleine Alex, moet er echter een MRI-scan gemaakt worden. In de drukte van de behandeling hebben we daar nog niet over nagedacht, maar we willen niet dat de doopceremonie te lang uitgesteld wordt, want het is voor ons erg belangrijk haar zo vroeg mogelijk in Gods genade aan te bevelen. Haar broertje en zusjes zijn allemaal gedoopt tussen een week en 3 weken na de geboorte. Uiteindelijk zijn we er dus toe gekomen dat de doop op 2 mei vast te stellen. We zijn vastbesloten van die dag een vreugdevolle dag te maken en een weldadige pauze in de ziekte. Het zal voor ons een gelegenheid zijn om als gezin bijeen te zijn, omgeven door naaste vrienden in een opgewekte en rustige sfeer, rondom onze jongste borreling, die voor onze kleine ziekte een ware hap zuurstof betekent. We hebben met niemand gesproken over dat beslissende onderzoek, dat ons zal leren of de behandeling doeltreffend is. We hebben besloten er alleen over te spreken als de resultaten goed zijn. We bereiden ons dus actief en opgewekt voor op dat doopfeest. Iedereen zet zich ervoor in. Ik doe mijn uiterste best. Mijn zus Eleonore zal zelf uit Saumur komen en mijn broer Guillaume uit Orange. Dat is wat dichterbij. De hele familie van Alexander heeft zich aangemeld. Op de dag van de beruchte MRI moet Alexander in Brest zijn. Ik doe dus een beroep op mijn vriendin Catherine, die we als meter van Alex hebben gekozen om op de kinderen te passen tijdens het onderzoek. Ze komt enkele dagen tevoren per vliegtuig aan. Zo gaan we op 30 april om 6 uur 's ochtends van huis om 7 uur in Marseille te zijn, de tijd van de afspraak. Daarvoor zijn we om 5:30 opgestaan. In Latimon aangekomen moeten we ruim 2 uur wachten voordat Anne Gabriël eindelijk wordt opgeroepen. Ze zetten haar dan in een hokje om een infuus aan te sluiten. Ik heb haar een MLA-pleister gegeven, zodat ze er niets van voelt. Helaas kunnen de laboranten van de MRI geen kinderen prikken. Ze prikken verschillende keren opnieuw, maar tevergeefs. Elke keer dat de verpleegkundige de naald eruit trekt, laat hij er bloed uitlopen, dat
in een naar straaltje over de arm van mijn meisje loopt en al gauw zit haar hele arm onder. Het is een ware bloedbad, waar Anne Gabriël zwijgend naar kijkt. Tranen lopen langs haar wangen. Ik kan haar berustende blik, waar ik tegelijkertijd pijn, ontreddering en smeken in zie, maar met moeite verdragen. Enigszins heftig keer ik me tot God. Wat doet u toch? Alsjeblieft, zorg u dat het lukt. Uiteindelijk wordt uit wanhoop een anesthesieverpleegkundige te hulp geroepen. Zij is heel rustig. Met een glimlach prikt ze Anne Gabriël in één keer zonder haar pijn te doen, wat bij haar een zucht van verlichting oproept. In het vervolg zal het aanbrengen van het infuus bij elke MRI en elke PET-scan even moeizaam blijken te zijn. Dagen van tevoren zit Anne Gabriël in angst voor de onderzoeken die elke 2 maanden terugkomen. De avond tevoren belt ze gewoonlijk haar oom, die priester is, op om hem te vragen een gebedje voor mij te doen, waarop hij iedere keer antwoordt: vandaag lig jij bij mij op de patheen. Ik besef dan wat een genade het is om een priester in de familie te hebben.

Dan kan de MRI zelf plaatsvinden. Het is de eerste keer dat ik erbij ben. Want bij de vorige mocht ik niet aanwezig zijn wegens mijn zwangerschap. Anne-Gabriël weet dat ze alleen door doodstil te liggen kan vermijden dat ze een algemene anesthesie krijgt en houdt zich muisstil. Ik zit een beetje terzijde en kijk bedroefd naar haar en bewonder haar dapperheid en haar volwassenheid. Ze maakt zo'n kwetsbare indruk in de overweldigende machine. Het onderzoek duurt 3 kwartier, onder het ritmisch luide boem-boem van het apparaat. Het hoofd van de afdeling komt me al gauw vertellen dat de berichten op het eerste gezicht gunstig zijn. Dinsdag zal de staf bijeenkomen om de beelden heel nauwkeurig te bestuderen. De professor lijkt er vertrouwen in te hebben, ook al vertrouwt hij me toe dat het nog een lange weg zal zijn. Alle tumorafwijkingen buiten het skelet zijn verdwenen, maar er resteren nog enkele abnormale plekken in het bot, legt hij uit, met duidelijke zin voor eufemisme. De kinderoncoloog daarentegen legt me uit dat het erop lijkt dat het beenmerg zich aan het herstellen is, omdat de tumor uit de weken delen verdwenen is. Hij benadrukt dat Anne-Gabriël tot nu toe pas 3 chemokuren heeft ondergaan, wat aan de ene kant veel is, want erg belastend voor haar lichaam, en aan de andere kant weinig, in verhouding tot de ziekte. Dan zou de chemotherapie niet alleen werkzaam zijn tegen de tumor, maar ook tegen de uitzaaiingen, die met terughoudendheid aantasting genoemd werden door de artsen. Tot nu toe werd onze al te voorbarige opluchting iedere keer dat wij een positief teken wilden zien in een of andere mededeling gematigd doordat men ons eraan herinnerde hoe ernstig de situatie was en er de nadruk op legde dat men geen genezing hoopte te bereiken, maar slechts een remissie. Dus zonder dat we er al in durven te geloven, zijn het toch bemoedigende berichten die we blij aan onze familie mededelen. Deo gratias. De goede resultaten worden trouwens enkele weken later bevestigd wanneer de PET-scan aantoont dat de ziekte helemaal niet meer actief is. Anne-Gabriël had daar zelf al een voorgevoel van toen ze van het heilig uur kwam op de zondag van de goddelijke barmhartigheid die door het heilig hart aan zuster Faustina was gevraagd. Wij hadden dat met het gezin bijgewoond, met in ons hart de vaste hoop dat we de wonderbare genezing van Anne-Gabriël zouden verkrijgen. Bij het weggaan zei ze me in vertrouwen: ik weet niet waarom, maar ik denk dat ze me gaan zeggen dat ik genezen ben. En inderdaad, als ik haar naar de uitkomst vraag, bevestigt mijn vriendin, die oncoloog is het. Als de PET-scan laat zien dat de ziekte niet actief is, dan wil dat zeggen dat Anne-Gabriël in remissie is gekomen. Opgelucht trekken we er dus een weekend op uit en vertrouwen de kinderen toe aan Elisabeth, de zus van Alexander, die alles in het werk heeft gesteld opdat wij van die rust zouden kunnen genieten. We gaan niet ver weg, maar enkele kilometers naar Avignon.

als we deze zomer op vakantie gaan. Want Anne Gabriel moet een autotransplantatie ondergaan. En het kwam zeker door die context van ontspanning dat ik het telefoontje van de eskader aan Alexander dat hij de volgende maand opnieuw ingedeeld was bij de atoomonderzeer niet zo zwaar opnam. Bij onze thuiskomst, ontspannen en uitgerust, treffen we met plezier een gezinnetje in volle bloei aan, dat niet ophoudt ons enthousiast te vertellen wat ze allemaal in het weekend gedaan hebben. We zijn ontroerd als we zien hoeveel moeite mijn schoonzus heeft gedaan om die kleintjes de moeilijke momenten van de laatste maanden te doen vergeten. Diezelfde avond nog gaat ze terug naar Parijs om voor haar eigen kinderen te zorgen. En ze laat haar tweede dochter Ingrid bij ons achter, omdat haar geneeskunde examens achter de rug zijn, heeft ze aangeboden om onze maand te komen helpen. En dat zal ze met een opmerkelijke doeltreffendheid doen. Toch eist de ziekte al gauw weer haar rechten op. De volgende dag hebben we een afspraak in Latimon met de arts die het hoofd van de afdeling is, om het vervolg van de behandeling te bespreken. Voor de eerste keer sinds februari gaan we er met een gerust hart heen. Dokter A. ontvangt ons echter weinig enthousiast en vraagt Anne Gabriel om in de speelkamer te gaan spelen. Ze gehoorzaamt graag, want ze vindt het vreselijk als er over haar ziekte gepraat wordt waar ze bij is. Nadat we zijn gaan zitten, deze keer in zijn spreekkamer, gaat hij bedaard tegenover ons zitten en na een pauze die ik wat theatraal vond, steekt hij van wal. De PET-scan van vorige week laat zien dat de behandeling werkt. We gaan van nu af over op een andere vorm van chemotherapie, die lichter is. Maar we gaan niet opereren en geen transplantatie uitvoeren. Een operatie is erg zwaar. Dat betekent een jaar in een rolstoel. We hebben dus gekozen voor bestralingen, die 5 weken zullen duren. Hij legt ons uit wat de nieuwe behandeling inhoudt, maar hij spreekt op geen enkel moment zijn voldoening uit over de remissie die zo snel bereikt is. Ik ben wat in de war. Mogen we niet blij zijn? We hebben nu toch een fameuze remissie. Wat willen we nog meer? Waarom die pessimistische toon? Ten slotte stel ik dus de vraag. Als de ziekte niet meer actief is, dan wil dat toch zeggen dat Anne Gabriel in remissie is? Hij heft met een schok het hoofd op, zichtbaar geïrriteerd dat ik het woord remissie naar voren heb gebracht. Ik heb toch niet het verboden woord genezing uitgesproken? Hij aarzelt met antwoorden, maar stemt uiteindelijk met een dogmatische traagheid in. Ja, je kunt zeggen dat ze in remissie is, maar ze is nog niet uit de problemen, verre van dat. Vroeg of laat krijgt ze een recidief en dan hebben we u niet veel meer te bieden.

Vertelt u me nu dat Anne-Gabriël het einde van die 5 jaar niet zal halen? Dan spreekt hij zijn vonnis uit, alsof het nodig was ons definitief elke illusie te ontnemen en op een toon die zo neutraal is dat het bijna evenzeer treft als de inhoud ervan. Over 5 jaar zal uw dochtertje overleden zijn aan haar ziekte. Ik word door een nieuwe mokerslag getroffen. We hadden nog wat hoop. Door zijn hardheid ontneemt hij ons die definitief. Anne-Gabriël is ter dood veroordeeld, zonder dat er iets aan te doen is. Punt. Bij mezelf bedenk ik dat men het ons niet gemakkelijk maakt. Een nachtzuster heeft me eens uitgelegd dat ze uitging van het principe dat de ouders bij voorbaat elk slecht bericht afwijzen en het onbewust ontkennen. Hier is het in ieder geval onmogelijk om wat dan ook te ontkennen. Ik grijp dus een punt aan dat aan me knaagt sinds het begin van het gesprek. U zegt dat u geen operatie gaat doen, omdat dat te zwaar is, dat er een jaar herstel aan vastzit, enzovoort. Is dat omdat u denkt dat ze daar de tijd niet voor heeft? Hij knikt en staat zonder een woord op. Het gesprek is ten einde. We gaan zijn spreekkamer uit en gaan in stilte onze dochter halen in de spreekkamer. Als we op de parkeerplaats komen, zwijgen we nog steeds. We willen niet zeggen en niets tonen aan Anne-Gabriël, om haar niet nodeloos ongerust te maken. Het is nog te vroeg, en bovendien, wat zou het haar baten? Het zou haar toch alleen maar doen lijden? Toch zijn we zo onder de indruk van die ontreddering, die eenvoudigweg een doodsangst is, dat die op haar overspringt, zonder dat we het willen. Ze zegt op pijnlijke toon telkens weer: ik ben bang, ik ben vreselijk bang, maar ik weet niet waarvoor. Ik weet wel waar ze bang voor is, maar ik pas er wel voor op haar dat te zeggen. Ik breng me ertoe te glimlachen, om haar gerust te stellen. Maak je maar niet ongerust, liefje. Je moet niet bang zijn. Wij zijn er. Onze lieve Heer is er. Vooral onze lieve Heer, want wij zijn wel heel erg onmachtig in ons zo ongelijke strijd. We hebben inderdaad niet de macht haar aan de dood te ontrukken, maar ik herstel me snel. De artsen zijn weliswaar meer dan pessimistisch, maar wij hebben wapens die zij niet hebben. Wij hebben het gebed. We blijven doorgaan met onze lieve vrouw van Le Laus om een wonder te vragen. Iedere dag smeren we de aangedane plekken in met de miraculeuze olie. En als het de wil van God is dat ze genezen zal, dan zal dat ook gebeuren. Want voor God is niets onmogelijk. Het gaat er nu juist om te weten of het zijn wil is. Als dat niet zo is, dan moge hij ons zijn genade schenken, om te aanvaarden wat hij van ons vraagt en dat in vrede te dragen. De volgende week gaan we naar Latimon voor de 4e chemokuur. Meteen na aankomst verdwijnt Anne-Gabriël naar de speelkamer om mee te doen met de verschillende activiteiten die de vrijwilligsters aanbieden. Ik heb haar aangeraden er meteen heen te gaan, omdat ik weet hoezeer bezigheden met haar handen, wat ze knutselen noemt, dat ongeruste zieltje tot rust brengen. En bovendien weet ik dat ze enkele uren later nergens meer zin in zal hebben, tot niets in staat door de hevige misselijkheid
die haar alle energie ontneemt. We hebben de kamer toegewezen gekregen die vlak bij de ingang van de afdeling ligt. Ik zet er onze spullen neer en ga naar het kantoor van de verpleging om verschillende administratieve taken af te handelen. Als ik de lege hoofdgang inkom, word ik verrast door een merkwaardig geluid dat uit een geopende kamerdeur enkele meters verderop komt. In deze gedempte wereld klinkt het heftig. Er komt een kleine blonde vrouw naar buiten, gevolgd door een grote, donkerblonde man. Ik word getroffen door de pijn die van hen uitstraalt. Ik blijf aan de grond genageld staan als ik de vrouw tegen haar man hoor zeggen: "Hij heeft gevochten tot het einde. Hij is zo dapper geweest." Ze herhaalt: "Hij heeft tot het einde toegevochten. Hij heeft tot het einde toegevochten." Met een droefheid die op paradoxale wijze met trots gepaard gaat. Ze heft haar gezicht op naar haar man die haar op haar voorhoofd kust. Alles in hun houding verwijst naar een verschrikkelijke ellende, maar ik word getroffen door de waardigheid van die ouders, wier kind, naar ik begrijp, zojuist is gestorven. Een verpleeghulp komt bij hen en duwt een verbandwagentje voort, waarop alles ligt wat nodig is om infusen te verwijderen. Ze wendt zich tot hen. "Ik ga uw kind verzorgen. Vertrouwt u me dat toe? Wacht u buiten maar op me." Ze knikken zwijgend, daar staande in de gang, elkaar ondersteunend. Ik herinner me dat ik die mensen enkele weken tevoren op de dagbehandeling ben tegengekomen. Toen was er een jongen van ongeveer 12 jaar bij hen, hun zoon. Aan hun gesloten uitdrukking kon ik zien dat ze slecht nieuws hadden gekregen. Ik ben ontroerd door hun waardigheid, maar verslagen door zo'n verdriet, en ik verdwijn snel. Ik ben geschokt en probeer met moeite mijn gedachten te ordenen. Ik denk voortdurend aan die hevige pijn die tastbaar is geworden. Steeds weer zie ik die ouders zo wanhopig en zo waardig. Ik vergelijk het met de wrede mededeling van de arts een week geleden. "Over 5 jaar zal uw dochtertje aan de ziekte overleden zijn. Op een dag zal het onze beurt zijn. Hoe zullen wij in staat zijn dat te dragen? Lieve God, wat is het ondraaglijk om vooruit te kijken?" De woorden van de moeder van de kleine overledene blijven door mijn hoofd gaan. "Hij heeft tot het einde toegevochten." Vaak is dat de lijkrede voor een zieke, alsof die uiterste strijd het verdriet zou kunnen verminderen. Maar waartoe dient het te vechten als we uiteindelijk toch dood moeten gaan? Ik stel me op pijnlijke wijze dat kind voor. Vechtend voor zijn leven, met al zijn armzalige krachten proberend om de dood te doen terugwijken. Terwijl hij toch onherroepelijk ten onder zal gaan. In mijn ogen is die nutteloze strijd een tragedie. Het is beter het te aanvaarden en zich op voor te bereiden. Ik zie de zin van een gevecht dat bij voorbaat verloren is niet in. Dat zal ook ons gevecht zijn. Ik ben helemaal de klus kwijt. Het is de eerste keer dat ik dicht bij de dood van een kind kom. Van een kind dat morgen het mijne kan zijn. Ik voel me als een zus voor die ouders in hun ellende. Ik zou de tranen die in mijn ogen branden de vrije loop willen laten. Maar dat is onmogelijk.
Anne Gabriël kan elk moment de kamer binnenkomen. Dat weet ik. Want de verpleegkundigen hebben me gezegd dat ze haar infuus zouden aansluiten. Om mijn ongelukkig gevoel te verdrijven, pak ik onze spullen uit en maak de kamer in orde. Maar geluiden in de gang halen me uit mijn sombere gedachten. Een stem van een jonge vrouw snikt. Waarom? Waarom? Waarom? Het snikken wordt wat onderdrukt. Ik hoor flarden van het gesprek dat achter de deur plaatsvindt. Het is nu eenmaal zo. Huil maar niet. Nee, dat kan je nu nog niet inzien. We wachten op de priester die komt binnen. Hij heeft tot het einde toe gevochten. Ik herken de stem. Het is die van de moeder van het kind dat zojuist is gestorven. Ik begrijp dat het meisje zijn zusje is. Ze blijft huilen en herhaalt: het is niet eerlijk, helemaal niet eerlijk, met jeugdige heftigheid. Mijn vergelijking gaat dan een andere kant uit. Wat zal het voor de andere kinderen een verdriet zijn om hun grote zus te verliezen? Ik ga op in mijn gedachten en merk niet dat de deur opengaat. Het is de dokter A. die binnenkomt. Hij merkt meteen mijn ongelukkig gezicht op. Gaat het niet, mevrouw Caron? Beste luisteraars, vanaf morgen zullen we verder lezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie Dauphine Caron. Vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Neem gerust een kijkje bij het programma Heiligen Getuigen. Tot de volgende keer.

0: De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de pauselijke encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Fides et Ratio, over de verhouding van geloof en reden. We waren ondertussen beland in het derde hoofdstuk, in Intelligo ut Credam. In het eerste punt, op de zoektocht naar de waarheid. Alle mensen verlangen te weten. Voorwerp van dit verlangen is de waarheid. Zelfs het leven van alle dag laat zien hoezeer iedereen erin geïnteresseerd is te ontdekken hoe, boven het enkel maar gehoorde woord uit, de dingen in waarheid zijn. De mens is het enige wezen in de hele zichtbare schepping dat niet enkel in staat is om te weten, maar ook weet heeft van dit weten. Daarom stelt hij belang in de feitelijke waarheid van hetgeen voor hem zichtbaar is. De mens kan niet oprecht ongeïnteresseerd zijn in de waarheid van zijn kennis. Wanneer hij ontdekt dat zij vals is, verwerpt hij haar. Wanneer hij daarentegen de waarheid ervan kan vaststellen, is hij tevreden. Dat is de leer van de heilige Augustinus. Wanneer hij schrijft: ik heb velen ontmoet die anderen wilden bedriegen, maar niemand die bedrogen wilde worden. Terecht geldt de mens dan als volwassen wanneer hij met eigen middelen kan onderscheiden tussen echt en vals. Door zijn oordeel te vormen over de objectieve werkelijkheid van de dingen. Hier ligt de oorzaak van veel onderzoeken, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen, die in de laatste eeuwen zulke belangrijke resultaten hebben opgeleverd. En die daarmee een echte vooruitgang van de hele mensheid hebben bevorderd. Niet minder belangrijk dan het onderzoek op theoretisch gebied is het praktische. Want door zijn morele handelen slaat de menselijke persoon, als hij handelt overeenkomstig zijn vrije en juist gestemde wil, de weg van de gelukzaligheid in en streeft hij naar volmaaktheid. Ook in dit geval gaat het om de waarheid. Deze overtuiging heb ik in de encycliek Veritatis Splendor onderstreept. Citaat: moraal zonder vrijheid bestaat niet. Als er voor de mens het recht bestaat op zijn weg van zoeken naar waarheid gerespecteerd te worden, dan gaat daar nog aan vooraf de voor ieder zwaarwegende morele verplichting om de waarheid te zoeken en de eenmaal erkende waarheid vast te houden. Einde citaat. Het is dus nodig dat de aanvaarde en in het eigen leven gevolgde waarden waar zijn. Omdat alleen ware waarden de menselijke persoon door de verwerkelijking van zijn natuur kunnen voltooien. Deze waarheid van de waarden vindt de mens niet door zich in zichzelf op te sluiten, maar door zich open te stellen om ze ook aan te nemen in de dimensies die boven hem uitgaan. Dat is een wezenlijke voorwaarde, opdat een ieder zichzelf kan worden en kan groeien als een volwassen, rijpe persoon. De waarheid presenteert zich bij de mens aanvankelijk in de vorm van een vraag. Heeft het leven zin? Waarheen leidt het? Op het eerste gezicht zou het bestaan van de mens als persoon volkomen zinloos kunnen lijken. Je hoeft er geen wijsgeren van het ongerijmde bij te halen of de provocerende vragen in een boek Job om aan de zin van het leven te twijfelen. De dagelijkse ervaring van eigen en andermans leed, het zien van zoveel feiten die in het licht van de waarheid onverklaarbaar lijken, volstaan om onontkoombaar een zo dramatische vraag als die naar de zin te stellen. Daarbij komt dat de eerste absoluut zekere waarheid van ons bestaan, buiten het feit dat we bestaan, de onvermijdelijkheid van onze dood is. Gegeven dit verontrustende feit, is het zoeken naar een volledig antwoord onontkoombaar. Ieder wil en moet de waarheid over zijn einde kennen. Hij wil weten of de dood het definitieve einde van zijn bestaan is, of er nog iets is dat over de dood heen reikt. Of hij mag hopen op een voortbestaan of niet. Niet zonder reden heeft het wijsgerige denken zijn beslissende oriëntering gekregen van de dood van Socrates. En is het meer dan 2000 jaar lang daardoor getekend. Het is dus absoluut geen toeval dat in het licht van het feit van de dood de filosofen zich steeds weer met dit probleem, samen met de vraag naar de zin van het leven en de onsterfelijkheid, hebben bezig gehouden. Niemand, de wijsgeer zo min als de gewone mens, kan deze vragen ontlopen. Van het antwoord daarop hangt een beslissende etappe van de zoektocht af. Of het mogelijk is te komen tot een universele en absolute waarheid of niet. Op zich blijkt iedere waarheid, ook deelwaarheid, als ze werkelijk waarheid is, universeel. Wat waar is, moet voor allen en voor altijd waar zijn. Buiten deze universaliteit zoekt de mens echter naar een absolutum, dat aan heel zijn zoeken en speuren antwoord en zin kan geven. Iets ultiems, dat de oorzaak van iedere zaak zal blijken. Met andere woorden, hij zoekt naar een definitieve verklaring, naar een hoogste waarde, waarboven er geen verdere vragen of verwijzingen zijn of kunnen zijn. Hypothesen kunnen de mens fascineren, maar ze bevredigen hem niet. Er komt voor allen een moment waarop ze, of ze het toegeven of niet, de behoefte hebben om hun bestaan te verankeren in een als definitief erkende waarheid, die een zekerheid brengt die niet meer onderworpen is aan de twijfel. De filosofen hebben in de loop der eeuwen geprobeerd zo'n waarheid te ontdekken en uit te drukken, door denksystemen en scholen in het leven te roepen. Maar boven die wijsgerige systemen uit zijn er nog andere uitdrukkingsvormen waarin de mens zijn filosofie vorm probeert te geven. Daarbij gaat het om persoonlijke overtuigingen of ervaringen, om familie- of culturele tradities, of om levensprogramma's, waar men zich toevertrouwt aan het gezag van een leraar. Uit elk van deze verschijnselen spreekt steeds de levendige wens om te komen tot de zekerheid van de waarheid en haar absolute waarde. Punt 2. De verschillende gezichten van de waarheid van de mens. Het zoeken naar de waarheid is inderdaad niet altijd zo doorzichtig en consequent. De aangeboren beperktheid van het verstand en de onbestendigheid van het hart vertroebelen vaak de persoonlijke zoektocht en brengen haar van de weg af. Allerlei andere belangen kunnen de waarheid onderdrukken. Het komt voor dat de mens, zodra hij maar een glimp van de waarheid heeft gezien, spoorslags ervoor wegvlucht, omdat hij bang is voor haar eisen. Desondanks beïnvloedt de waarheid, ook als hij haar mijdt, altijd zijn bestaan. Want nooit zou hij zijn leven kunnen bouwen op twijfel, onzekerheid of leugen. Zulk bestaan zou voortdurend bedreigd worden door angst en vrees. Men kan dus de mens definiëren als degene die naar de waarheid zoekt. Het is ondenkbaar dat een zoeken dat zo diep geworteld is in de menselijke natuur volledig nutteloos en vergeefs zou kunnen zijn. Het vermogen om naar de waarheid te zoeken en vragen te stellen houdt namelijk reeds een eerste antwoord in. De mens zou helemaal niet beginnen iets te zoeken waarvan hij toch niet wist of dat hij voor absoluut onbereikbaar hield. Enkel het uitzicht tot een antwoord te kunnen komen kan voor hem aanleiding zijn de eerste stap te zetten. Feitelijk gebeurt precies dat normaliter in het wetenschappelijk onderzoek. Wanneer een wetenschapper zijn intuïtie volgend zich wijdt aan het zoeken naar de logische en verifieerbare verklaring van een bepaald verschijnsel, vertrouwt hij er vanaf het begin op een antwoord te vinden en geeft niet op bij mislukkingen. Hij houdt zijn oorspronkelijke ingeving niet voor nutteloos, alleen omdat hij het doel niet bereikt heeft. Veel eer zal hij terecht zeggen dat hij nog niet het adequate antwoord heeft gevonden. Datzelfde moet ook gezegd worden van het zoeken naar de waarheid op het gebied van de laatste vragen. Het verlangen naar de waarheid is zo diep geworteld in het mensenhart dat daarvan afstand nemen het bestaan zou bedreigen. Het is tenslotte voldoende het dagelijks leven te bezien om vast te stellen dat ieder van ons de kwellende last van enkele existentiële vragen in zich draagt en tegelijk in zijn hart minstens het ontwerp van de bijbehorende antwoorden koestert. Het zijn antwoorden van welke waarheid men ook daarom overtuigd is omdat men de ervaring heeft dat zij zich in wezen niet onderscheiden van de antwoorden die vele anderen hebben gekregen. Zeker bezit niet iedere waarheid die verkregen wordt dezelfde waarde. Door het totaal aan behaalde resultaten wordt echter het vermogen van de mens fundamenteel tot de waarheid te komen bevestigd. Het is misschien nuttig om deze verschillende vormen van de waarheid in het vervolg kort te vermelden. Het talrijkste zijn die vormen die berusten op evidentie of die door proefneming bevestigd worden. Daarbij gaat het om de waarheidsorde van het dagelijks leven en van het wetenschappelijk onderzoek. Op een ander niveau moet men de waarheden van wijsgerige aard plaatsen, waartoe de mens komt door de speculatieve kracht van zijn verstand. Ten slotte zijn er de religieuze waarheden, die in zekere mate ook geworteld zijn in de wijsbegeerte en die de verschillende godsdiensten in hun tradities als antwoord geven op de laatste vragen. Wat de wijsgerige waarheden betreft, moet men duidelijk stellen dat zij zich niet alleen beperken tot de soms kortstondige waarheden van de beroepsfilosofen. Zoals ik al gezegd heb, is iedere mens in zekere zin filosoof, met zijn filosofische opvattingen, waarmee hij zijn leven inricht. Hij vormt zich op de een of andere manier een alomvattende visie en een antwoord op de vraag naar de zin van zijn bestaan. In dit licht duidt hij zijn persoonlijk lot en regelt zijn gedrag. Hier zou hij zich de vraag moeten stellen naar de verhouding van de wijsgerig religieuze waarheden tot de in Jezus Christus geopenbaarde waarheid. Alvorens deze vraag te beantwoorden, moeten we nog een verder gegeven van de wijsbegeerte overwegen. De mens is niet geschapen om alleen te leven. Hij wordt geboren en groeit op in een gezin, om later met zijn werk deel uit te maken van de samenleving. Vanaf zijn geboorte bevindt hij zich dus ingevoegd in verschillende tradities, waarvan hij niet alleen de taal en de culturele vorming ontvangt, maar ook een veelvoud aan waarheden, waaraan hij bijna instinctief gelooft. Persoonlijke groei en rijping maken echter dat deze waarheden, door de bijzondere inzet van het kritische denken, in twijfel getrokken kunnen worden en getest. Dat belet niet dat na deze overgangsfase dezelfde waarheden op grond van de daarmee opgedane ervaringen of dankzij nadere overwegingen herwonnen worden. Desondanks zijn in het leven van de mens de simpelweg geloofde waarheden veel talrijker dan die welke hij door persoonlijk onderzoek verwerft. Wie zou wel in staat zijn de ontelbare wetenschappelijke resultaten waar het moderne leven op steunt, kritisch te onderzoeken? Wie zou persoonlijk de stroom aan informatie kunnen controleren die dag in dag uit alle delen van de wereld binnenkomt en die toch als fundamenteel waar wordt aangenomen? Wie zou tenslotte de ervarings- en denkwegen opnieuw kunnen gaan waarop zich de schatten van de mensheid aan wijsheid en religiositeit hebben verzameld? De mens een wezen dat naar de waarheid zoekt, is dus ook degene die leeft van het geloof. In het geloof vertrouwt ieder zich toe aan de door andere personen verworven kennis. Daarin is een betekenisvolle spanning merkbaar. Enerzijds schijnt de geloofskennis een onvolmaakte kennisvorm die zich langzaamaan door het persoonlijk gewonnen inzicht moet vervolmaken. Anderzijds blijkt het geloof vaak menselijk rijker dan pure evidentie, omdat het een relatie tussen personen inhoudt en niet slechts de persoonlijke kenvermogens, maar ook het diepergaande vermogen in het spel brengt zich aan andere personen toe te vertrouwen, doordat men een vastere en innige verbinding met hen aangaat. Onderstreept zij dat de in deze tussenmenselijke betrekking gezochte waarheden niet primair van empirische of wijsgerige orde zijn. Gezocht wordt veel eer naar de eigenlijke waarheid van de persoon, wat hij is en wat hij van zijn innerlijk zichtbaar laat worden. De volmaaktheid van de mens ligt namelijk niet alleen in het zich eigen maken van de abstracte kennis van de waarheid, maar ook in een levende betrekking van zelfgave en trouw tegenover de ander. In deze vertrouwvolle zelfgave vindt de mens volledige zekerheid en veiligheid. Tegelijkertijd is de kennis door het geloof, die steunt op het tussenmenselijke vertrouwen, toch niet zonder relatie met de waarheid. De gelovige mens vertrouwt zich toe aan de waarheid die de ander hem verkondigt. Hoeveel voorbeelden zouden aangehaald kunnen worden om dit feit te illustreren? Maar mijn gedachten gaan onmiddellijk naar het getuigenis van de martelaren. De martelaar is inderdaad de betrouwbaarste getuige van de waarheid over het bestaan. Hij weet dat hij in de ontmoeting met Jezus Christus de waarheid over zijn leven heeft gevonden. Niets en niemand zal hem ooit van deze zekerheid kunnen beroven. Nog het lijden, nog de gewelddadige dood zullen hem ertoe kunnen brengen de instemming met de waarheid te herroepen die hij in de ontmoeting met Christus heeft ontdekt. Daarom fascineert ons tot de dag van vandaag het getuigenis van de martelaren. Het wekt instemming op, vindt gehoor en navolging. Dat is de reden waarop men op hun woord vertrouwt. Men ontdekt in hen heel duidelijk een liefde die geen lange redeneringen nodig heeft om te overtuigen, omdat zij tot ieder spreekt over hetgeen hij in zijn binnenste reeds als waar heeft beluisterd en sinds lang heeft gezocht. Ten slotte roept de martelaar bij ons een diep vertrouwen op, omdat hij zegt dat wij, wat wij reeds ervaren en openbaar maakt, wat ook wij, als we de kracht daartoe zouden vinden, graag zouden uitdrukken. Zo zien we dat de delen van dit probleem verder in elkaar schuiven tot een geheel. De mens zoekt van nature naar de waarheid. Dit zoeken is niet alleen voor de toe-eigening van partiële, empirische of wetenschappelijke waarheden bestemd. De mens zoekt niet alleen voor elk van zijn beslissingen het ware goede. Zijn zoektocht streeft naar een waarheid aan gene zijde, die in staat moet zijn de zin van het leven te verklaren. Het gaat dus om een zoeken dat alleen in het absolute antwoord kan vinden. Dankzij de vermogens die in het denken vervat liggen, is de mens in staat een dergelijke waarheid te ontmoeten en haar te kennen. Deze levensbelangrijke en voor zijn bestaan essentiële waarheid wordt niet alleen langs rationele weg bereikt, maar ook doordat de mens zich vertrouwvol verlaat op andere personen, die de zekerheid en echtheid van de waarheid kunnen garanderen. Het vermogen en de beslissing om zichzelf en zijn leven aan een andere mens toe te vertrouwen, horen zeker tot de antropologisch belangrijkste en meest expressieve akten. Men mag niet vergeten dat ook het verstand bij zijn zoeken is aangewezen op de ondersteuning door vertrouwvol gesprek en oprechte vriendschap. Een klimaat van verdenking en wantrouwen dat soms om het speculatieve onderzoek hangt, veronachtzaamt de leer van de antieke wijsgeren, die de vriendschap als een van de voor het juiste filosoferen passendste kaders voorstelde. Uit het toch nog toegestelde komt naar voren dat de mens zich bevindt op een naar menselijke maat eindeloze zoektocht. De zoektocht naar de waarheid en de zoektocht naar een persoon aan wie hij zich kan toevertrouwen. Het christelijk geloof komt hem daarin tegemoet, door hem de concrete mogelijkheid te bieden het doel van dit zoeken verwerkelijkt te zien. Door bij de mens het stadium van het gewone geloven te overwinnen, leidt het hem binnen in de genadeorde, die hem laat delen in het geheim van Christus, waarin hem de ware en adequate kennis van de drie-ene God geschonken wordt. In Jezus Christus, die de waarheid is, erkent het geloof aldus de laatste oproep die aan de mensheid wordt gericht, opdat zij dat wat zij ervaart als streven en verlangen tot vervulling kan brengen. Deze waarheid die God ons in Jezus Christus openbaart, is niet in tegenspraak met de waarheden waartoe men door het filosoferen komt. De beide kennisorden leiden integendeel tot de waarheid in haar volheid. De eenheid van de waarheid is reeds een fundamenteel postulaat van het menselijk verstand, dat wordt uitgedrukt in het non-contradictiebeginsel. De openbaring biedt de zekerheid voor deze eenheid door te laten zien dat de Schepper God ook de God van de heilsgeschiedenis is. Eén en dezelfde God, die de begrijpelijkheid en de redelijkheid van de natuurlijke orde der dingen, waarop de wetenschappers vertrouwvol steunen, fundeert en garandeert, is identiek met God die zich als Vader van onze Heer Jezus Christus openbaart. Deze eenheid van natuurlijke en geopenbaarde waarheid vindt haar levende en personele vereenzelviging in Christus, waarop de apostel doelt: de waarheid is in Christus. We horen het weer klinken in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 21, en de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, versen 15 tot 20. Hij is het eeuwige woord, waarin alles geschapen is, en tegelijk is hij het vlees geworden woord, dat in zijn hele persoon de Vader openbaart, zoals we het horen weer klinken in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, versen 14 en 18. Dat wat het menselijk verstand zoekt, zonder het te kennen, zoals staat in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, vers 23, kan alleen door Christus gevonden worden, want in hem openbaart de volle waarheid zich van dat wezen dat in hem en door hem geschapen is en dat daarom in hem zijn voltooiing vindt. Verwijzing naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 16. En de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 17. Tegen de achtergrond van deze algemene beschouwingen moeten wij nu een rechtstreeks onderzoek doen naar de verhouding tussen geopenbaarde waarheid en wijsbegeerte. Deze verhouding nodigt ons uit tot een dubbele overweging, omdat de waarheid die uit de openbaring voortkomt, tegelijk een waarheid is die in het licht van de rede moet worden begrepen. Eerst in deze dubbele betekenis is het namelijk mogelijk de juiste verhouding van de geopenbaarde waarheid tot het wijsgerige kennen precies te bepalen. We bezien dus allereerst de betrekkingen tussen geloof en filosofie in de loop van de geschiedenis. Daaruit zullen enkele beginselen vastgesteld kunnen worden waaraan men als referentiepunten moet vasthouden om de juiste verhouding tussen de beide kennisorden vast te leggen.

Hoofdstuk 4. De verhouding van geloof en reden. Puntje 1. Belangrijke stappen in de ontmoeting van geloof en reden. Volgens het getuigenis van de Handelingen der Apostelen zag de christelijke verkondiging zich van meet af geconfronteerd met de toenmalige wijsgerige stromingen. Zo bericht het boek erover dat de heilige Paulus in Athene met enkele Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren discussieerde. Hoofdstuk 17, vers 18. De exegetische analyse van die reden die de apostel op de Areopaag had gehouden heeft herhaalde toespelingen op populaire overtuigingen van vooral Stoïcijnse aard aan het licht gebracht. Dat was zeker geen toeval. Om door de heidenen begrepen te worden, konden de eerste christenen het in hun toespraken niet laten bij een verwijzing naar Mozes en de profeten. Ze moesten ook wijzen op de natuurlijke godskennis en op de stem van het morele geweten van iedere mens. Verwijzingen daarvan in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 19 tot 21, hoofdstuk 2, versen 14 tot 15, en de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 14, versen 14 tot 16. Omdat deze natuurlijke kennis echter

de godsvoorstellingen van de mensen te reinigen van mythologische vormen, dat was inderdaad een van de grootste inspanningen die de wijsgeren van het klassieke denken zich getroost hebben. Zoals wij weten, was ook de Griekse religie niet anders dan de meeste kosmische religies polytheïstisch. Daarbij ging zij zover dat ze dingen en natuurverschijnselen vergoddelijkte. De pogingen van de mensen om de oorsprong van de goden en in hen van het heelal te begrijpen, vonden hun eerste uitdrukking in de dichtkunst. De theogonieën zijn tot nu toe het eerste getuigenis van deze zoektocht van de mens. Het was de taak van de vaders der wijsbegeerte de samenhang tussen verstand en religie zichtbaar te maken. Omdat zij hun blik verwijden tot algemene beginselen, stelden zij zich niet meer met de oude mythen tevreden. Zij wilden aan hun geloof in de godheid een rationele basis geven. Zo werd een weg ingeslagen die, uitgaande van de verschillende oude overleveringen, uitkwam op een ontwikkeling die overeenkwam met de eisen van de universele rede. Het doel dat deze ontwikkeling nastreefde, was het kritische bewustzijn van datgene waaraan men geloofde. Het eerste positieve resultaat van deze weg was het concept van de godheid, divinitas. Vormen van bijgeloof werden als zodanig herkend en de religie werd door de kracht van de rationele analyse tenminste gedeeltelijk gelouterd. Op deze basis begonnen de kerkvaders een vruchtbare dialoog met de antieke wijsgeren en baanden zo de weg voor de verkondiging en het begrip van de God van Jezus Christus. Wanneer men wijst op deze toenaderingsbeweging van de christenen naar de wijsbegeerte, moet men ook de voorzichtige houding melden die andere elementen van de heidense cultuurwereld, zoals bijvoorbeeld de gnosis, bij hen opriepen. Als praktische wijsheid en levensschool kon de wijsbegeerte gemakkelijk met een kennis van hogere, esoterische aard, die slechts aan enkele volmaakten was voorbehouden, verwisseld worden. Zonder twijfel denkt de heilige Paulus aan deze manier van esoterisch speculeren wanneer hij de Colossenzen waarschuwt in het tweede hoofdstuk, vers 8. Past op dat niemand u verleidt met zijn wijsbegeerte en valse leer, die enkel steunen op menselijke overlevering en die zich beroepen op de natuurmachten van de wereld, niet op Christus. De woorden van de apostel schijnen uiterst actueel, als we ze betrekken op de verschillende vormen van de esoteriek die tegenwoordig ook bij sommige gelovigen, die de benodigde kritische zin missen, om zich heen grijpen. Het voorbeeld van de heilige Paulus volgend maakten andere schrijvers van de eerste eeuw, in het bijzonder de heilige Irenaeus en Tertullianus, van hun kant reeds een voorbehoud tegen een culturele opvatting die eiste dat de waarheid van de openbaring ondergeschikt werd gemaakt aan de interpretatie van de wijsgeren. De ontmoeting van het christendom met de wijsbegeerte was daarom nog spontaan, nog eenvoudig. De bezigheid van de wijsgeren

en het bezoek van hun scholen scheen de eerste christenen eerder een storing dan een kans. Voor hen was de eerste dringende opgave de verkondiging van de verrezene Heer in een persoonlijke ontmoeting, die de gesprekspartners zou brengen tot innerlijke omkering en tot een vraag om het doopsel. Dat wil echter niet zeggen dat zij de opgave om het geloofsbegrip en zijn motieven te verdiepen veronachtzaamden. Integendeel. De kritiek van Celsus, die de christenen ervan beticht onbeschaafde en lompe mensen te zijn, blijkt ongegrond en onwaar te zijn. De verklaring voor hun aanvankelijke onverschilligheid moeten we elders zoeken. In werkelijkheid bood de ontmoeting met het evangelie een dermate bevredigend antwoord op de tot dan toe onbeantwoorde vragen naar de zin van het leven, dat hun de omgang met de wijsgeren voorkwam als een verre en in zekere opzicht achterhaalde aangelegenheid. Dat lijkt vandaag nog duidelijker wanneer men denkt aan de bijdrage van het christendom aan de bevestiging van ieders recht op toegang tot de waarheid. Het christendom had na het neerhalen van de barrières van ras, maatschappelijke stand en geslacht vanaf het begin de gelijkheid van alle mensen voor God verkondigd. De eerste consequentie van deze opvatting betrof het thema waarheid. Het elitaire karakter dat het waarheidszoeken bij de ouden had, werd met beslistheid overwonnen. Omdat de toegang tot de waarheid een goed is dat het mogelijk maakt om bij God te komen, moeten allen in staat zijn deze weg te kunnen gaan. De wegen om de waarheid te bereiken zijn talrijk. Toch kan, aangezien de christelijke waarheid heilswaarde bezit, elk van deze wegen alleen dan ingeslagen worden als hij naar het laatste doel, dat wil zeggen naar de openbaring van Jezus Christus, leidt. Als pionier van een positieve ontmoeting met het wijsgerige denken, zij het met voorzichtige onderscheiding, moet de heilige Justinus genoemd worden. Ofschoon hij zijn hoge achting voor de Griekse wijsbegeerte ook na zijn bekering bewaard had, stelde hij duidelijk en beslist in het christendom de enige zekere en nutbrengende wijsbegeerte te hebben gevonden. Op vergelijkbare wijze noemde Clemens van Alexandrië het evangelie de ware wijsbegeerte en interpreteerde hij de wijsbegeerte naar analogie van de wet van Mozes als voorbereidend onderwijs voor het christelijk geloof en een wegbereiding van het evangelie. Want, citaat, naar deze wijsheid gaat het verlangen van de wijsbegeerte uit. Zij is een streven van de ziel, zowel naar het vermogen tot het juiste denken, als ook naar de zuiverheid van het leven. Zij is de wijsheid vriendelijk en liefdevol gezind en doen alles om haar deelachtig te worden. Wijsgeren noemen wij dan hen die verlangen koesteren naar de wijsheid die alle dingen geschapen heeft en alles leert, dat we zeggen naar kennis van de Zoon van God. Einde citaat. Hoofddoel van de Griekse wijsbegeerte is voor de Alexandrijn niet de voltooiing of de versterking van de christelijke waarheid,
Haar opgave is veeleer de verdediging van het geloof. Citaat: in zichzelf volmaakt en zonder behoefte aan enige afwerking is de leer van de Verlosser, omdat zij goddelijke kracht en wijsheid is. Wanneer nu de Griekse wijsheid erbij komt, maakt zij de waarheid weliswaar niet effectiever, maar omdat zij de sofistische aanvallen ontkracht en de listige aanvallen tegen de waarheid afslaat, heeft men haar terecht haag en muur van de wijnberg genoemd. Einde citaat. In de geschiedenis van deze ontwikkeling kan men toch de kritische overname van het wijsgerige denken door de christelijke denkers vaststellen. Onder de eerste voorbeelden die men kan ontmoeten is Origenes zeker uitnemend. Om te antwoorden op de door Celsus gedaande aanvallen en hen te pareren, neemt Origenes de Platoonse wijsbegeerte over. Hij neemt tal van elementen uit het Platoonse denken over en werkt voor de eerste keer zoiets als een christelijke theologie uit. De naam theologie, net als de voorstelling van haar als rationeel spreken over God, was namelijk tot dan toe nog gebonden aan haar Griekse oorsprong. In de Aristotelische wijsbegeerte bijvoorbeeld betekent de uitdrukking het voornaamste deel en het eigenlijke hoogtepunt van het wijsgerig betoog. Wat voordien duidde op een algemene leer over de goden, kreeg daarentegen in het licht van de christelijke openbaring een heel nieuwe betekenis, omdat theologie van nu af het nadenken van de gelovige aanduidde die de ware leer over God wil formuleren. In zijn ontwikkeling maakte dit nieuwe christelijke denken gebruik van de filosofie, maar was er alert op zich er duidelijk van te onderscheiden. De geschiedenis leert dat het in de theologie overgenomen Platoonse denken zelf ingrijpende veranderingen heeft doorgemaakt, vooral waar het begrippen als onsterfelijkheid van de ziel, vergoddelijking van de mens en oorsprong van het kwaad betreft. Bijzondere vermelding verdienen in dit kerstelingswerk van het Platoonse en Neoplatoonse denken de Cappadociërs, Dionysius, de Areopagiet en vooral de heilige Augustinus. De grote geleerde van het avondland was met verschillende wijsgerige scholen in contact gekomen, maar ze hadden hem allemaal teleurgesteld. Toen dan de waarheid van het christelijk geloof in zijn blikveld kwam, had hij de kracht om die radicale bekering te voltrekken waartoe hem de door hem regelmatig bezochte wijsgeren niet konden brengen. De reden daarvoor vertelt hij zelf. Citaat: van dan af gaf ik echter de voorkeur aan de katholieke leer. Ik ervoer immers hoeveel bescheidener, zonder enig bedriegelijk oogmerk hier bevolen werd te geloven wat niet bewezen werd, of het nu wel te bewijzen was, maar niet voor ieder, of überhaupt niet te bewijzen was, terwijl de anderen een vermetele belofte van kennis deden en lachten over de gelovigheid, en later bevalen dat je verzonnen, ja, absurde mythen moest geloven die nooit te bewijzen waren. Einde citaat. Dezelfde Platonici, aan wie hij bij voorkeur refereerde, maakte Augustinus het verwijt dat zij weliswaar het na te streven doel kenden, maar niets wilden weten van de weg die daarheen leidt,
het vlees geworden woord. Het lukte de bisschop van Hippo om de eerste grote synthese van het wijsgerige en theologische denken op te stellen, waarin de stromingen van het Griekse en Latijnse denken samenvloeiden. Ook bij hem werd de grote eenheid van kennis, waarvan het Bijbelse denken uitgangspunt en basis vormde, door diepgravend speculatief denken bevestigd en gedragen. De door de heilige Augustinus gemaakte synthese zou eeuwenlang de hoogste vorm van wijsgerig en theologisch denken blijven die het avondland kende, gesterkt door zijn persoonlijke levensgeschiedenis en steunend op een wonderlijke heiligheid van leven, was hij ook in staat in zijn werken een grote hoeveelheid materiaal in te brengen dat, door terug te grijpen op de ervaring, toekomstige ontwikkelingen van verschillende wijsgerige denkrichtingen aankondigde. De kerkvaders van het Oosten en van het Avondland hebben dus in verschillende vormen verbindingen gelegd met de wijsgerige scholen. Dat betekent niet dat ze de inhoud van hun boodschap vereenzelvigd hebben met de systemen waaraan zij refereerden. De vraag van Tertullianus: wat hebben Athene en Jeruzalem gemeen? Wat de academie en de kerk? Is een duidelijke aanwijzing voor het kritische bewustzijn waarmee de christelijke denkers vanaf het begin omgingen met het probleem van de verhouding van geloof en filosofie. Ze zagen het in zijn geheel, in zijn positieve aspecten evengoed als in zijn begrenzingen. Ze waren geen naïeve denkers. Juist omdat ze de inhoud van het geloof intensief beleefden, konden zij de diepste vormen van speculatief denken bereiken. Daarom is het onrechtvaardig en oppervlakkig om hun werk te vernauwen tot de loutere omzetting van de geloofsinhoud in wijsgerige categorieën. Ze hebben heel wat meer gepresteerd. Het lukte hun namelijk om volledig zichtbaar te laten worden wat zich nog onuitgesproken en propedeutisch aankondigde in het denken van de grote antieke wijsgeren. Ze hadden, als gezegd, de taak te laten zien hoe het van uitwendige boeien bevrijde verstand uit de doodlopende straat van de mythen kon raken, om zich op passender wijze open te stellen voor het transcendente. Een gelouterd en oprecht verstand kon zich dus verheffen tot de hoogste niveaus van reflectie en schiep daarmee een solide basis voor de waarneming van het zijn, het transcendente en het absolute. Precies hierin schuilt de door de kerkvaders volbrachte nieuwe. Zij erkenden volledig het voor het absolute openstaande verstand en planten daarin de rijkdom uit de openbaring. Tot ontmoeting kwam het niet alleen op het niveau van culturen, waarvan de ene misschien gevallen was voor de betovering van de andere. Ze vond plaats in het hart en was ontmoeting tussen het schepsel en zijn schepper. Het verstand kon, doordat het uitging boven het doel dat het van nature onbewust nastreefde, in de persoon van het vlees geworden woord komen tot het hoogste goed en de hoogste waarheid. De kerkvaders ontzagen zich echter niet tegenover de wijsgeren zowel de gemeenschappelijke elementen als ook de verschillen te erkennen die deze met betrekking tot de openbaring lieten zien. Het besef van de overeenstemming vertroebelde in hen niet de erkenning van de verschillen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing van Fides et Ratio, de pauselijke encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en rede
gepubliceerd in 1994. Volgende keer gaan wij verder met het laatste onderdeeltje, alvorens we aan het volgende punt van het vierde hoofdstuk beginnen. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

Hij daalde van de berg af en een grote menigte volgde hem. Daar kwam opeens een melaatse naar hem toe. Hij knielde voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u me rein maken. Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het, word rein, zei hij. Meteen werd de melaatse rein. Jezus zei: Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u laten zien aan de priester en breng de offergave die Mozes heeft voorgeschreven, om hun het bewijs te leveren. Daar kwam opeens een melaatse naar hem toe. Hij knielde voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u me rein maken. Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het, word rein, zei hij. Meteen werd de melaatse rein. Jezus zei: Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u laten zien aan de priester en breng de offergave die Mozes heeft voorgeschreven, om hun het bewijs te leveren. Toen hij in Kafarnaum was gekomen, kwam een centurio naar hem toe die hem te hulp riep. Hij zei: Heer, mijn kind ligt verlamd thuis met vreselijk veel pijn. Hij zei hem: Ik zal het komen genezen. De centurio antwoordde daarop: Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik: ga en hij gaat. En tegen de ander: kom en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dit en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, was hij verbaasd. En hij zei tegen degene die hem volgde: Ik verzeker u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot vertrouwen aangetroffen. Ik zeg u dat velen uit oost en west zullen komen en aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen in de uiterste duisternis geworpen worden. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Jezus zei tegen de centurio: Ga maar naar huis. Het mogen u gaan overeenkomstig uw vertrouwen. En op datzelfde uur werd zijn kind beter. Jezus ging naar het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij nam haar bij de hand en de koorts verliet haar. Ze stond op en bediende hem. Toen het avond was geworden, brachten ze velen bij hem die van demonen te lijden hadden. Met zijn woorden dreef hij de geesten uit en hij genas alle zieken. Opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet Jesaja gesproken is. Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze kwalen gedragen. Toen Jezus een menigte om zich heen zag, gaf hij opdracht om naar de overkant te gaan. Een schriftgeleerde kwam naar hem toe en zei: Meester, ik zal u volgen waar u ook gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben een hol en de vogels van de hemel een nest, maar de mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. Iemand anders, een van zijn leerlingen, zei tegen hem: Heer, sta me toe om eerst mijn vader te gaan begraven. Maar Jezus zei hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Toen hij aan boord ging, volgden zijn leerlingen hem. Opeens werd de zee zo onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep. Ze maakten hem wakker en riepen: Heer, red ons, wij vergaan. Hij zei: Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte wind en zee en het werd volkomen stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat is dat toch voor iemand dat zelfs de wind en de zee naar hem luisteren? Toen hij aan de overkant kwam, in het land van Gadarenen, kwamen hem vanaf de rotsgraven twee bezetenen tegemoet. Ze waren zeer gevaarlijk, zodat niemand over die weg durfde te gaan. Ze brulden: Wat wilt u van ons, zoon van God? Bent u ons hier voortijdig komen kwellen? Een eind verderop weidde een grote troep varkens. De demonen smeekten hem: Als u ons uitdrijft, stuur ons dan naar die troep varkens. Hij zei tegen hen: Ga maar. Ze kwamen eruit en gingen de varkens in. Heel de

troep stoof de helling af het meer in en ze kwamen om in het water. De varkenshoeders gingen er vandoor. Ze gingen naar de stad en vertelden alles, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu ging heel de stad Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, vroegen ze hem om uit hun gebied te vertrekken.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 38. Hij stak per boot over en kwam in zijn stad. Daar brachten ze een verlamde bij hem die op een bed lag. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: "Wees maar gerust, vriend, uw zonden worden u vergeven." Nu zeiden een paar schriftgeleerden onder elkaar: "Die man lastert God." Jezus wist wat voor gedachten ze koesterden. Hij zei: "Waarom koestert u die boze gedachten? Want wat is eenvoudiger? Zeggen: 'Uw zonden worden vergeven,' of zeggen: 'Sta op en loop'? Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde: "Sta op, pak uw bed op en ga naar huis." En hij stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, kregen ze ontzag en ze verheerlijkten God die deze bevoegdheid aan de mensen geeft. Toen Jezus vandaar verder ging, zag je iemand bij het tolkantoor zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: "Volg mij." Hij stond op en volgde hem. Nu kwamen er bij een maaltijd in zijn huis vele tollenaars en zondaars aan tafel, samen met Jezus en zijn leerlingen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn leerlingen: "Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?" Hij hoorde dat en zei: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ga heen, u moet maar eens leren wat dit zeggen wil. Barmhartigheid wil ik en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar hem toe met de vraag: "Waarom vasten wij en de fariseeën zo vaak, maar doen uw leerlingen dat niet?" Jezus zei hun: "Kunnen bruiloftsgasten soms rouwen, zolang de bruidegom bij hen is? Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten. Niemand zet een lap van ongekrompen stof op een oude jas, want het opgezette stuk trekt aan de jas en de scheur wordt nog erger. Ook doe je geen jonge wijn in oude zakken, anders barsten de zakken, de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren. Nee, jonge wijn doe je in nieuwe zakken, en dan blijven beide bewaard." Terwijl hij dat tegen hen zei, kwam er een aanzienlijk man die voor hem neerknielde en zei: "Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom haar toch de hand opleggen, dan zal ze leven." Jezus stond op en volgde hem, samen met zijn leerlingen. Toen kwam er een vrouw naar hem toe die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze raakte van achteren de zoom van zijn kleed aan. Want ze zei bij zichzelf: "Al zou ik zijn kleed maar aanraken, dan ben ik gered." Jezus draaide zich om en toen hij haar zag, zei hij: "Wees maar gerust, mijn dochter. Uw vertrouwen is uw redding." Van die tijd af was de vrouw gered. Jezus kwam bij het huis van de aanzienlijke man en toen hij de fluitspelers en de drukte van de mensen zag, zei hij: "Eruit jullie, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt." Ze lachten hem uit. Toen hij de mensen naar buiten had gestuurd, ging hij naar binnen, pakte het meisje bij de hand en ze stond op. De faam hiervan verspreidde zich in heel die streek. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem 2 blinden die schreeuwden: "Zoon van David, heb medelijden met ons." Toen hij thuisgekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus zei tegen hen: "Hebt u er vertrouwen in dat ik dit kan doen?" Ze zeiden: "Ja, Heer." Toen raakte hij hun ogen aan en zei: "Het mogen u gaan overeenkomstig uw vertrouwen." En hun ogen gingen open. En bars zei Jezus tegen hen: "Zorg dat niemand het te weten komt." Maar eenmaal buiten maakten ze zijn faam bekend in heel die streek. Terwijl ze weggingen, kijk, daar bracht men iemand bij hem die niet kon spreken, omdat hij in de macht van een demon was. Toen de demon uitgedreven was, begon de stomme te praten. De menigte zei vol verbazing:
Zoiets is in Israël nog nooit vertoond. Maar de fariseeën zeiden, het is de opperdemon waardoor hij de demonen uitdrijft. Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl hij in hun synagoge onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei hij tegen zijn leerlingen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 42. Hij riep zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. De namen van de 12 apostelen zijn deze. Allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt. En dan Andreas, zijn broer. Jacobus van Zebedeus en Johannes, zijn broer. Verder Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matteüs, Jacobus van Alfeus en Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem overgeleverd heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: sla de weg naar de heidenen niet in en ga een stad van de Samaritanen niet binnen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op je tocht: het koninkrijk der hemelen is op handen. Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven. Neem geen goud, zilver of kopergeld mee in je beurs. Neem geen reistas mee voor onderweg, geen twee stel kleren, geen sandalen en geen stok. Want de arbeider is zijn levensonderhoud waard. Als je een stad of dorp binnenkomt, onderzoek dan wie het waard is jullie daar te ontvangen. Blijf daar tot je verder reist. Als je een huis binnengaat, wens het dan vrede. Als het huis die waard is, mogen jullie vrede dan daarop neerdalen? En als het die niet waard is, mogen jullie vrede dan naar jullie terugkeren. Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, voor het land van Sodom en Gomorra zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Bedenk wel, ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Wees dus slim als slangen en eenvoudig als duiven. Pas op voor de mensen, want ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en in hun synagogen zullen ze je geeselen. Men zal jullie voor landvoogden en koningen brengen omwille van mij, als een getuigenis voor hen en de heidenen. Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat je zult zeggen, want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de geest van je vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere aan de dood uitleveren en een vader zijn kind, en kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen. Jullie zullen door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden. Wanneer ze jullie vervolgen in deze stad, vlucht dan naar de volgende. Want ik verzeker je, jullie zullen de steden van Israël nog niet rond zijn voordat de Mensenzoon komt. Een leerling staat niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer. Voor de leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn meester en voor de slaaf dat hij wordt als zijn heer. Als men de heer des huizes als Beelzebul genoemd heeft, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten. Word dus niet bang voor hen, want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden en niets is verborgen dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken. Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees eerder bang voor hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel. Twee mussen kosten toch maar een stuiver. En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
Als iemand partij kiest voor mij bij de mensen, zal ook ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel. Wie mij verloochent tegenover de mensen, die zal ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel. Denk niet dat ik op aarde vrede ben komen brengen. Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard. Want ik ben gekomen om een weg te drijven tussen zoon en vader, tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder. Ja, huisgenoten worden vijanden. Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van mij, is mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie zijn kruis niet opneemt en mij niet volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, krijgt het loon van een profeet. En wie een rechtvaardige opneemt omdat het een rechtvaardige is, krijgt het loon van een rechtvaardige. Wie een van deze kleinen een beker koud water geeft omdat het een leerling is, ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 30. Toen Jezus zijn opdrachten aan de 12 leerlingen beëindigd had, ging hij daar weg om in hun steden te onderrichten en te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij hem bij monden van zijn leerlingen vragen: "Bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet. Blinden zien weer en kreupelen lopen. Melaatsen worden rein en doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot aan mij neemt." Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken. "Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen. Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Ja, zeg ik u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe leidt het koninkrijk der hemelen geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Want tot aan Johannes hebben alle profeten en de wet het voorzegd. En als u het wilt aanvaarden, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, moet horen. Waarmee zal ik deze generatie vergelijken? Het is ermee als met kinderen die op de marktpleinen zitten en de anderen toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. We hebben een treurlied gezongen en jullie hebben niet gejammerd. Want Johannes is gekomen, hij at niet en dronk niet, en ze zeggen: hij is in de macht van een demon. De mensenzoon is gekomen, hij at en dronk, en ze zeggen: kijk die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars. De wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar daden. Toen begon hij de steden waar de meeste van zijn machtige daden waren verricht te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Als in Tyrus en Sidon de machtige daden verricht waren die bij u verricht zijn, zouden ze zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het oordeel draaglijker zijn dan voor u. En Kafarnaum, zult u hemelhoog verheven worden? Tot in het dodenrijk zult u neerdalen. Als in Sodom de machtige daden verricht waren die bij u verricht zijn, zou het tot op de dag van vandaag nog bestaan. Maar ik zeg u, voor het land van Sodom zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd nam Jezus het woord: ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijze en verstandige en het onthuld hebt aan eenvoudige. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is me door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Komt allen naar me toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 50. In die tijd liep Jezus op Sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen aren te plukken en aten die op. De fariseeën zagen het en zeiden hem: "Kijk eens, uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag." Maar hij zei: "Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging en hoe ze de offerbroden aten, die hij niet mocht eten, en ook zijn metgezellen niet, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in de wet dat op Sabbat de priesters in de tempel de Sabbat ontheiligen en toch onschuldig zijn? Ik zeg u, hier is meer dan de tempel. Als u begrepen had wat dit zeggen wil: barmhartigheid wil ik en geen offer, zou u geen onschuldige veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is heer van de Sabbat." Hij ging daar weg en kwam in hun synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze stelden hem de vraag: "Mag men op Sabbat genezen?" Met de bedoeling om hem te kunnen aanbrengen. Maar hij zei hun: "Als iemand van u een schaap heeft en het is op Sabbat in een kuil gevallen, zal hij het er dan niet uithalen? Hoeveel meer is een mens niet waard dan een schaap? Daarom mag men op Sabbat goed doen." Toen zei hij tegen de man: "Strek uw hand." Dat deed hij en ze werd weer even gezond als de andere. Eenmaal buiten beraamden de fariseeën plannen tegen hem om hem uit de weg te ruimen. Toen Jezus dat merkte, week hij uit naar elders. En een grote menigte volgde hem en hij genas allen. En hij verbood hun om zijn verblijfplaats bekend te maken. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monden van de profeet Jesaja: "Zie mijn knecht die ik gekozen heb, van wie ik houd en in wie ik vreugde vind. Ik zal mijn geest op hem leggen en het recht zal hij verkondigen aan de volkeren. Hij zal niet twisten, niet schreeuwen en niemand zal op straat zijn stem horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en een smeulende pit zal hij niet doven tot hij het recht laat zegevieren. En op zijn naam zullen de volkeren hun hoop stellen." Toen werd een bezetene bij hem gebracht die blind was en niet kon spreken. Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. Heel de menigte was buiten zichzelf en zei: "Is dat niet de zoon van David?" Toen de fariseeën dat hoorden, zeiden ze: "Alleen door Beelzebul, de opperdemon, drijft hij de demonen uit." Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen: "Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld raakt, wordt een woestenij. En geen stad of huisgezin kan stand houden wanneer ze innerlijk verdeeld raken. Als de Satan uitdrijft, raakt hij in zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn rijk dan stand houden? Als ik met hulp van Beelzebul de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Dus die zullen over u oordelen. Maar als ik met de hulp van de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is kennelijk het koninkrijk van God onder u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen als hij niet eerst de sterke vastbindt? Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal niet vergeven worden. Als iemand de mensenzoon weerspreekt, zal het hem vergeven worden. Maar als iemand de Heilige Geest weerspreekt, zal het hem niet vergeven worden, niet in deze tijd en niet in de komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Stel dat de boom ziek is, dan is ook zijn vrucht rot. Want aan de vrucht kent men de boom. Addergebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u slecht bent? Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
Een goed mens haalt uit zijn goede voorraad goede dingen tevoorschijn en een slecht mens haalt uit zijn slechte voorraad slechte dingen tevoorschijn. Ik zeg u, over ieder zinloos woord dat de mensen spreken, zullen ze verantwoording moeten afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig bevonden worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Toen gaven enkele uit de kring van schriftgeleerden en fariseeën hem ten antwoord. Meester, we willen een teken van u zien. Maar daarop gaf hij hun als antwoord. Een slechte en overspelige generatie verlangt een teken. En geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde zijn. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij bekeerden zich tot de verkondiging van Jona, maar hier is meer dan Jona. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde van de aarde om Salomo's wijsheid te horen. Maar hier is meer dan Salomo. Wanneer een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt hij rond door dorre streken op zoek naar rust, zonder die te vinden. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik vandaan kom. Bij zijn terugkomst vindt hij het leeg, schoon en opgeruimd. Dan gaat hij 7 andere geesten halen die nog slechter zijn dan hij zelf. Ze gaan naar binnen en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan van tevoren. Zo zal het ook gaan met deze slechte generatie. Terwijl hij nog tot de menigte sprak, stonden daar opeens zijn moeder en zijn broers buiten. Ze wilden hem spreken. Iemand zei tegen hem, kijk, uw moeder en uw broers staan buiten en willen u spreken. Hij gaf degene die hem dat zei het antwoord, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij, kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil doet van mijn vader in de hemel, die is mijn broer en zuster en moeder.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 58. Op die dag was Jezus het huis uitgegaan en hij zat aan het meer. Er stroomden zoveel mensen bij hem samen dat hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond. Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen. Een zaaier ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel er een deel op het pad en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het. Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op, 100-voudig, 60-voudig of 30-voudig. Wie oren heeft, moet horen. De leerlingen kwamen hem vragen: waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord: jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te verstaan, maar hun niet. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat die heeft. Hierom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat ze kijken en niet zien, luisteren en niet horen en begrijpen. In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met uw oren zult u horen en niet begrijpen, met uw ogen zult u kijken en niet zien. Want het hart van dit volk is verhard. Met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen houden ze dicht, opdat ze met hun ogen niet zien en met hun oren niet horen, opdat ze met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en ik hen zou genezen. Gelukkig zijn jullie, omdat jullie ogen zien en omdat jullie oren horen. Want ik verzeker jullie, veel profeten en rechtvaardigen hadden willen zien wat jullie zien, en zij hebben het niet gezien, en hadden willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. Luisteren jullie dan naar de gelijkenis van de zaaier. Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid. Dat is degene die op het pad is gezaaid. Die op de rotsgrond is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en meteen met vreugde aanneemt. Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik. Als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord, komt hij meteen ten val. Die tussen de distels is gezaaid, dat is degene die het woord hoort. Maar de zorgen om het bestaan en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord. En hij blijft zonder vrucht. Die in goede aarde is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en begrijpt, en die draagt dan vrucht. De een 100-voudig, de andere 60-voudig, weer een ander 30-voudig. Toen stuurde hij de menigte weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en zeiden: leg ons het beeld uit van het onkruid op de akker. Hij antwoordde: de zaaier van het goede zaad is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het zaaide is de duivel. De oogst is de volleinding van de tijd en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid bijeen wordt gehaald en in het vuur verbrand wordt, zo zal het zijn bij de volleinding van de tijd. De mensenzoon zal zijn engelen uitsturen en die zullen uit zijn koninkrijk allen bijeenbrengen die anderen ten val brengen en onrecht bedrijven. En ze zullen hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft, moet horen. Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem. En van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker.
Ook gaat het met het Koninkrijk der Hemelen als met een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. Ook gaat het met het Koninkrijk der Hemelen als met een sleepnet dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht. Toen het vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden. De slechte gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de volleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwade tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Hebben jullie dat allemaal begrepen? Ze zeiden hem ja. Hij zei hun: daarom gaat het met iedere schriftgeleerde die leerling is geworden in het Koninkrijk der Hemelen als met een huisvader die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, ging hij daar weg. Hij kwam in zijn vaderstad en onderrichtte hen in hun synagoge op een manier die hen verbaasde. En ze zeiden: waar heeft hij die wijsheid en machtige daden vandaan? Dat is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder heet toch Maria? En Jacobus, Jozef, Simon en Judas zijn toch zijn broers? Zijn zusters wonen toch allemaal bij ons? Waar heeft hij dat dan allemaal vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei hen: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen huis. Hij verrichtte daar niet veel machtige daden vanwege hun gebrek aan vertrouwen.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 36. In die tijd hoorde de tetrarch Herodes over Jezus' faam, en hij zei tegen zijn dienaren: "Dat is Johannes de Doper. Hij is uit de doden opgewekt, en daarom zijn die krachten werkzaam in hem." Want Herodes had Johannes gearresteerd en hem in de boeien geslagen en in de gevangenis opgesloten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: "Het is u niet geoorloofd om haar te bezitten." Hij wilde hem uit de weg ruimen, maar hij was bang voor de mensen omdat die hem voor een profeet hielden. Toen echter de verjaardag van Herodes gevierd werd, trad de dochter van Herodias op als danseres, tot groot genoegen van Herodes. Daarom beloofde hij onder ede haar te geven wat ze maar zou vragen. Door haar moeder opgestookt, zei ze: "Geef me hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper." De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en ze begroeven het en ze gingen Jezus op de hoogte stellen. Toen Jezus dat hoorde, week hij met een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Toen de mensen dat hoorden, volgden ze hem te voet vanuit de steden. Toen hij van boord ging, zag hij een grote menigte. Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen hem zeggen: "Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen." Maar Jezus zei: "Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven." Ze zeiden hem: "We hebben hier niets anders dan 5 broden en 2 vissen." Hij zei: "Breng die hier." Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten,

gestuurd, ging hij de berg op om te bidden. Hij alleen. Toen het avond geworden was, was hij daar nog alleen. Toen de boot al veel stadia uit de kust was, had hij het zwaar te verduren van de golven omdat de wind tegenzat. Op het einde van de nacht ging hij lopend over het meer naar hen toe. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Een spook, riepen ze, en ze schreeuwden van angst. Meteen zei Jezus: rustig maar, ik ben het, wees niet bang. Petrus gaf hem ten antwoord: Heer, als u het bent, laat me dan over het water naar u toe komen. Hij zei: kom. En Petrus stapte overboord, liep over het water en kwam naar Jezus toe. Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang. En toen hij begon te zinken, schreeuwde hij: Heer, red me. Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Hij zei: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De mensen in de boot vielen voor hem op de knieën en zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. Ze staken over en kwamen aan land in Genezareth. Toen de mensen uit die plaats hem herkenden, brachten ze de hele omgeving op de hoogte en bracht men alle zieken bij hem. Die vroegen of ze hem mochten aanraken, al was het maar de zoom van zijn kleed. En wie hem aanraakte, werd gered.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 39. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus toe met de vraag: waarom overtreden uw leerlingen de traditie van de oudsten? Want ze wassen hun handen niet als ze brood gaan eten. Maar hij gaf hun ten antwoord: waarom overtreedt zelfs u het gebod van God door uw traditie? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en ook: wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u zegt: wie tegen zijn vader of moeder zegt: ik geef als offergave datgene waarmee ik u had kunnen ondersteunen, die hoeft zijn vader niet meer te eren. Zo ontkracht u het woord van God door die traditie van u. Huichelaars, treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun verering stelt niets voor. Wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen. Hij riep de mensen bij zich en zei tegen hen: luister en begrijp me toch. Niet wat de mond binnenkomt, maakt de mens onrein, maar wat uit de mond komt, dat maakt de mens onrein. Toen kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: weet u dat de fariseeën, toen ze hoorden wat u zei, daarover gevallen zijn? Maar hij gaf hun ten antwoord: elke aanplant die mijn hemelse vader niet heeft geplant, zal uitgetrokken worden. Laat ze dus maar. Het zijn blinden die blinden de weg wijzen. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil. Petrus zei daarop: leg ons dat beeld eens uit. Hij zei: zijn ook jullie nog altijd vol onbegrip? Weet je niet dat alles wat de mond binnenkomt naar de buik gaat en er weer uitgaat op het gemak? Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. Want uit het hart komen slechte gedachten: moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat zijn de dingen die de mens onrein maken. Met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein. Jezus ging daar weg en nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon. En kijk, een Canaanese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is vreselijk bezeten. Maar hij gaf haar niet eens antwoord. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem: stuur haar weg, want ze roept ons achterna. Hij antwoordde: ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam naar hem toe en knielde voor hem neer en zei: Heer, help me. Hij gaf haar ten antwoord: het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven. Maar zij zei: juist, Heer, want wat die hondjes eten, zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen. Toen gaf Jezus haar ten antwoord: vrouw, groot is uw vertrouwen. Mogen het u vergaan zoals u wenst. En haar dochter was vanaf dat moment genezen. Jezus ging daar weg en kwam bij het meer van Galilea. En hij ging de berg op en nam daar plaats. Er kwamen veel mensen naar hem toe met kreupelen, blinden, verminkten, stommen en nog veel anderen bij zich. Ze legden die aan zijn voeten neer en hij genas hen. Het volk stond verbaasd toen ze zagen dat stommen spraken, verminkten beter waren, kreupelen liepen en blinden zagen. En ze verheerlijkten de God van Israël. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei: ik heb te doen met deze mensen, want ze zijn al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. Ik wil ze niet met een lege maag wegsturen. Ze zouden onderweg wel eens kunnen bezwijken. De leerlingen zeiden hem: waar halen we in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om zoveel mensen te eten te geven? Jezus zei hun: hoeveel broden hebben jullie? Ze zeiden: 7 en wat visjes. Toen hij de mensen had gezegd op de grond te gaan zitten, nam hij de 7 broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen
en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, 7 manden vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het 4000 man die gegeten hadden. Toen hij de mensen had weggestuurd, ging hij aan boord en hij ging naar het gebied van Magadan.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 28. De Farizeeën en Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem op de proef te stellen, en ze vroegen hem om hun een teken uit de hemel te laten zien. Daarop gaf hij hun ten antwoord: "'S'avonds zegt u, het wordt goed weer, want de hemel is vuurrood. En 's morgens, vandaag komt er storm, want de hemel is donkerrood. De verschijnselen van de hemel weet u te beoordelen, maar met de tekenen der tijden kunt u dat niet. Een verdorven en overspelige generatie verlangt een teken, maar geen ander teken zal haar gegeven worden dan het teken van Jona.' Hij liet hen staan en ging weg. De leerlingen gingen naar de overkant, maar ze hadden vergeten brood mee te nemen. Jezus zei: "Kijk uit en pas op voor de zuurdeesem van de Farizeeën en Sadduceeën." Ze zeiden onder elkaar: "We hebben geen brood meegenomen." Toen Jezus dat merkte, zei hij: "Waarom, kleingelovigen, praten jullie er met elkaar over dat je geen brood hebt? Besef je het nog niet? En herinneren jullie je niet de 5 broden voor de 5000 en hoeveel korven je hebt opgehaald? En de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden je hebt opgehaald? Hoe is het mogelijk? Beseffen jullie niet dat ik niet over brood praatte met jullie? Maar pas wel op voor de zuurdeesem van de Farizeeën en Sadduceeën." Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze moesten oppassen voor de zuurdeesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en Sadduceeën. Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen: "Wie is de mensenzoon volgens de mensen?" Ze zeiden: "Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten." Hij zei hun: "En jullie, wie ben ik volgens jullie?" Simon Petrus antwoordde hem: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God." Jezus gaf hem ten antwoord: "Gelukkig ben jij, Simon Barjona. Niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou, jij bent Petrus. Op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn." Toen verbood hij de leerlingen om iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden van de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden, dat hij ter dood gebracht zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Petrus nam hem apart en begon hem de les te lezen. "God beware u, Heer, dat mag u niet overkomen." Maar hij van zijn kant zei tegen Petrus: "Weg daar, achter mij, Satan. Je bent een struikelblok voor mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen." Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en me volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege mij, zal het vinden. Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? Want de mensenzoon zal komen, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, samen met zijn engelen, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven. Ik verzeker jullie, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze gezien hebben dat de mensenzoon als koning komt."

0: Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia in gesprek met hem. Petrus zei daarop tegen Jezus: Heer, het is maar goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie hutten maken. Voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, en opeens klonk er een stem uit die wolk. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Luister naar hem. Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bang. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van dit visioen voordat de mensenzoon uit de doden is opgewekt. De leerlingen stelden hem de vraag: Waarom zeggen de schriftgeleerden eigenlijk dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia komt en zal alles herstellen. Maar ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben hem niet herkend. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij hun sprak over Johannes de Doper. Toen ze bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op de knieën viel en zei: Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij lijdt aan toevallen en is er slecht aan toe. Want dikwijls valt hij in het vuur of in het water. Ik heb hem naar uw leerlingen gebracht, maar die konden hem niet genezen. Ongelovig en tegendraadslag mensen, zei Jezus. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij me. Jezus bestrafte hem en de demon ging uit hem weg. En de jongen was vanaf dat uur genezen. Toen vroegen de leerlingen Jezus onder vier ogen: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zei hun: Omdat jullie vertrouwen zo klein is. Want ik verzeker jullie, als je vertrouwen hebt zo groot als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: Ga van hier naar daar, en hij gaat. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Terwijl ze bij elkaar waren in Galilea, zei Jezus tegen hen: De mensenzoon zal overgeleverd worden en in de handen van mensen vallen, die hem zullen doden, en op de derde dag zal hij tot leven worden gewekt. Ze werden buitengewoon verdrietig. Toen ze in Kafarnaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting op Petrus af en zeiden: Betaalt uw meester de tempelbelasting niet? Hij zei: Ja, zeker. Toen Petrus thuisgekomen was, was Jezus hem voor met de vraag: Wat vind je, Simon? Van wie heffen de koningen van de aarde tol of belasting? Van hun kinderen of van vreemden? Toen hij zei: Van vreemden, zei Jezus tegen hem: In dat geval zijn de kinderen vrijgesteld. Maar om te voorkomen dat wij hun aanstoot geven, ga naar het meer, werp je hengel uit en grijp de eerste vis die je bovenhaalt. En als je zijn bek opendoet, zul je een stater vinden. Betaal daarmee voor mij en voor jou.

0: go.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 35. In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen? Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei: ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo'n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar wie een van deze kleinen die op mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden. Wee de wereld die zo vaak mensen ten val brengt. Want al zijn valstrikken onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt. Als je hand of je voet je ten val brengt, hak hem dan af en gooi hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven ingaan dan met twee handen of voeten in het eeuwige vuur gegooid worden. Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Je kunt beter met één oog het leven ingaan dan met twee ogen in het hellevuur gegooid worden. Pas op dat je niet op één van deze kleine neerkijkt, want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel zien voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel. Wat denken jullie hiervan? Als iemand 100 schapen heeft en één daarvan dwaalt af, zal hij dan niet de 99 anderen in de bergen achterlaten en het verdwaalde schaap gaan zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij, dat verzeker ik jullie, zich daarover meer verheugen dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat één van deze kleine verloren gaat. Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog één of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heide en een tollenaar. Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ook verzeker ik jullie, als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus bij hem en zei: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot 7 keer toe? Jezus zei hem: niet tot 7 keer toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7 keer toe. In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden. Toen hij begonnen was met afrekenen, werd er iemand bij hem gebracht die een schuld had van 10.000 talenten. Omdat hij niet kon betalen, gaf de Heer het bevel om hem met vrouw en kinderen en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen. Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg met die dienaar te doen en liet hem vrij, en hij schold hem het geleende geld kwijt. Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: betaal me wat je schuldig bent. Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal je betalen. Dat wilde hij niet, integendeel. Hij liet hem zelfs gevangen zetten tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze buitengewoon ontstemd en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei: jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden toen je mij daarom smeekte. Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou? en zijn heer werd zo kwaad dat hij hem overleverde aan de beulen, totdat hij heel zijn schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal ook mijn hemelse vader met jullie doen, als niet ieder van jullie zijn broeder van ganser harte vergeeft.

Het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 30. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, vertrok hij uit Galilea en ging naar het gebied van Judea aan de overkant van de Jordaan. Veel mensen volgden hem en hij genas hen. Er kwamen farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze zeiden: "Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?" Hij gaf ten antwoord: "Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat hij gezegd heeft: daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden." Ze zeiden hem: "Waarom heeft Mozes dan bevolen haar te verstoten door haar een scheidingsakte te geven?" Hij zei hun: "Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar dat was niet zo vanaf het begin. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, behalve in het geval van ontucht, en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk." Zijn leerlingen zeiden hem: "Als het zo is tussen man en vrouw, is het beter om niet te trouwen." Maar hij zei: "Niet allen begrijpen dat woord, alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn eunuken die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn eunuken die door de mensen zo gemaakt zijn, en er zijn eunuken die zichzelf zo gemaakt hebben omwille van het koninkrijk der hemelen. Wie dat kan, moet het begrijpen." Toen bracht men kinderen bij hem, met de bedoeling dat hij hun de handen zou opleggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Jezus zei: "Laat die kinderen en verhinder niet dat ze bij me komen, want van zulke kinderen is het koninkrijk der hemelen." Hij legde hun de handen op, daarna vertrok hij. Toen kwam er iemand naar hem toe die zei: "Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?" Maar hij zei: "Waarom stelt u mij die vraag over het goede? Eén is er goed. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden." "Welke?" vroeg hij. Jezus zei daarop: "Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen. Uw vader en uw moeder eren en uw naaste beminnen als uzelf." De jonge man antwoordde hem: "Aan dat alles heb ik me gehouden. Wat ontbreekt mij nog?" Jezus zei: "Als u onverdeeld goed wilt zijn, ga dan uw bezit verkopen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen." Toen de jonge man dat woord hoorde, ging hij verdrietig weg, want hij had veel bezittingen. Tegen zijn leerlingen zei Jezus: "Ik verzeker jullie, voor een rijke is het moeilijk het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Nog eens zeg ik jullie, een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God." Toen de leerlingen dat hoorden, schrokken ze vreselijk en zeiden: "Wie kan er dan nog gered worden?" Jezus keek hen aan en zei: "Bij de mensen kan dat niet, maar bij God kan alles." Daarop zei Petrus: "Kijk, we hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Wat zullen wij dan krijgen?" Jezus zei hun: "Ik verzeker jullie, bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon op de troon van zijn heerlijkheid zetelt, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn op 12 tronen zetelen, om te oordelen over de 12 stammen van Israël. Ieder die zijn huizen, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het 100-voud daarvan krijgen en deel hebben aan het eeuwig leven. Vaak zullen de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste."

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 34. Want met het Koninkrijk der Hemelen gaat het als met een landeigenaar die 's morgens heel vroeg erop uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens over een denari per dag en stuurde hen naar zijn wijngaard. Toen hij rond het derde uur erop uitging, zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan. Hij zei tegen hen: ga ook naar mijn wijngaard en ik zal betalen wat billijk is. En ze gingen. Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo. Toen hij rond het elfde uur erop uitging, zag hij nog andere mensen staan en hij zei tegen hen: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Ze antwoordden hem: omdat niemand ons gehuurd heeft. Waarop hij tegen hen zei: ga ook naar mijn wijngaard. Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatste het eerst. De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denari. De eerste verwachtte toen dat ze meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder een denari. Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar: die laatste daar hebben 1 uur gewerkt en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben. Maar hij gaf hen ten antwoord: vriend, ik doe je geen onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denari? Pak je geld maar aan en ga. Ik wil die laatste evenveel geven als jou. Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Toen Jezus verder trok naar Jeruzalem, nam hij de 12 leerlingen apart en onderweg zei hij tegen hen: kijk, we gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hoge priesters en schriftgeleerden en ze zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten, hem te geeselen en te kruisigen. En op de derde dag zal hij tot leven gewekt worden. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus bij hem, samen met haar zonen. Ze viel voor hem op de knieën om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: wat wil je? Ze antwoordde: zeg dat deze 2 zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk, 1 rechts en 1 links van u. Maar Jezus antwoordde: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken? Ze zeiden hem: ja, dat kunnen we. Hij zei hun: mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van mij zitten. Het is niet aan mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegene gegeven